0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het radio nieuws op Regio 8. Twee ex-medewerkers van de Italiaanse geheime dienst zijn door de politie in Rome opgepakt op verdenking van spionage voor Rusland. Ze zouden geheime informatie hebben verkocht aan de Russische ambassade in Rome. Bij huiszoeking is 20.000 euro cash gevonden. De 59-jarige Gavino Piras is hoofdverdachte. Hij werkte tot zijn pensioen bij de Binnenlandse Veiligheidsdienst. Ook was hij gestationeerd bij de NAVO in Duitsland en expert op het gebied van spionage. De kist met het lichaam van de omgekomen Iraanse opperste leider Ali Khamenei is aangekomen in de Iraakse stad Najaf. De begrafenis van de Ayatollah duurt 6 dagen en de rouwstoet gaat ook gedeeltelijk door Irak. Eerder vandaag namen mensen afscheid van Khamenei in de Iraanse stad Qom. Daar zouden miljoenen mensen naartoe zijn gegaan. Ali Khamenei kwam in februari om het leven door een Israëlisch-Amerikaanse aanval. Hij werd opgevolgd door zijn zoon Mohtaba, die nog niet gezien is in het openbaar. Ook niet bij deze plechtigheden. Lijsttrekker van de Franse radicaal-rechtse partij RN, Marine Le Pen, gaat naar het Hof van Cassatie voor haar veroordeling voor het verduisteren van EU-geld. Ook wil ze meedoen aan de presidentsverkiezingen volgend jaar. Eerder vandaag maakte het Hof van Beroep bekend dat de straf van de 57-jarige Le Pen in stand blijft. Voor het verduisteren van 4 miljoen euro kreeg ze 3 jaar cel, waarvan 2 voorwaardelijk, en ze mag zich 5 jaar niet verkiesbaar stellen voor een openbaar ambt. In de Syrische hoofdstad Damascus zijn 2 aanslagen gepleegd waarbij 18 gewonden vielen. De Franse president Macron was in de stad en de explosies vonden plaats vlakbij zijn hotel, maar hij heeft er volgens zijn team niks van gemerkt. De veiligheidsdienst vond 1 bom in een auto en 1 tweede in een afvalbak. Terwijl specialisten ze onschadelijk wilden maken, gingen ze af. Wie er achter de aanslagen zit, is nog onbekend. En dan nog het weer. Komende nacht daalt de temperatuur naar 1 graad of 15. Er is veel bewolking, maar het blijft droog. Overdag wisselen zon en wolken elkaar af bij een matige noordwestenwind. En het wordt 21 tot 27 graden. Tot zover het radio nieuws op Regio 8.
2: Regio 8. Dit uur gegarandeerd.

0: Radio 8.
1: Check it out.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Regio 8. Twee ex-medewerkers van de Italiaanse geheime dienst zijn door de politie in Rome opgepakt op verdenking van spionage voor Rusland. Ze zouden geheime informatie hebben verkocht aan de Russische ambassade in Rome. Bij huiszoeking is 20.000 euro cash gevonden. De 59-jarige Gavino Piras is hoofdverdachte. Hij werkte tot zijn pensioen bij de Binnenlandse Veiligheidsdienst. Ook was hij gestationeerd bij de NAVO in Duitsland en expert op het gebied van spionage. De kist met het lichaam van de omgekomen Iraanse opperste leider Ali Khamenei is aangekomen in de Iraakse stad Najaf. De begrafenis van de Ayatollah duurt 6 dagen en de rouwstoet gaat ook gedeeltelijk door Irak. Eerder vandaag namen mensen afscheid van Khamenei in de Iraanse stad Qom. Daar zouden miljoenen mensen naartoe zijn gegaan. Ali Khamenei kwam in februari om het leven door een Israëlisch-Amerikaanse aanval. Hij werd opgevolgd door zijn zoon Mokhtaba, die nog niet gezien is in het openbaar. Ook niet bij deze plechtigheden. Lijsttrekker van de Franse radicaal-rechtse partij RN, Marine Le Pen, gaat naar het Hof van Cassatie voor haar veroordeling voor het verduisteren van EU-geld. Ook wil ze meedoen aan de presidentsverkiezingen volgend jaar. Eerder vandaag maakte het Hof van Beroep bekend dat de straf van de 57-jarige Le Pen in stand blijft. Voor het verduisteren van 4 miljoen euro kreeg ze 3 jaar cel, waarvan 2 voorwaardelijk, en ze mag zich 5 jaar niet verkiesbaar stellen voor een openbaar ambt. In de Syrische hoofdstad Damascus zijn 2 aanslagen gepleegd waarbij 18 gewonden vielen. De Franse president Macron was in de stad en de explosies vonden plaats vlakbij zijn hotel, maar hij heeft er volgens zijn team niks van gemerkt. De veiligheidsdienst vond 1 bom in een auto en een 2e in een afvalbak. Terwijl specialisten ze onschadelijk wilden maken, gingen ze af. Wie er achter de aanslagen zit, is nog onbekend. En dan nog het weer. Komende nacht daalt de temperatuur naar een graad of 15. Er is veel bewolking, maar het blijft droog. Overdag wisselen zon en wolken elkaar af bij een matige noordwestenwind. En het wordt 21 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het radio nieuws op Regio 8. Twee ex-medewerkers van de Italiaanse geheime dienst zijn door de politie in Rome opgepakt op verdenking van spionage voor Rusland. Ze zouden geheime informatie hebben verkocht aan de Russische ambassade in Rome. Bij huiszoeking is €20.000 cash gevonden. De 59-jarige Gavino Piras is hoofdverdachte. Hij werkte tot zijn pensioen bij de Binnenlandse Veiligheidsdienst. Ook was hij gestationeerd bij de NAVO in Duitsland en expert op het gebied van spionage. De kist met het lichaam van de omgekomen Iraanse opperste leider Ali Khamenei is aangekomen in de Iraakse stad Najaf. De begrafenis van de Ayatollah duurt 6 dagen en de rouwstoet gaat ook gedeeltelijk door Irak. Eerder vandaag namen mensen afscheid van Khamenei in de Iraanse stad Qom. Daar zouden miljoenen mensen naartoe zijn gegaan. Ali Khamenei kwam in februari om het leven door een Israëlisch-Amerikaanse aanval. Hij werd opgevolgd door zijn zoon Mokhtaba, die nog niet gezien is in het openbaar. Ook niet bij deze plechtigheden. Lijsttrekker van de Franse radicaal-rechtse partij RN, Marine Le Pen, gaat naar het Hof van Cassatie voor haar veroordeling voor het verduisteren van EU-geld. Ook wil ze meedoen aan de presidentsverkiezingen volgend jaar. Eerder vandaag maakte het Hof van Beroep bekend dat de straf van de 57-jarige Le Pen in stand blijft. Voor het verduisteren van €4 miljoen kreeg ze 3 jaar cel, waarvan 2 voorwaardelijk, en ze mag zich 5 jaar niet verkiesbaar stellen voor een openbaar ambt. In de Syrische hoofdstad Damascus zijn 2 aanslagen gepleegd waarbij 18 gewonden vielen. De Franse president Macron was in de stad en de explosies vonden plaats vlakbij zijn hotel, maar hij heeft er volgens zijn team niks van gemerkt. De veiligheidsdienst vond 1 bom in een auto en een 2e in een afvalbak. Terwijl specialisten ze onschadelijk wilden maken, gingen ze af. Wie er achter de aanslagen zit, is nog onbekend. En dan nog het weer. Komende nacht daalt de temperatuur naar een graad of 15. Er is veel bewolking, maar het blijft droog. Overdag wisselen zon en wolken elkaar af bij een matige noordwestenwind. En het wordt 21 tot 27 graden. Tot zover het radio nieuws op Regio 8.
2: Regio 8. Dit uur op Arnhem.

0: is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 6 uur. Regio 8 nieuws.
1: Dit is Jos Thuis aan met het radionieuws op Regio 8.
2: De Verenigde Staten hebben krachtige luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Volgens het Amerikaanse leger was dat een reactie op Iraanse aanvallen op 3 commerciële schepen in de Straat van Hormuz. Bij de Zuid-Iraanse kustplaats Sirik waren volgens Iraanse staatsmedia meerdere explosies te horen. Iran noemt de Amerikaanse aanval een schending van de afspraken over het beëindigen van de oorlog en waarschuwt dat de VS verantwoordelijk is voor de gevolgen ervan. Het dodental van de aardbeving in Venezuela is opgelopen tot 3.685. Ook raakten ruim 16.700 mensen gewond. De zwaarste schade is in de kuststreek La Guaira, ten noorden van de hoofdstad Caracas. Volgens de regering gaat de beschadigde internationale luchthaven daar zo snel mogelijk weer open voor commerciële vluchten. Humanitaire vluchten kunnen er nu al terecht. Over het aantal vermisten is onduidelijkheid. De overheid spreekt van duizenden, een speciale website van tienduizenden. Het vliegtuig van de Pakistanse maatschappij K2 Airways is vermist geraakt tijdens een vlucht naar de kuststad Karachi. Aan boord van de vlucht vanuit de Verenigde Arabische Emiraten zijn 5 bemanningsleden. De piloot meldde onderweg navigatieproblemen en vroeg om hulp. Kort daarna verdween het toestel van de radar. Er wordt nu gezocht in de Arabische Zee, waar het vliegtuig mogelijk kan zijn neergestort. Het Amerikaanse leger zou waarschuwingen over verouderde doelinformatie hebben genegeerd bij een aanval op een school in Iran. Dat meldt CNN op basis van 3 bronnen. Bij die aanval in februari kwamen volgens Iran zeker 168 kinderen en 14 leraren om het leven. Militairen zouden onder druk hebben gestaan om snel doelwitten te kiezen. Het Amerikaanse onderzoek naar de aanval loopt nog. President Trump zei dat we mogelijk nooit zullen weten wie aansprakelijk was, terwijl het bewijs maar toeneemt. Dan nog het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. Vooral in het noordoosten blijft het langer bewolkt, maar het blijft vrijwel overal droog. Het wordt 21 graden op de Wadden tot 27 in het zuiden.
1: Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: Jet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen. 500 gram voor maar €2,99. Fans van Voodoo. Aldi.
1: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar €1. IKEA, een wereld aan ideeën.
0: En ook naar Aldi. Voor deze week nergens goedkoper. Mini Pruim Tros tomaten. 300 gram maar €0,99. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
2: Fans van Voodoo.
0: Aldi.
3: 18 plus, speelbewust.
4: Ja.
0: Echt serieus?
4: Oh,
0: wat een geld.

0: auto's. Ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
2: 18 plus speelbewust.
3: Regio 8, headlines.
4: Dit is Jos Tuinstra met de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8. De Verenigde Staten hebben krachtige luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Volgens het Amerikaanse leger was dat een reactie op Iraanse aanvallen op 3 commerciële schepen in de straat van Hormuz. Het dodental van de aardbeving in Venezuela is opgelopen tot 3.685. Ook raakten ruim 16.700 mensen gewond. Een vliegtuig van de Pakistanse maatschappij K2 Airways is vermist geraakt tijdens een vlucht naar de kuststad Karachi. Het Amerikaanse leger zou waarschuwingen over verouderde doelinformatie hebben genegeerd bij een aanval op een school in Iran. Dat meldt CNN op basis van 3 bronnen. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8.

0: Waar is mijn zwemband?
1: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen, achter de doos van de airfryer.
2: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
3: geeft ruimte.
4: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming. 1 plus 1 gratis.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
6: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
7: Iedereen begrijpt elkaar.
8: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
9: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
10: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
11: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de kranten zomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar €4. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
12: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 7 uur. Regio 8 nieuws.
13: Dit is Jos Thuistra met het radionieuws op Regio 8.
14: Uit de reconstructie van de Volkskrant is gebleken dat de Nederlandse inlichtingendiensten AIVD en MIVD er vlak voor de Russische invasie van Oekraïne nog altijd van uitgingen dat een aanval onwaarschijnlijk was. Ze zouden zich hebben gebaseerd op een betrouwbare bron binnen het Russische veiligheidsapparaat die zelf niet op de hoogte bleek van de oorlogsplannen van Poetin. Net voor de invasie werd de dreiging opgewaardeerd van onwaarschijnlijk naar mogelijk. Volgens de betrokkenen een ernstige inschattingsfout. Oekraïne heeft met drones de grootste olieraffinaderij van Rusland geraakt, in Omsk in Siberië. Volgens Reuters ligt de raffinaderij zo'n 2700 kilometer van door Oekraïne gecontroleerd gebied. De aanval veroorzaakte brand en schade aan belangrijke productieeenheden. De raffinaderij van Gazprom Neft verwerkt normaal honderdduizenden vaten olie per dag. Door de aanval zijn er zorgen over brandstoftekorten in Rusland. Er zijn geen gewonden gemeld. De Verenigde Staten hebben krachtige luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Volgens het Amerikaanse leger was dat een reactie op Iraanse aanvallen op 3 commerciële schepen in de Straat van Hormuz. Bij de Zuid-Iraanse kustplaats Sirik waren volgens Iraanse staatsmedia meerdere explosies te horen. Iran noemt de Amerikaanse aanval een schending van de afspraken over het beëindigen van de oorlog en waarschuwt dat de VS verantwoordelijk is voor de gevolgen ervan. Het dodental van de aardbeving in Venezuela is opgelopen tot 3.685. Ook raakten ruim 16.700 mensen gewond. De zwaarste schade is in de kuststreek La Guaira, ten noorden van de hoofdstad Caracas. Volgens de regering gaat de beschadigde internationale luchthaven daar zo snel mogelijk weer open voor commerciële vluchten. Humanitaire vluchten kunnen er nu al terecht. Over het aantal vermisten is onduidelijkheid. De overheid spreekt van duizenden, een speciale website van tienduizenden. Dan nog het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. Vooral in het noordoosten blijft het langer bewolkt, maar het blijft vrijwel overal droog. Het wordt 21 graden op de Wadden tot 27 in het zuiden.
13: Tot zover het radionieuws.
15: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra

0: Asbestvoorhome.nl.
1: Asbest, veilig en deskundig laten verwijderen. Eén aanspreekpunt voor inventarisatie, vergunningaanvraag, saneren, het leggen van nieuwe dakbedekking en zelfs het monteren van zonnepanelen. Decovic.nl. Boah.
2: Specialist in tegels en sanitair. Max for Home, Fabriekstraat 1602 in Doetinchem.
3: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon, alles veel later komt wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
4: Van 11 tot en met 14 juli barst het feest weer los op het Zwarteplein in Ulft. De Oerse Kermis. Zaterdagavond, Q-Music The Party. 4 uur fout. Hoe fouter, hoe beter. Zondag, feest in de tent met huisband Kaliber, Anita Berends en Jorieke Sterke. Maandag, traditioneel vogel en koningsschieten. Dinsdagmiddag, de kindermiddag met Troeftheater. En s'avonds, feest met Kaliber en een spetterend gastoptreden van Orgel Joken. Kijk voor het volledige programma op eendrachthulp.nl. De Oerse Kermis. Alle dagen gratis entree. Geen gouden hoer. Kermis. Vier toch in Oer.
5: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
6: Vermeer. Goedemorgen, lukt het een beetje met wakker worden op deze 8e van de 7e. We zijn weer onderweg naar een hittegolf. Ja.

het is het betere jatwerk. Het is natuurlijk hartstikke gejat, deze plaat. Van deze plaat heet Jackie Wilson Sets van... Nou, ik geef je nog even 1 seconde. Jackie Wilson Sets van... Nou ja, oké, dadelijk komt het antwoord. Wie zong het origineel van deze plaat? Dexy Smith uit Runners, in dit geval uit de jaren 80. Zo, goedemorgen. Dit is Regio 8. De omroep voor de Achterhoek en de Liemers. Of waar je ook zit te luisteren in de wereld. We zijn er in ieder geval in Oost-Nederland voor je. Hey, wat is een lekkere plaat om goed mee wakker te worden? Geef hem even door. 06 47 47 0022.

0: Ja, ik hoorde het gisteren nog iemand zeggen. Vrouwen. Vrouwen. Ja, geweldig. Vrouwen.
1: Begin je dag goed.
0: Sailor, een populair liedje uit de jaren 70 daarover. En trouwens, er zijn ook gewoon mensen die gaan reageren op de vraag die ik net stelde. Wie zingt het origineel van dat liedje waar we de ochtendshow mee begonnen? Dat was namelijk de versie van Dexys Midnight Runners, Jackie Wilson set. Van Morrison is het antwoord. Dankjewel aan, eens even kijken, Ray. Ray, R-A, Grieks ei, uit Doetinchem. Sylvia Geurts uit Gaander heeft een reactie gestuurd op die vraag. Ja, allemaal goed jongens. Nou, dankjewel. Dat jullie ook zo lekker wakker zijn. Heerlijk, heerlijk. 7:15 inmiddels. Zebra. Als ik zeg zebra, dan zeggen heel veel mensen de Graafschap. De bijnaam min of meer. Zebra's zijn ook de grote inspiratiebron voor de nieuwe shirts van de mannen van de Graafschap. En dat ziet er heel grappig uit eigenlijk. Ik heb de shirts hier. Ja, ik zal hem dadelijk eentje aandoen voor de webcam. Oh, we hebben hier geen webcam, sorry. Anders had ik hem even aangedaan voor de webcam. Dat is wel leuk natuurlijk. Eens even kijken. Er is ook een video. Dus als je denkt, ja, dat is wel leuk, maar zo vermeer dat je erover begint, kan ik hem ook zien. Ga naar de site van de Graafschap, dan kun je hem ook zien. De thuisshirts zijn traditioneel blauw-wit. De uitkleur is donkerblauw. Allemaal met zebra-motief. Dat is een hele mooie gedachte. Hey, succes, want we gaan op naar de Eredivisie. Hè? Wist je nog niet? We gaan op naar de Eredivisie.

regio 8. Hey, ken je dat gevoel dat je soms dingen niet meer helemaal kan bijhouden? En dat heeft dan misschien niet eens met de leeftijd te maken, maar dat je denkt van, jongens, doe eens even rustig aan. Dat gevoel moet de gemeente Doetinchem ook hebben bij de bouw van nieuwe huizen, want ze kunnen het bijna niet aan. Doetinchem moet bouwen om de bevolkingsgroei bij te houden. De komende 5 jaar krijgt de gemeente 1400 nieuwe huizen voor de bewoners. Maar dat is veel te weinig. Er moeten er nog 1000 bij komen tot het jaar 2045. Dus als je bouwvakker zou willen worden, nou, dan weet je waar je aan de slag kan de komende jaren. Ja. Ik wens de gemeente Doetinchem heel veel succes met al die projecten waar ze dan ook mee te maken krijgen. En het grondgedeelte wat erbij zit natuurlijk. Dit is de ochtendshow van Regio 8. Goedemorgen op de

Gedragen door de jaren 70. IJsjes to IJsjes. David. Achterhoek wordt wakker. Kijk, Canada. Je kent het waarschijnlijk het verhaal van het WK. Ach, Canada. Een van de organiserende landen ligt eruit. Ja, helaas. Ja, net als Nederland. Canada net ietsje later. Maar goed, het gaat wel goed met een Canadees die we toevallig nu in de ochtendshow hebben. Zeker heel erg goed, ook in Nederland, maar vele andere landen. Cameron Whitcomb heet hij. En heeft een liedje uit dat heet Kingdom of

0: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
1: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals Avico en Elfer aardappelspecialiteiten en ovenschotels. 1 plus 1 gratis. En alle Plus verse pasta en pasta sauzen. Ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee.
0: Plus, nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
2: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
3: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon, alles veel later komt wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
4: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. 10 juli staat de jackpot op 11,1 miljoen. Belastingvrij.
5: Oh yeah.
4: Je hebt nog 2 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
6: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
7: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken. Paar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten. Video checken. Even mijn ogen dicht. Muziekje. Tijdschriftje. Inlezen over wat te doen in
8: Brussel Zuid.
7: Hé, nu al?
6: Ja. Reis razendsnel naar België. Zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
9: Regio 8 Nieuws.
10: Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. De voorbereidingen voor de Zwarte Cross zijn al maanden in volle gang, maar de organisatie zit met ruim een week voor de start met een opmerkelijk probleem. Het gas op het festivalterrein is te lang geworden. Daarom komen meer dan 100 zetmaaiers uit het hele land om te helpen het gas weer een stukje korter te maken. De combinatie van het warme weer en de neerslag heeft ervoor gezorgd dat het gas flink is gaan groeien. In een mum van tijd hadden zich al meer dan 200 zetmaaiers gemeld. De brandweer bluste gisteravond een brand in het bos bij Beek. Iemand bleek een kampvuur te hebben aangestoken. Passerende hardlopers maakten zich zorgen over de hoogte van de vlammen en belden de hulpdiensten. De brandweer kreeg het vuur snel onder controle. De man die het kampvuur aanstak heeft een boete gekregen. Een mooi eerbetoon in Doetinchem. De Graafschap voetbalt aankomend seizoen in shirts die een ode brengen aan de Achterhoekse band Normaal en de clubhistorie. De Graafschap presenteerde de nieuwe tenues gisteren in stadion De Vijverberg. Het ontwerp is gebaseerd op het officieuze clublied uit 1998. Commercieel manager Henk Bloemers.
11: De zebra's in het blauw en wit. Die uiting staat ook op het thuistenu, achterop in de nek. Dat is hun de keels waar pit in zit. Nou, daar staat op het uittenu, in de nek. Zowel de broek als de shirt zit een hele zebra-motief in. Ja, want we zijn natuurlijk voor oorsprong, noemt iedereen ons de zebra's. En de superboeren natuurlijk, dat blijft onze geuzennaam. Maar komt natuurlijk vooral door die blauw-witte strepen.
10: En commercieel is het ook interessant. De businessclub barst bijna uit zijn voegen. Op de Koekoeksweg in het buitengebied van Harfsen is een auto tijdens het rijden in brand gevlogen. De bestuurder zag rook uit het dashboard komen en kon zijn auto nog net op tijd stilzetten. Hij kon veilig uit het voertuig komen en korte tijd later sloegen de vlammen eruit. Voor de brandweer was er geen redder meer aan. Het voertuig is afgeblust en totaal losverklaard. En dit was het nieuws. Lees meer op regio8.nl of download onze app.

Wat een toffe luisteraars hebben hier toch bij Regio 8. Er komt hier net gewoon een luisteraar, Anita. Anita uit Winterswijk was onderweg. Ze kon me gewoon een ontbijtje brengen hier. Dat vind ik wel echt geweldig. Dankjewel, Anita. Ik doe even de koffie zo. Blijf vooral in de studio. Ze wil niet in de uitzending. Vindt ze doodeng. Maar ze dacht, ik doe Regio 8 even aan. Nou, dat vind ik wel tof. Ja, dat is ook de Achterhoek, hè. Geweldig. Toch een beetje dat noordoostschap. Dat kan je niet zeggen met de verhoudingen tussen Amerika en Iran. Al liggen ze dan niet direct naast elkaar. Je kan toch een beetje aardig doen tegen elkaar, zou je zeggen. En dat gaat maar door, hè. Het laatste nieuws. Oké, nou, die olieprijzen die zijn namelijk vanochtend verder omhoog gegaan nadat de Amerikaanse luchtaanvallen op Iran een vergelding zijn voor de aanvallen op schepen in de straat van Hormuz. Die is nog wel steeds open. Maar ja, ook hebben de Verenigde Staten een vergunning ingetrokken die het Iran tijdelijk mogelijk maakt om olie te exporteren. En wat zien we bij de pomp? Loop naar de pomp. Nou, ik zag het vanochtend al hier toen ik hier in Ulft aankwam. Daar kun je nog relatief goedkoper tanken. Ja, ik woon iets verder in het land, dus daar zijn de prijzen sowieso wat hoger qua benzine en diesel. Maar ik zag ze alweer stijgen, dus het gedoe tussen Amerika en Iran levert ons weer flink wat graaien in de portemonnee op, want de prijzen zijn weer gestegen. Ik zag hier in Ulft iets van €2,11. Is het in Duitsland goedkoper? Ja, is nog steeds goedkoper, hè? Ook omdat die korting er niet meer is. En nog steeds, ja. Oh, dan ga ik straks even over de grens tanken. Mag ik niet zeggen, eigenlijk. Nee. Normaal gesproken altijd trouw in Ulft. Dit is de ochtend.

Het is het fijne liedje met zo'n liptwist erin. Dat wil zeggen dat je denkt iets in het Nederlands te horen. Hoe was het ook alweer? Ja, iemand kon niet plassen. Ja. Luister de plaat nog maar een keer terug. Dit was Alanee trouwens. Wes Mardico. Ja, een grote hit in heel Europa. In 1997. We vierden ook toen de zomer met dit soort plaatjes. Onderweg naar een nieuwe hittegolf. Hoe dat zit, dat hoor je straks van Gerrit. Hè? Ja, het wordt weer heet. 30 plus, cijfertjes. Of we de 39 gaan aantikken, weet ik niet. Maar het wordt wel heet. Bereid je er vast op voor. Ietsje na 8:30 is Gerrit er voor het weer. Hij komt uit Silvolde. Moet ik hem nog voorstellen na al die jaren? Denk het niet. Ik kreeg gisteren voor de eerste keer een berichtje van een luisteraar van... kan het ook wat korter bij Gerrit? Ik ga het straks eens vragen. Nou, ik weet niet of hij per minuut wordt betaald hier bij Regio 8. Daar zit het waarschijnlijk in. Hè? Dat hij elke minuut krijgt hij €500 of zo voor een berichtje. Ja, dat denk ik wel. Ja, dat moet haast wel na al die jaren. Continu loonsverhoging. Nou, goed, hij is er straks om 8:30. Ik heb hier een aantal prijzen. Die zitten in enveloppen. Het zijn er in ieder geval 3. En je mag er eentje uitkiezen. Welke envelop moet ik openmaken? En die prijs is dan van jou. Het kan echt van alles zijn. Je moet er genoegen mee nemen. Maar zo ben je wel, hè? Alles is goed? Oké, als je zo denkt over dit prijzensysteem... dan moet je vooral even reageren. Ah, je kies hier gewoon een van de enveloppen, A, B of C. 0647470022, dat is het appnummer van Regio 8. 0647470022. Ga ik het zo direct met je spelen. Hey, dit is Friends. Kiss.

maar die heeft het dan weer gegapt van Prince. Want die kwam er ietsje eerder mee in de jaren 80. Het fijne Kiss. Vanmiddag op de radio hoor je Veerle den Hartog tussen 3 en 6. En het jongerenprogramma Get a Grip is er in lunchtijd vanaf 12.

En er is een gozer. Hij woont niet eens zo heel ver van de Achterhoek vandaan. Die zo populair is op dit moment, dat is deze gast. Het is Robert.

0: nieuwe hoteldeals, take 1 en actie, bo!
1: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
2: Oké.
1: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
3: Hollands Nieuwe heeft die

0: Zomerdeal.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
2: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitipro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitipro vandaag nog voor maar 9,95. Bestel op vitipro.nl.

0: zomaar vallen.
1: Oh, nu al zin in zaterdag.
0: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
2: Heb jij Vitepro al besteld op vitepro.nl?
3: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
4: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
5: Of deze, in een leuk plaatsje.
6: Met 20.000

0: vakantiediscounter.nl.
1: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
2: Zonnebrandcreme?
3: Natuurlijk, want na één drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
4: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 8 uur. Regio 8 nieuws.
5: Dit is Jos Thuistra met het radionieuws op Regio 8. Iran heeft vergeldingsmaatregelen aangekondigd tegen de VS na Amerikaanse luchtaanvallen op doelen rond de straat van Hormuz. Er zouden op meerdere locaties, waaronder het eiland Keshem en de havenstad Bandar Abbas, explosies te horen zijn geweest. Teheran noemt de aanvallen een schending van de recente vredesafspraken en zegt zijn nationale veiligheid te zullen verdedigen. De Amerikaanse aanvallen volgden nadat eerder 3 tankers in de straat van Hormuz waren getroffen. Een agent van de Amerikaanse immigratiedienst ICE heeft in Houston een Mexicaanse man doodgeschoten tijdens een controle. Volgens ICE probeerde de man met zijn auto een dienstvoertuig te rammen, waarna een agent uit zelfverdediging zou hebben geschoten. De man zou al tientallen jaren in de VS hebben gewoond en bezig zijn geweest met het aanvragen van een werkvergunning. De toedracht wordt nog onderzocht. Uit de reconstructie van de Volkskrant is gebleken dat de Nederlandse inlichtingendiensten AIVD en MIVD er vlak voor de Russische invasie van Oekraïne nog altijd van uitgingen dat een aanval onwaarschijnlijk was. Ze zouden zich hebben gebaseerd op een betrouwbare bron binnen het Russische veiligheidsapparaat die zelf niet op de hoogte bleek van de oorlogsplannen van Poetin. Net voor de invasie werd de dreiging opgewaardeerd van onwaarschijnlijk naar mogelijk. Volgens de betrokkenen een ernstige inschattingsfout. Oekraïne heeft met drones de grootste olieraffinaderij van Rusland geraakt, in Omsk in Siberië. Volgens Reuters ligt de raffinaderij zo'n 2700 kilometer van door Oekraïne gecontroleerd gebied. De aanval veroorzaakte brand en schade aan belangrijke productieeenheden. De raffinaderij van Gazprom Neft verwerkt normaal honderdduizenden vaten olie per dag. Door de aanval zijn er zorgen over brandstoftekorten in Rusland. Er zijn geen gewonden gemeld. Dan nog het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. Vooral in het noordoosten blijft het langer bewolkt, maar het blijft vrijwel overal droog. Het wordt 21 graden op de Wadden tot 27 in het zuiden. Tot zover het radionieuws.
6: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
7: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
8: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
9: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
10: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
11: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
12: Ik heb letterlijk niks.
13: Het gaat de hele dag regenen, hè?
14: Nee, ik heb geen regenjas.
15: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
16: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
17: Goedemorgen.
18: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
19: Marcel Vermeer.
20: Ja, de wake-up call voor de woensdag. Het is de 8e van de 7e, tijd voor een hele nieuwe ochtendshow voor de Achterhoek en de Liemers. Het is Achterhoek, word wakker. Met de Utensie C en de Things We Do.

0: De alcohol-express uit de Achterhoek van Normaal is even de regio in. We gaan naar Mark. Mark, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Marcel.
0: Je bent druk aan het werk, hè?
1: Jazeker.
0: Ik mocht je storen. Je bent rijinstructeur. Dus allereerst, ik heb twee vragen trouwens aan je. Zomaar even een vraag aan een luisteraar. Dan ben je sowieso niet zomaar een luisteraar. We hoorden de alcohol-express. Vorige week kwam er een onderzoek naar buiten. Echt een heel groot onderzoek. Dus een bundeling van, ik geloof iets van 179 onderzoeken. Echt 179 onderzoeken naar alcoholgebruik. En nou schijnt het zo te zijn dat zelfs één glaasje in de, nou ja, voor mij part in de maand, is al niet goed. Je moet gewoon helemaal geen alcohol meer drinken, was de uitkomst van dat onderzoek. Ja, ik durf bijna dat aan niemand te vragen. Ik ben niet zo gretig namelijk met alcohol. Zou je niet stoppen? Dan kijken de meeste mensen je aan van ja, dag, dat doen we dus echt niet. Eens even kijken hoe dat bij jou is, Mark. Drink je wel eens een glaasje?
1: Ik drink wel eens een glaasje, ja.
0: Ja, maar hoe vaak is dat?
1: Niet zo heel vaak. Nee. Misschien een keer in het weekend of zo.
0: Eens een keer in het weekend, ja. Je kan ook niet veel meer zeggen als rijinstructeur, hè. Als je Lazarus in die auto zit nu van, zou je ergens naar links? Nee, toch naar rechts. Sorry. Nee, dat kan echt niet meer. Maar heb je daar iets over gehoord, over dat onderzoek? Dat mensen daarover praten van, je moet eigenlijk gewoon helemaal geen alcohol meer drinken, want dat is gif.
1: Ja, het was op Radio 1 was het laatst een heel item over. Mm-hmm. Ja, eigenlijk zei ze wel, het is gewoon niet gezond. Eigenlijk hetzelfde als roken. Het is niet gezond, dus moet je het niet doen.
0: Nou, het schijnt zo te zijn. Uit al die onderzoeken blijkt dus dat het veel slechter is nog dan roken. Kun je nagaan. Nou. Ja. Maar goed, dit allemaal naar aanleiding van de Alcohol Express. En helemaal nuchter achter het stuur in de ochtend. Eens even kijken hoe druk het op de weg is. Zijn er problemen? Ben je niet tegengekomen?
1: Nee, nog niet eigenlijk. We rijden net Doetinchem in en het is nog wel rustig eigenlijk.
0: Ja, want wanneer is ook alweer de markt in Doetinchem?
1: Dat
0: is
1: dinsdag.
0: Dat is dinsdag, oh, daar hebben we helemaal geen last van. Nee. De kaderfeesten, ben je daar geweest?
1: Ben ik niet geweest.
0: Die schijnen leuk. Ja, die schijnen leuk te zijn. Ik zou nog even langs gaan, hè. Het duurt nog tot vrijdag met DJ On The Mill komende vrijdag. Dat is echt een geweldige dance party. Daar kan je gewoon naartoe, hè.
1: Ja.
0: Ja, oké. Okay.
1: Zo. Lekker drinken.
0: Geef even een instructie aan de leerling, want die betaalt zich helemaal rot voor zo'n uurtje lessen. En ik zit met jou te ouwehoeren.
1: Ja, die rijdt gewoon lekker rechtdoor, toch?
0: Ja, dat is heel verstandig. Ja. Vooralsnog wel, ja. Dankjewel, Mark.

zomerrit voor Bauza. Een Magnetic. Regio 8 en de ochtendshow. En ik vraag me even af, misschien heb jij het hele goede antwoord. Waar kun je in de Achterhoek nog best wel relatief goedkoop tanken? Ja, wat is tegenwoordig goedkoop dan, hè? Maar waar zijn de prijzen niet al te hoog en onbemande? Ja, laat even weten waar dat dan is. Welk tankstation in de Achterhoek of elders in Gelderland, maar ook misschien nog wel 0647 470022. Ik verwacht je antwoord.

0: Misschien ben je wel eens in Engeland geweest op zo'n droevige weerdag. Hè, dat het allemaal een beetje grauw is, een beetje nat. Het druilt, zeg maar. Dat je denkt, hé, gadverdamme, ik word er somber van. Dat je gaat doemdenken. En toch zit er iets positiefs in deze plaat van Raccoon. Want je moet gewoon op dat soort momenten denken van, jongens, ga gewoon even lekker door. Hè. Chaka kan ook natuurlijk ook. Fijne gedachten. Raccoon uit Zeeland. Het is 8:30. Zo direct het laatste nieuws met Bart. En het weer met Gerrit.
1: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
2: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
1: Nog niet helemaal dus.
2: Ja, die administratie. Toevallig tips?
1: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
2: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
1: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
3: Als je Vodafone Mobiel
4: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
3: krijg je tot wel €20 korting.
4: Elke maand weer.
3: En hoe meer data en snelheid,
4: hoe groter die korting.
3: Dat is One. Van Vodafone.
4: En Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
5: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
6: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met Gamma. Want daar vind je het allergrootste assortiment verf. Met de voordeelpas nu 30% korting op Flexalakken. Dat zeg ik.
7: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
8: Snel naar Trekpleister voor fantastisch veel voordeel. Nu 2+2 gratis op alles van tenen en libresse. Inladen maar! Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
9: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je Vitepro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
10: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
11: Regio 8 Nieuws.
12: Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. Op de Koekoeksweg in het buitengebied van Harfsen is een auto tijdens het rijden in brand gevlogen. De bestuurder zag rook uit het dashboard komen en kon zijn auto nog net op tijd stilzetten. Hij kon veilig uit het voertuig komen en korte tijd later sloegen de vlammen eruit. Voor de brandweer was er geen redding meer aan. Het voertuig is afgeblust en totaal losverklaard. Een mooi eerbetoon in Doetinchem. De Graafschap voetbalt aankomend seizoen in shirts die een ode brengen aan de Achterhoekse band Normaal en de clubhistorie. De Graafschap presenteerde de nieuwe tenues gisteren in stadion De Vijverberg. Het ontwerp is gebaseerd op het officieuze clublied uit 1998. Commercieel manager Henk Bloemers.
13: De zebra's in het blauw en wit. Die uiting staat ook op het thuistenu, achterop in de nek. Dat is hun de keels waar pit in zit. Nou, daar staat op het uitenu in de nek. Zowel de broek als de shirt zitten hele zebra-motief in. Ja, want we zijn natuurlijk voor oorsprong, noemt iedereen ons de zebra's. En de superboer natuurlijk, dat blijft onze geuzennaam. Maar komt natuurlijk vooral door die blauw-witte strepen.
12: En commercieel is het ook interessant. De businessclub barst bijna uit zijn voegen. De voorbereidingen voor de Zwarte Cross zijn al maanden in volle gang, maar de organisatie zit met ruim een week voor de start met een opmerkelijk probleem. Het gas op het festivalterrein is te lang geworden. Daarom komen meer dan 100 Zetmaaiers uit het hele land om te helpen het gas weer een stukje korter te maken. De combinatie van het warme weer en de neerslag heeft ervoor gezorgd dat het gas flink is gaan groeien. In een mum van tijd hadden zich al meer dan 200 Zetmaaiers gemeld. De brandweer bluste gisteravond een brand in het bos bij Beek. Iemand bleek een kampvuur te hebben aangestoken. Passerende hardlopers maakten zich zorgen over de hoogte van de vlammen en belden de hulpdiensten. De brandweer kreeg het vuur snel onder controle. De man die het kampvuur aanstak, heeft een boete gekregen. En dit was het nieuws. Lees meer op regio8.nl of download onze app.
0: Oké, dankjewel Gerrit. Dankjewel Bart. Dankjewel Harry.

0: Hij is onderweg, gok ik. Of gewoon lekker thuis op het erf. Gerrit Vossers, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Eens even kijken. Jij klinkt heel dichtbij. Je bent gewoon in Zilfholde.
1: Nee, ik ben nog net te buiten.
0: Net te buiten. Waar precies? Want bewonderaars die gaan je nu zoeken, hè? Dat begrijp je wel, hè?
1: Ja, ik zit achter het benzinestation bij Etten de Kruising over richting Doetinchem. En daar zit ik aan de achterkant.
0: Oh, dat is echt een zoektocht. Een beetje dropping dit. Hey, jongens, jullie weten waar je naartoe kan. Ja, ik kan hier het pand uit. Even gauw er naartoe. Hij praat altijd 1 minuut of 10, dus dat redden jullie wel tegen die tijd. Dan is hij nog aan het ouwe horen. Hey, de 8e inmiddels. Ik heb gehoord dat we weer een hittegolf tegemoet kunnen gaan.
1: Ja, in ieder geval lokale hittegolf verwacht ik wel. Want we krijgen nog een paar temperaturen, een paar dagen. Ja, je moet er minimaal 3 hebben van 30 graden. En dat zou vanaf het weekend kunnen gebeuren. De aanloop daarna is nog wel een beetje... ik vind het zelf wel fijn weer. Gisteren hadden we ook nog wel lange tijd bewolking. In de middag wat zon. En dan wordt het toch nog 26 graden. Dat vind ik eigenlijk voor mezelf wel genoeg. Maar ja, er zijn meer mensen op de wereld die het nog graag wat warmer hebben. Dus die komen de komende dagen ook aan hun trekken. Het is wel zo dat de wind die komt uit de noordwestelijke richting. In de nacht koelt het altijd nog lekker af. We hebben minima gehad van 15, 16 graden. Op dit moment is het een graad of 18. Ja, en het gaat vandaag niet zo hard, want we hebben vandaag toch een groot deel van de dag met vrij veel bewolking te maken. In de ochtend sowieso, in de middag, dan is er vanuit het zuiden een enkele opklaring. Kan de zon later af en toe doorkomen. En in de tweede helft van de middag, dan zal het wat zonniger gaan worden. Temperaturen blijven vandaag dan stik, tussen aanhalingstekens, bij 25 graden. En vanavond dan zien we de zon ietsjes meer. Maar komende nacht is het toch wel weer wat meer bewolking. De wind die draait ook door naar noordelijke richtingen. Het koelt af naar een graad of 15. En morgen beginnen we dan ook met vrij veel bewolking. Maar de zon die komt er morgen wel wat eerder door dan vandaag. In de middag een afwisseling van wolkenvelden en zon. En temperaturen dankzij de zon iets hoger dan vandaag met 6, 27 graden. Maar in het weekend en vrijdag en in het weekend, dan gaat de wind wat meer om naar noordoostelijke richtingen. En dan komt er ook droge lucht binnen. En dat merken we ook met de temperatuur. Vrijdag 29 graden. En in het weekend, dan gaan we naar 30 graden. Zo'n beetje 30, 31 graden. En dan is het tropisch warm. En ook na het weekend hebben we nog een aantal dagen met 30 graden of ietsjes meer. Daarna wordt het allemaal... Ja, wat minder. Dan zitten we meer richting de 27 tot 29 graden. Maar altijd nog zomers weer de komende dagen en ook begin volgende week. En de neerslagkansen die blijven voorlopig erg klein.
0: Ja, de grens van die 30 graden en dat we ietsjes zakken, ligt dat dan bij de start van de Zwarte Cross volgende week?
1: Ja, de volgende week, de Zwarte Cross, dan zitten we ook nog wel zomerse temperaturen. Hoor. Dan zitten we veelal 6, 27 graden, schat ik in.
0: Dat is goed voor al die campingbezoekers die blijven plakken daar, hè, met een tentje. Je hoeft niet al te veel kleding mee te nemen. Doen ze meestal
1: ja,
0: zo niet.
1: Ja, ik ga er zelf donderdag ook nog in. De Red Bull heeft een grasmaaierrace georganiseerd daar. Voor het eerst.
0: En, zo wat goed, ja.
1: Ja. Dan dat is meer zo'n 4 uur volgens mij. Want het wordt allemaal geregeld. Dumpert is erbij. En nog wat speciale gasten. En we zullen zien wat het gaat worden.
0: Nee, een gaswaaierrace. Ik denk dat de mensen bij Hart van Nederland vinden dat fantastisch. Dus die staan er ook. Weet ik nu al bijna zeker. NPO 1, daar hebben ze ook zo'n talkshow van Max. Die vinden dat ook fantastisch. Je wordt een wereldberoemdheid volgende week, Gerrit. Als je het al niet was, hè? Ja, precies. Hey, om 9:30 spreek ik je weer in het kort.
1: Goed gaan.

0: be with you.
1: De winnaar van The Voice dit jaar, Ruben Hillen. En er komen hele gave leuke reacties binnen op het feit dat Gerrit net bekend heeft gemaakt dat hij meedoet aan een grasmaaier race op de eerste dag van de Zwarte Cross volgende week donderdag. Dat is ook gaaf. Die beelden nu al. Het zit nu al in je hoofd hoe dat eruit gaat zien. Hartstikke mooi. Hoe hard kunnen die eigenlijk? Topsnelheid van een gemiddelde grasmaaier. Ik ben benieuwd. Volgende week gaan we het allemaal meemaken. En gisteren waren er trouwens ook al een aantal maaiers, zitmaaiers, op het terrein van de Zwarte Cross. Want de afgelopen tijd is het gras daar zo flink gegroeid door heftige regenbuien. En dan weer de zon en dan weer regen. Nou, dat wil wel voor het gras. Er waren honderden mensen uit heel Nederland aanwezig die een zitmaaier bij zich hadden. En die hebben het gras gemaaid. Het is nu echt heel erg kort. Heel goed gedaan. Gisteravond gebeurde dat allemaal. Dan zijn die voorbereidingen ook gedaan. Dan kunnen we bijna los nog een dikke week wachten. En dan is de editie van 2026 een feit. De Zwarte Cross in Lichtenvoorde hier in de Achterhoek.

Queen op de 8e. Het is wel een bijzondere dag, want iemand die een tijdje niet van zich liet horen, om bepaalde redenen. Dat is Heini, die ken je waarschijnlijk nog wel van de afgelopen paar jaar in deze ochtendshow. Die verzorgde het verkeer in Doetinchem en omgeving. Waar waren de problemen? Nou, dan kwam hij weer altijd met een gulle lach in de uitzending. De afgelopen tijd niet. Maar ik kreeg weer een berichtje van hem. Nou ja, nog niet met gesproken woord. Alleen dit laat hij horen. Hij zit gewoon te luisteren. Kijk, dit is een opname van zojuist. Gezellig. In zijn taxi. Dus Heini Peters. Nou, Heini, als je ook nog een berichtje achter wil laten, want er zijn heel veel luisteraars die jou missen. En die bijna elke dag komt er namelijk wel een vraag die zich afvragen van hoe gaat het dan met Heini? Waarom is hij er niet meer? En zo. Misschien wil je er iets over zeggen of wil je gewoon even een kreetje slaken, een vrolijke. Je bent hartstikke welkom. 0647470022. Maar ja, dat hoef ik Heini niet te vertellen, want die weet dat nummer wel te vinden natuurlijk. Ja. Het is inmiddels 9 minuten voor 9.

0: in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Deze week in de bonus. Alle Bertolli 1+1 gaat.

0: met Club Karwei. Wees er snel bij. Alleen deze week 30% korting op bijna alle Philips verlichting. Karwei, maak het mooier.
1: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft.
0: Hoi.
1: Of binnenkort vertrekt.
2: Adios.
1: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
3: Fijne vakantie.
4: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
5: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama. 100% Arabica bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's voor maar 1,95. I'm loving it.
4: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultramatras. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
6: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
7: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar MaxiZoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. MaxiZoo, alles voor je dier.
8: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 9 uur. Regio 8 Nieuws.
9: Dit is Jos Thuistra met het radionieuws op Regio 8.
10: Het Internationaal Olympisch Comité heeft de schorsing van het Russisch Olympisch Comité voorlopig opgeheven. Daarmee komt een terugkeer van Russische sporters richting de Olympische Spelen van 2028 dichterbij. De schorsing gold sinds 2023 vanwege de inlijving van sportorganisaties uit bezette Oekraïnse gebieden. Het IOC zegt nog geen besluit te hebben genomen over deelname onder Russische vlag of met het volkslied. Oekraïne reageert kritisch en wil dat de beperkingen voor Russische sporters van kracht blijven, zolang de oorlog voortduurt. Iran heeft vergeldingsmaatregelen aangekondigd tegen de VS na Amerikaanse luchtaanvallen op doelen rond de straat van Hormuz. Er zouden op meerdere locaties, waaronder het eiland Keshem en de havenstad Bandar Abbas, explosies te horen zijn geweest. Teheran noemt de aanvallen een schending van de recente vredesafspraken en zegt zijn nationale veiligheid te zullen verdedigen. De Amerikaanse aanvallen volgden nadat eerder 3 tankers in de straat van Hormuz waren getroffen. Een agent van de Amerikaanse immigratiedienst ICE heeft in Houston een Mexicaanse man doodgeschoten tijdens een controle. Volgens ICE probeerde de man met zijn auto een dienstvoertuig te rammen, waarna een agent uit zelfverdediging zou hebben geschoten. De man zou al tientallen jaren in de VS hebben gewoond en bezig zijn geweest met het aanvragen van een werkvergunning. De toedracht wordt nog onderzocht. Uit de reconstructie van de Volkskrant is gebleken dat de Nederlandse inlichtingendiensten AIVD en MIVD er vlak voor de Russische invasie van Oekraïne nog altijd van uitgingen dat een aanval onwaarschijnlijk was. Ze zouden zich hebben gebaseerd op een betrouwbare bron binnen het Russische veiligheidsapparaat, die zelf niet op de hoogte bleek van de oorlogsplannen van Poetin. Net voor de invasie werd de dreiging opgewaardeerd van onwaarschijnlijk naar mogelijk. Volgens de betrokkenen een ernstige inschattingsfout. Dan nog het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. Vooral in het noordoosten blijft het langer bewolkt, maar het blijft vrijwel overal droog. Het wordt 21 graden op de Wadden tot 27 in het zuiden.
9: Tot zover het radionieuws.
11: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
12: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
13: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
14: Ik zet mijn zonnebril maar op, want ik zie alleen maar stralende gezichten. Nu bij Kruidvat Nivea gezichtsverzorging 1 plus 1 gratis. Hoho! Kom je huid verwennen bij
15: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
14: Joehoe!
2: bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale blijf je extra voordelig. De Box Spring Home 226, nu voor €1.390. Swiss Sense.
3: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
15: Het is sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Shop nu de nieuwste trends met tot 50% extra korting bovenop de outletprijs bij je favoriete merken. Zoals Nike, Levi's en Tommy Hilfiger en nog veel meer. Mis het niet. Sale in designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
16: Ja, goedemorgen, het is het beeld van de Achterhoek en de Limburgs. Gewoon op de radio elke dag. En dit is de ochtend.

door velen geprezen uit de jaren 80 als een van de topbands, zou je kunnen zeggen. Met bijvoorbeeld ook de Police natuurlijk. Hij kan het lijstje wel heel lang gaan maken, maar dit waren gewoon de mannen van The Cure. En Close to Me, daarvoor nog Farruko. Prachtige naam voor een artiest, Farruko. En Peppa's. En lekker een zomerdeun, zou je kunnen zeggen. 9:13 onderweg, goedemorgen. Ik stelde de vraag een uurtje geleden al. Misschien heb je het meegekregen of nog niet. Maar dan is dit een belangrijk moment dat je even luistert. De vraag was namelijk, waar kunnen we de goedkoopste tankstations tegenwoordig vinden? In de Achterhoek en de Liemers. Ah, dankjewel voor jullie reacties. Heel tof dat jullie meedenken. Ja, Mark zegt bijvoorbeeld, je moet zijn in De Heurne. Daar is een heel goedkoop tankstation. En de volgende kan ik roepen, omdat het er een stuk of 6 zijn. En dan mag ik de naam geloof ik ook noemen, hè? Zonder reclame te maken. Nou, daar komen ze dan hoor. Waar kun je relatief goedkoop tanken? Nou, de Liemers, Macro, Duiven. Maar ook in Didam, aan de Tatelaarweg. Dat tankstation daar. Custer Energy in Doetinchem. Ook in Doetinchem. Tem Oil Express aan de Varsseveldseweg. En de Tink in Doetinchem, dat zijn de relatief goedkoopste tankstations op dit moment. Maar dan betaal je toch altijd nog gauw iets van €2,08 voor een litertje benzine, hoor. Ja, minder wordt het niet. Nee. En Amerika heeft nog altijd ruzie met Iran. Gestergel en een hoop gedoe. Die straat van Hormuz is wel open, maar verder is het nog niet al te best. Dus de prijs zal al redelijk hoog blijven, denk ik. De komende tijd. Ook in de Achterhoek. Summertime, we vieren het met DJ Jesse Jeff en The Fresh Prince.

Regio 8, de stem van Olivia Dien. Haar nieuwe liedje heet Baby Steps. Maar in haar eigen leven, hele heerlijke leven, zet ze natuurlijk hele grote stappen op dit moment. Ik kijk even naar de site regio8.nl voor het allerlaatste nieuws. Nou, dat staat er zeker op. Het gaat over een brand in een auto op een parkeerplaats in Doetinchem. Die was gelukkig wel snel onder controle. Meer details te vinden ook op de Facebookpagina of de site regio8.nl. Blijf dat vooral volgen, hè, want er zit er bovenop met het laatste nieuws natuurlijk altijd. En over nieuws gesproken, dat is ook te vinden op de site achterhoeknieuws.nl. En een van de redacteuren, dat is Meindert, onze muziekheld eigenlijk ook, want dat is hij ook namelijk, en redacteur. Je hoort hem straks om 9:50, dan praat hij helemaal bij over die site. Achterhoeknieuws.nl. Hey, dit is zo'n vergeten liedje van de jaren 90. Het is Betty Boo en Doing the Do.

Ze begonnen als 20-plussers. En toen dachten ze van, hey, we moeten eens wat samen gaan doen. We zijn heel goed in het maken van muziek en het schrijven van teksten. Nou, dat bleek ook wel, hè. Goh, wat, als je die teksten nog eens gaat nalezen van Agda en de Munnik. Geweldige teksten in de jaren 90. En een paar jaar geleden was er een rustmoment, maar ze zijn inmiddels weer samen. Dit is nog uit de jaren 90. Ren, Lenny, Ren, Thomas Agda en Paul de Munnik. Regio 8, met zo direct het laatste nieuws. Met Bart uit de Achterhoek en de Liemers. En het weer van Gerrit. De prijsfavoriet.

0: Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
1: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica-bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's. Voor maar €1,95. I'm loving it.
2: Huntenpop, zaterdag 22 augustus. Ruudpark Ulft met Direct. Suzanne en Freek. Bluff. Son Milieu. Bente. Pommelien Thijs. Therapy. Drukwerk. Outsiders. En wel 30 andere artiesten. Voor info en tickets, kijk op huntenpop.nl.
3: Comfortabel in de overgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Overgang Balans tabletten met cayennepeperextract. Helpt je silhouet te behouden en op gewicht te blijven. Nu alle Lucovitaal 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
5: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
6: Ah, ik heb letterlijk niks.
7: Het gaat de hele dag regenen, hè?
8: Nee, ik heb geen regenjas.
7: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
9: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
10: Regio 8 Nieuws.
11: Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. De voorbereidingen voor de Zwarte Cross zijn al maanden in volle gang, maar de organisatie zit met ruim een week voor de start met een opmerkelijk probleem. Het gas op het festivalterrein is te lang geworden. Daarom komen meer dan 100 zetmaaiers uit het hele land om te helpen het gas weer een stukje korter te maken. De combinatie van het warme weer en de neerslag heeft ervoor gezorgd dat het gas flink is gaan groeien. In een mum van tijd hadden zich al meer dan 200 zetmaaiers gemeld. Een mooi eerbetoon in Doetinchem. De Graafschap voetbalt aankomend seizoen in shirts die een ode brengen aan de Achterhoekse band Normaal en de clubhistorie. De Graafschap presenteerde de nieuwe tenues gisteren in stadion De Vijverberg. Het ontwerp is gebaseerd op het officieuze clublied uit 1998. Commercieel manager Henk Bloemers.
12: De zebra's in het blauw en wit. Die uiting staat ook op het thuistenue, achterop in de nek. Dat is de keels waar pit in zit. Nou, daar staat op het uittenue in de nek. Zowel de broek als de shirt zitten een hele zebra-motief in. En wat we zijn natuurlijk voor oorsprong, noemt iedereen ons de zebra's. En de superboer natuurlijk, dat blijft onze geuzennaam. Maar komt natuurlijk vooral door die blauw-witte strepen.
11: En commercieel is het ook interessant. De businessclub barst bijna uit zijn voegen. De brandweer bluste gisteravond een brand in het bos bij Beek. Iemand bleek een kampvuur te hebben aangestoken. Passerende hardlopers maakten zich zorgen over de hoogte van de vlammen en belden de hulpdiensten. De brandweer kreeg het vuur snel onder controle. De man die het kampvuur aanstak, heeft een boete gekregen. Op de Koekoeksweg in het buitengebied van Harfsen is een auto tijdens het rijden in brand gevlogen. De bestuurder zag rook uit het dashboard komen en kon zijn auto nog net op tijd stilzetten. Hij kon veilig uit het voertuig komen en korte tijd later sloegen de vlammen eruit. Voor de brandweer was er geen redder meer aan. Het voertuig is afgeblust en totaal losverklaard. En dit was het nieuws. Lees meer op regio8.nl of download onze app.
13: Ho, daar heen hem. De weerboer van het oosten. Gerrit Vossers.
14: Vanmiddag hebben we ook met veel bewolking te maken. De zon die komt er in eerste instantie af en toe door. Laat op de middag zal dit wat meer zijn. De temperatuur die loopt op naar een graad of 25 bij een matige noordwestenwind. Vanavond dan volgende van het westen wat meer opklaringen. Zien we de zon wat vaker, maar komende nacht is er weer meer bewolking en koelt het bij weinig wind af naar 15 graden. De donderdag begint dan ook met bewolking. Het is soms wat grijs. Later komt de zon er steeds beter door. En de temperatuur zal dan oplopen naar 27 tot 28 graden bij een zwakke tot matige noordenwind.

er komen hier al wat foto's binnen van een lichtmaaiersrace. Nou ja, geen race niet, maar er moest gemaaid worden op het terrein van de Zwarte Cross. Dat hebben honderden mensen gisteravond gedaan. En die foto's die hier binnenkomen, geweldig jongens, fantastisch. Nou, het is helemaal kort gewiekt, het terrein van de Zwarte Cross. Dat kan helemaal losgaan volgende week donderdag. En dan is er ook nog een grasmaaierrace. Daar doet Gerrit Vossers aan mee. We zijn erbij natuurlijk met de camera, met de regio achter, maar waarschijnlijk ook de collega's van Hart van Nederland. Iedereen vindt dat rete interessant. Volgende week op dag nummer 1 van de Zwarte Cross.

0: reacties binnen op deze plaat. En de meningen zijn verdeeld. De een zegt, oh, wat leuk. Maar gelijk ook de vraag, wie is dit in godsnaam? Het is Ellen ten Damme, jongens. Ja, Suddenly, zo heet het liedje. En iedere keer dat ze zo zingt, op de manier zoals ze zingt, denk ik van, wat zingt ze nou? Hè, kon jij het helemaal verstaan? Ik moest gelijk een beetje denken aan een andere zangeres die een hele grote hit had ooit is. Begin jaren 80. Vanessa. Zoek de 10 verschillen. Even kort deze dame. Nou, 10 verschillen kan ik wel bedenken, maar ook 10 overeenkomsten. Dus ze zingt een beetje hetzelfde. En ze hebben bijna dezelfde stem ook, Vanessa en Ellen ten Damme. Ik weet niet of ze van elkaar zouden willen weten, maar wel heel grappig om dit te constateren. Ach, het is een leuk liedje van Ellen. Dit is Regio 8. En dan is het tijd voor het moment van Meindert Bussink. Hij praat je weer bij over de site. Over de site achterhoeknieuws.nl. Die is er elke dag op Regio 8 te horen. En Hij zit hier nog in een andere studio, jongens. Wat grappig. Meindert, kom even bij. We zitten in studio 23 vandaag. Ja, er zijn wat werkzaamheden in studio 21. Dus hij moet even deze kant op komen. Ja, daar is hij al. Heel fijn dit. Het is een mooie constatering. Meindert Bussink, hij praat je bij over de editie van 8 juli voor Achterhoeknieuws.nl. Hey, goedemorgen, jongen.
1: Ja, goedemorgen, Marcel. We beginnen in Barchem, want van de Barchemse Vierdaagse tot de Nijmeegse Vierdaagse, Lucy Duinstee uit Lochem, die loopt ze dit jaar allebei. De Barchemse heeft ze afgelopen zondag 5 juli al afgerond. En die in Nijmegen, die komt nog. En die loopt ze voor een goed doel, gevluchte studenten. Zo hoopt ze geld op te halen, zodat nieuwkomers een leven op kunnen bouwen in Nederland. Ze zijn goed voor het land, zegt correspondent Guus Helle. Mooie uitgebreid verhaal. Deze week te lezen in onze krant De Berkelbode. En nu ook online bij achterhoeknieuws.nl/maatschappij. En dan gaan we even naar Zutphen, want op een station tussen de vertrekkende treinen en de reizigers door schuift Ton Jonkhout uit Zutphen aan voor een interview. Zijn vaste metgezel die staat naast hem, de vouwfiets waarmee hij jarenlang heel Nederland doorreist om gebruikte hoortoestellen op te halen als ambassadeur voor de Starkey Hearing Foundation, een wereldwijde leverancier van hoortoestellen. Dat heeft correspondent Anneke Pastoor deze week in onze krant Contact en is nu ook online te lezen bij achterhoeknieuws.nl/maatschappij. En dan gaan we nog heel eventjes naar Doetinchem, naar Darkum. Want er zijn nog een paar dagen te gaan. De kadefeesten die duren nog tot en met 10 juni. Maar het eerste weekend werd er volop genoten van de sfeervolle ambiance vanaf de IJsselkade. De feestweek die begon met een culinaire en muzikale dinnershow op de vrijdagavond die kats uitverkocht was, schrijft de correspondent Joyce de Schepper deze week in onze krant Doetinchems Vizier. En is nu ook online te lezen bij achterhoeknieuws.nl/cultuur. Dat was weer. Iedereen een hele fijne dag en tot morgen. Yo!

0: Tijd voor koffie, hè?
1: Ja.
0: Kijk eens even naar de houding die je inmiddels hebt aangenomen op je werk bij deze plaat. Ik zal het niet meer doen. Het is Richard Marx en Right Here Waiting For You. En tot zover deze ochtendshow. Morgen meer vanaf 7 uur. Alles is ook terug te luisteren trouwens op de site regio8.nl. Straks het jongerenprogramma Get a Grip.

voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen. 500 gram voor maar 2,99.

0: Korting geldt op de meest getoonde prijs.
1: En ook naar Aldi. Voor deze week nergens goedkoper. Mini Prime Tros tomaten. 300 gram maar 99 cent. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi. Wakker liggen hoeft niet meer. Want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%. Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
3: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
1: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
4: 10, 11 en 12 juli is het weer tijd voor het Pleinenfeest op het Prins Klausplein in Dinxperlo. Vrijdag geniet je van een gezellige filmavond. Zaterdag struin je over de zomerbraderie. En zorgt Team Loka voor een spetterende feestavond. En zondag sluit Thomas Bergen het weekend muzikaal af. Bekijk de complete line-up op Wat te doen in Dinxperlo. Het Pleinenfeest wordt mede mogelijk gemaakt door alle centrumondernemers van Dinxperlo.
5: Bij de Laminaatloods vind je altijd iets passends. Met webprijzen en winkelservice vind je altijd de juiste match met de juiste vloer. De Laminaatloods in Gaanderen. Het grootste laminaatcentrum van de Achterhoek. Kijk op delaminaatloods.nl. En stop nou toch met zoeken.
6: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. Regio 8 Nieuws.
7: Dit is Jos Thuistra met het radionieuws op Regio 8. Het Internationaal Olympisch Comité heeft de schorsing van het Russisch Olympisch Comité voorlopig opgeheven. Daarmee komt een terugkeer van Russische sporters richting de Olympische Spelen van 2028 dichterbij. De schorsing gold sinds 2023 vanwege de inlijving van sportorganisaties uit bezette Oekraïnse gebieden. Het IOC zegt nog geen besluit te hebben genomen over deelname onder Russische vlag of met het volkslied. Oekraïne reageert kritisch en wil dat de beperkingen voor Russische sporters van kracht blijven, zolang de oorlog voortduurt. Iran heeft vergeldingsmaatregelen aangekondigd tegen de VS na Amerikaanse luchtaanvallen op doelen rond de straat van Hormuz. Er zouden op meerdere locaties, waaronder het eiland Keshem en de havenstad Bandar Abbas, explosies te horen zijn geweest. Teheran noemt de aanvallen een schending van de recente vredesafspraken en zegt zijn nationale veiligheid te zullen verdedigen. De Amerikaanse aanvallen volgden nadat eerder 3 tankers in de straat van Hormuz waren getroffen. Een agent van de Amerikaanse immigratiedienst ICE heeft in Houston een Mexicaanse man doodgeschoten tijdens een controle. Volgens ICE probeerde de man met zijn auto een dienstvoertuig te rammen, waarna een agent uit zelfverdediging zou hebben geschoten. De man zou al tientallen jaren in de VS hebben gewoond en bezig zijn geweest met het aanvragen van een werkvergunning. De toedracht wordt nog onderzocht. Uit de reconstructie van de Volkskrant is gebleken dat de Nederlandse inlichtingendiensten AIVD en MIVD er vlak voor de Russische invasie van Oekraïne nog altijd van uitgingen dat een aanval onwaarschijnlijk was. Ze zouden zich hebben gebaseerd op een betrouwbare bron binnen het Russische veiligheidsapparaat die zelf niet op de hoogte bleek van de oorlogsplannen van Poetin. Net voor de invasie werd de dreiging opgewaardeerd van onwaarschijnlijk naar mogelijk. Volgens de betrokkenen een ernstige inschattingsfout. Dan nog het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. Vooral in het noordoosten blijft het langer bewolkt, maar het blijft vrijwel overal droog. Het wordt 21 graden op de Wadden tot 27 in het zuiden. Tot zover het radionieuws.
8: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
9: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
8: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
10: Nieuwbouw, verbouw, renovatie, nieuwe badkamer of keuken. Brugink in Heelweg doet het allemaal. Brugink heeft ook een ruim assortiment keukens, sanitair en tegels. Kwaliteit en veelzijdigheid komen samen onder één dak, gecreëerd door eigen vakmensen. Dat is handig, dat is Brugink. Het begint op bruginkgroep.nl.

0: Nou.
1: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Oké, rolkoffer, check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
2: Specialist in tegels en sanitair. Max for Home, Fabriekstraat 1602 in Doetinchem.
3: 10, 11 en 12 juli is het weer tijd voor het Pleinenfeest op het Prins Klausplein in Dinxperlo. Vrijdag geniet je van een gezellige filmavond. Zaterdag straan je over de zomerbraderie en zorgt Team Loka voor een spetterende feestavond. En zondag sluit Thomas Bergen het weekend muzikaal af. Bekijk de complete line-up op Wat te doen in Dinxperlo. Het Pleinenfeest wordt mede mogelijk gemaakt door alle centrumondernemers van Dinxperlo.
4: Van 11 tot en met 14 juli barst het feest weer los op het Zwarteplein in Ulft. De Oerse Kermis. Zaterdagavond, Q-Music The Party. 4 uur fout. Hoe fouter, hoe beter. Zondag, feest in de tent met huisband Kaliber, Anita Berends en Jorieke Sterke. Maandag, traditioneel vogel- en koningsschieten. Dinsdagmiddag, de kindermiddag met Troeftheater. En s'avonds, feest met Kaliber en een spetterend gastoptreden van Orgel Joken. Kijk voor het volledige programma op eendrachthulp.nl. De Oerse Kermis. Alle dagen gratis entree. Geen gouden hoer. Kermis. Vier toch in Oer.

0: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
1: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. En ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo. Kies nu.

0: voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
1: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
2: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
1: Ja, werkt wel.
2: Social deal, deals die je niet mag missen.
3: Een praatje maken kan overal. Bij de bakker, bij de kapper, op een festival. Met de postbezorger of de buschauffeur. Met de ober, ook al heeft hij een slecht humeur. Een praatje maakt je dag.
4: Dit is een boodschap van Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
2: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
5: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
6: Wacht niet langer en pak je voordeel bij Trekpleister. Nu heel veel Nivea 2 plus 2 gratis. Dat wil je niet missen. Ga deze week nog naar de winkel en sla in voor een schijntje. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
5: Heb jij Vitepro al besteld op vitepro.nl?

0: €1,79. Altijd laag.
1: Regio 8 Nieuws.
2: Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. Bij een auto op een parkeerplaats aan het Zaagmolenpad in Doetinchem is gistermiddag brand uitgebroken. De bestuurster stapte net in toen ze meteen rook onder de motorkap vandaan zag komen. Kort daarna sloegen de eerste vlammen er al uit. Ze zetten de auto direct uit, haalden hem van het contact en kon toen gelukkig veilig uitstappen. De brandweer was er snel bij en had het vuur snel geblust. Onder de motorkap bleken uiteindelijk een paar kabels te zijn verbrand. Een mooi eerbetoon in Doetinchem. De Graafschap voetbalt aankomend seizoen in shirts die een ode brengen aan de Achterhoekse band Normaal en de clubhistorie. De Graafschap presenteerde de nieuwe tenues gisteren in stadion De Vijverberg. Het ontwerp is gebaseerd op het officieuze clublied uit 1998. Commercieel manager Henk Bloemers.
3: De zebra's in het blauw en wit. Die uiting staat ook op het thuistenue, achterop in de nek. Dat zijn de keels waar pit in zit. Nou, daar staat op het uittenue in de nek. Zowel de broek als de shirt zitten een hele zebra-motief in. Ja, want we zijn natuurlijk voor oorsprong, noemt iedereen ons de zebra's. En de superboer natuurlijk, dat blijft onze geuzennaam. Maar komt natuurlijk vooral door die blauw-witte strepen.
2: En commercieel is het ook interessant. De businessclub barst bijna uit zijn voegen. De brandweer bluste gisteravond een brand in het bos bij Beek. Iemand bleek een kampvuur te hebben aangestoken. Passerende hardlopers maakten zich zorgen over de hoogte van de vlammen en belden de hulpdiensten. De brandweer kreeg het vuur snel onder controle. De man die het kampvuur aanstak heeft een boete gekregen. Op de Koekoeksweg in het buitengebied van Harfse is een auto tijdens het rijden in brand gevlogen. De bestuurder zag rook uit het dashboard komen en kon zijn auto nog net op tijd stilzetten. Hij kon veilig uit het voertuig komen en korte tijd later sloegen de vlammen eruit. Voor de brandweer was er geen redder meer aan. Het voertuig is afgeblust en totaal losverklaard. En dit was het nieuws. Lees meer op regio8.nl of download onze app.

0: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Kies en mix barbecue. Vlees, vis, vega en salades. 4 voor 10 euro. En alle meloenen met 25% korting. Een voordelige zomer? Dat is de ja van Jumbo.
1: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
2: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
3: Schoonmaken wordt een feestje met Vibra. Profiteer nu van combinatievoordeel. Dasti-ontvetterspray en afwasmiddel, 2 stuks voor maar 4 euro. Exclusief verkrijgbaar in de winkel of shop op vibra.nl. Dat doe je goed, Vibra.
4: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon, alles veel later komt wanneer je vrienden heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor 30 euro per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
5: Dit voordeel voelt pas echt goed bij Trekpleister. Nu 15% korting op heel veel producten van VSM. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
6: Kom naar Doetinchem. Lekker winkelen, lekker uit eten in de culinaire hoofdstad van de Achterhoek. Lekker genieten van museumbezoek, film en theater. Festival Buitengewoon, met fantastische acts, op zondag 11 juli. Meer weten? Kijk op lekkerdoetinchem.nl. Je beleeft het allemaal in Doetinchem. Lekker hoor.
7: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
8: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 11 uur. Regio 8 nieuws.
9: Dit is Jos Thuistra met het radionieuws op Regio 8. De spanningen tussen de VS en Iran lopen opnieuw snel op. President Trump zegt dat de voorlopige overeenkomst met Iran voorbij is en noemt verder overleg tijdverspilling. De VS zouden aanvallen hebben uitgevoerd op Iraanse luchtverdediging, radarinstallaties en maritieme doelen rond de straat van Hormuz, nadat volgens Washington 3 commerciële schepen waren aangevallen. Iran ontkent niet direct, maar spreekt van Amerikaanse agressie en dreigt met een verpletterende reactie. De olieprijs steeg door de nieuwe escalatie fors. De Oekraïense president Zelensky waarschuwt dat Rusland de oorlog mogelijk kan uitbreiden naar een NAVO-land als de strijd in Oekraïne vastloopt. In een interview met de Financial Times zegt Zelensky dat Oekraïense inlichtingendiensten rekening houden met zo'n scenario vanaf 2027. Volgens de krant zou Poetin kunnen denken dat dit het moment is, zolang VS-president Trump aan de macht is. In Italië zijn 2 voormalige medewerkers van de geheime dienst gearresteerd op verdenking van spionage voor Rusland. Volgens justitie zou 1 van de 2, een oud-inlichtingofficier, jarenlang geheime militaire en veiligheidsinformatie hebben doorgespeeld aan de Russische ambassade in Rome. Daarbij zou ook de identiteit van Italiaanse geheimagenten in Rusland zijn onthuld. Naast Piras is ook een oud-collega aangehouden. Tegen 5 anderen loopt een strafrechtelijk onderzoek. Staatssecretaris Johannes de Bat vindt dat de gemeente Moerdijk te snel heeft uitgesproken dat het dorp mogelijk moet verdwijnen vanwege de uitbreiding van de industrie. Volgens de Bat ontstond daardoor het beeld dat het dorp al was opgegeven, terwijl daar nog geen besluit over was genomen. Hij spreekt van een onomkeerbaar proces dat de besluitvorming juist heeft vertraagd. Het kabinet werkt nog aan een definitief besluit over de toekomst van het dorp. Dan nog het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. Vooral in het noordoosten blijft het langer bewolkt, maar het blijft vrijwel overal droog. Het wordt 21 graden op de Wadden tot 27 in het zuiden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
10: Wacht even, wacht even. Dit wil je horen. KFC heeft nu 20 hot wings voor maar 10 euro. Ja, je hoort het goed. Voor maar 10 euro. Dus waar wacht je op? Snel naar KFC.
11: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
12: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
13: Kaak! Mobieltje in de prak? Belpunt Doetinchem. Professionele reparatie van alle gangbare smartphones. Topservice, een gratis leentoestel en vaak dezelfde dag alweer gemaakt. Belpunt Doetinchem. De telecomspecialist van de Achterhoek. Check belpunt.nl.
14: Mam, waar is mijn zwemband?
15: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballet, achter de doos van de airfryer.
16: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe.
17: Geeft ruimte. Autobedrijf Schadeherstel en Wasstraat Leuwenthal in Ulft is jouw partner in uitstekend onderhoud, schadeherstel en reiniging van personen- en bedrijfswagens. Maar ook het adres voor professioneel spuitwerk van industriële producten.
18: Auto en schadeherstel, Leuwenthal.
17: Kijk op leuwenthalulft.nl.
16: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
17: Autobedrijf Leuwenthal in Ulft. Voor onderhoud, APK, airco-service en uitlijnen van je auto.
18: Auto en schadeherstel. Leuwenthal.
17: Kijk op leuwenthalulft.nl.
19: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
20: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
21: Of deze, in een leuk plaatsje.
22: Met 20.000.

0: Hele werkzaamheden op vananerbeter.nl.
1: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
2: Nu met de Gamma Voordeelpas 20% korting op sierbestrating, grind en split.
3: Je droomtuin? Doe het lekker zelf.
2: Dat zeg ik.
1: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultramatras. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
4: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals Care Elmond Hansen.

uit Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele.

0: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon, alles veel later komt wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
1: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
2: Regio 8, headlines.
3: Dit is Jos Tuinstra met de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8. De spanningen tussen de VS en Iran lopen opnieuw snel op. President Trump zegt dat de voorlopige overeenkomst met Iran voorbij is en noemt verder overleg tijdverspilling. De Oekraïense president Zelensky waarschuwt dat Rusland de oorlog mogelijk kan uitbreiden naar een NAVO-land als de strijd in Oekraïne vastloopt. In Italië zijn 2 voormalige medewerkers van de geheime dienst gearresteerd op verdenking van spionage voor Rusland. Staatssecretaris Johannes de Bat vindt dat de gemeente Moerdijk te snel heeft uitgesproken dat het dorp mogelijk moet verdwijnen vanwege de uitbreiding van de industrie. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8.

0: Bol.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals 20% korting op alle vitamine van Golden Naturals. Maak je klaar voor een mooie zomer en ga voor nog meer zomerdeals naar de winkel of shop op ethos.nl.
2: Mooi van Ethos.
3: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
4: Ik heb letterlijk niks.
5: Het gaat de hele dag regenen, hè?
6: Nee, ik heb geen regenjas.
7: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
8: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de kranten zomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar 4 euro. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stort vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
9: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
10: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
11: Iedereen begrijpt elkaar.
12: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
13: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
14: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 12 uur. Regio 8 nieuws.
15: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Regio 8. Vanaf volgend jaar kunnen kinderen van 4 tot en met 11 jaar onder begeleiding gratis met het openbaar vervoer reizen. Dat laat DOVA weten, een samenwerkingsverband van provincies en regio's. Ouderen vanaf 65 jaar daarentegen krijgen per 1 januari geen korting meer in het openbaar vervoer. In sommige regio's konden kinderen al per trein vrij reizen, maar dit besluit wordt nu breder getrokken en geldt voor het openbaar vervoer in heel Nederland. De Europese luchtvaartautoriteit ESA meldt dat luchtvaartmaatschappijen het luchtruim boven Iran, Irak en Libanon langer moeten mijden vanwege de alsmaar voortdurende onrust in het Midden-Oosten. De waarschuwing wordt tot 31 augustus verlengd. De eerdere waarschuwing liep vandaag af, maar door de Amerikaanse aanvallen op Iran en Iran die op zijn beurt Amerikaanse doelen in het Midden-Oosten aanvalt, is het geweld in de regio weer flink opgeleid. Volgens de Amerikaanse president Trump is Spanje een vreselijke bondgenoot en daarom wil hij niets meer met het land te maken hebben. Trump zou financiënminister Scott Bessent de opdracht gegeven hebben om alle handelsbetrekkingen met Spanje te verbreken. Op de NAVO-top in Ankara zei Trump dat Spanje een verloren zaak is. Vorig jaar weigerde het land als enige bondgenoot om toe te zeggen de defensieuitgaven voor 2035 met 5% van het binnenlands bruto product te verhogen. Toen dreigde Trump ook al met handelssancties. De spanningen tussen de VS en Iran lopen opnieuw snel op. President Trump zegt dat de voorlopige overeenkomst met Iran voorbij is en noemt verder overleg tijdverspilling. De VS zouden aanvallen hebben uitgevoerd op Iraanse luchtverdediging, radarinstallaties en maritieme doelen rond de straat van Hormuz, nadat volgens Washington 3 commerciële schepen waren aangevallen. Iran ontkent niet direct, maar spreekt van Amerikaanse agressie en dreigt met een verpletterende reactie. Het weer. In het noordoosten bewolking, maar vanuit het zuidwesten komt de zon tevoorschijn. Bij een matige noordwestenwind wordt het 21 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
9: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
16: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, paar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
17: Brussel-Zuid.
16: Hé, nu al?
9: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
18: Veelzijdigheid, dat heeft een naam. Eén partner voor alle denkbare sloopwerkzaamheden. Advies op moord, het aanvragen van vergunningen en het verwerken van sloop. De Covid.nl. Oh.
19: 10, 11 en 12 juli is het weer tijd voor het Pleinenfeest op het Prins Klausplein in Dinxperlo. Vrijdag geniet je van een gezellige filmavond. Zaterdag straan je over de zomerbraderie. En zorgt Team Loka voor een spetterende feestavond. En zondag sluit Thomas Bergen het weekend muzikaal af. Bekijk de complete line-up op Wat te doen in Dinxperlo. Het Pleinenfeest wordt mede mogelijk gemaakt door alle centrumondernemers van Dinxperlo.
2: Weet jij van aanpakken en ben je op zoek naar een goed betaalde fulltime of parttime baan? Dan is werken bij Janssen Hubers Schoonmaakdiensten iets voor jou. Op dit moment is Janssen Hubers Schoonmaakdiensten doorlopend op zoek naar nieuwe collega's. Voor diverse functies, in diverse plaatsen in de Achterhoek en Liemers. En qua werktijden zijn er heel veel mogelijkheden. Kom jij ons team versterken? Bel dan naar 0314 651371 of kijk op www.janssen-hubers.nl voor al onze vacatures. Janssen Hubers Schoonmaakdiensten. Uw facilitaire partner in de Achterhoek en Liemers.
11: Goedemorgen!
17: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
20: Wie had dat gedacht? Van 10 miljoen in de kluis naar een lelijke vloer in mijn huis. Maar dat voelt toch echt heerlijk? En waarom zou je een vloer kiezen die bij je past?
21: Hé, hey, jij daar. Hou eens op. Bij de laminaatloods vind je altijd iets passends. 400 soorten bij de laminaatloods in Gaanderen. En stop nou toch met zoeken.
19: 10, 11 en 12 juli is het weer tijd voor het Pleinenfeest op het Prins Klausplein in Dinxperlo. Vrijdag geniet je van een gezellige filmavond. Zaterdag struin je over de zomerbraderie. En zorgt Team Loka voor een spetterende feestavond. En zondag sluit Thomas Bergen het weekend muzikaal af. Bekijk de complete line-up op Wat te doen in Dinxperlo. Het Pleinenfeest wordt mede mogelijk gemaakt door alle centrumondernemers van Dinxperlo.
22: Het is middag, tijd voor Get a Grip. Met dank aan Rozier Verzekeringen en Advies Gendringen. Meer grip op jouw verzekeringen.

0: I'm a fireball.
1: Get a grip. De stem van de jongeren. Nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Een hele goede middag vanavond bij mij in de studio. Nicky, goedemiddag.
3: Hi.
2: Kiana, ook goedemiddag.
4: Hi.
2: En Sky, jij moet volgens mij zo weer weg, hè?
5: Ja, ik moet snel wegwezen, want we moeten weer naar de kanenfeesten in Doetinchem. Dus,
2: ja, we gaan er weer tot 2 uur live verslag doen vanaf de kanenfeesten.
5: Ja.
2: Zometeen praten we dus met Sky. Jij gaat er snel naartoe, hè?
5: Ja, ik ga heel snel rennen nu, jongens.
2: Dan spreken we zometeen weer.
5: Yes.
2: Tot zo.
1: Get a

0: daar gaan we weer naartoe schakelen, want daar staat hij, Sky.
1: Jawel, we zijn weer op de kanenfeesten in Doetinchem, samen met...
2: Henny Schieven.
1: Jawel, je bent hier aan het volleyballen met jouw klas?
2: Ja, klopt. Wij zijn groep 8 van CBS De Haven.
1: Oké. En jullie zijn nu een beetje aan het afronden allemaal, de schooltijd?
2: Ja, precies. De laatste loodjes, laatste weken. Dus daar konden we nog mooi wat leuks mee pakken nu.
1: En merk je een beetje de spanning toch wel een beetje wat stijgt aan het einde van het schooljaar?
2: Ja, zeker. De musical komt eraan, dus het wordt steeds spannender voor ze inderdaad. Ja.
1: Zeker weten. Dus ze vinden het allemaal wel leuk hier, of niet?
2: Ja, volgens mij hebben ze hier heel veel plezier. Het is echt wel heel fijn om even lekker een uurtje te bewegen en te sporten hier. Ja.
1: En vind je dat ze het een beetje goed hebben gedaan in het schooljaar? Of denk je toch gewoon...
2: Nee, deze kanjes hebben heel hard gewerkt afgelopen schooljaar. Dus dit hadden ze wel even verdiend.
1: Nou, hartstikke mooi. Ik hoop dat jullie nog een hartstikke leuke tijd gaan hebben hier. Want ik zie dat inderdaad dat ze het hartstikke leuk hebben. Ze zijn allemaal lekker aan het rennen hier. En dan gaan wij weer even terug naar de studio toe.
0: Hey, dankjewel, Sky.

0: Fraser en Something in the Water. Daan, ik hoop niet dat Sky in het water ligt.
1: Nooit van gehoord.
0: Ja, ik hoop niet dat hij in het water ligt. Hij doet het goed, hè, Sky?
2: Nou, kunnen dingen beter.
0: Nou, hij doet het wel goed.
2: Nee, ja, vind ik wel.
0: Hij doet het echt hartstikke goed. Zometeen na 12:30 spreek ik hem nog een keer. Sky, is het goed als ik binnen nu in een klein kwartiertje bij je kom?
3: Oké.

0: deze week in de bonus. Alle Bertolli 1 plus 1 gratis. AH Roomboter of Rabarber Appeltaart 50% korting. En tickets voor Moulin Rouge de Musical voor €49. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
2: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
3: hoi,
2: of binnenkort vertrekt,
4: adios.
2: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
3: Fijne vakantie.
5: Nu met Club Karwei 50% korting op 10 liter Sikkens witte muurverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
6: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
7: Comfortabel in de overgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal overgangbalanstabletten met cayennepeperextract. Help je silhouet te behouden en op gewicht te blijven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Als je Vodafone mobiel
9: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
8: krijg je tot wel €20 korting.
9: Elk

0: nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Bart Meijer. De opening van de asielopvang aan de Terborgseweg in Doetinchem komt steeds dichterbij. Eerder verscheen al een risicoanalyse waarin tientallen mogelijke problemen rondom veiligheid en leefbaarheid stonden. Inmiddels heeft de gemeente een beheerplan klaarliggen met concrete maatregelen om te zorgen dat die problemen er ook niet echt komen. In dat plan is veel aandacht voor het contact met de buurt. Omwonenden moeten goed weten waar ze naartoe kunnen met vragen en klachten. Daarom komt het COA met een speciaal meldsysteem. Met een handige meldkaart wordt aan de inwoners uitgelegd waar ze precies terecht kunnen. Bij een auto op een parkeerplaats aan het Zaagmolenpad in Doetinchem is gistermiddag brand uitgebroken. De bestuurster stapte net in toen ze meteen rook onder de motorkap vandaan zag komen. Kort daarna sloegen de eerste vlammen er al uit. Ze zetten de auto direct uit, haalden hem van het contact en kon toen gelukkig veilig uitstappen. De brandweer was er snel bij en had het vuur snel geblust. Onder de motorkap bleken uiteindelijk een paar kabels te zijn verbrand. De brandweer bluste gisteravond een brand in het bos bij Beek. Iemand bleek een kampvuur te hebben aangestoken. Passerende hardlopers maakten zich zorgen over de hoogte van de vlammen en belden de hulpdiensten. De brandweer kreeg het vuur snel onder controle. De man die het kampvuur aanstak heeft een boete gekregen. Een mooi eerbetoon in Doetinchem. De Graafschap voetbalt aankomend seizoen in shirts die een ode brengen aan de Achterhoekse band Normaal en de clubhistorie. De Graafschap presenteerde de nieuwe tenues gisteren in stadion De Vijverberg. Het ontwerp is gebaseerd op het officieuze clublied uit 1998. Commercieel manager Henk Bloemers.
2: De zebra's in het blauw en wit. Die uiting staat ook op het thuistenue, achterop in de nek. Dat zijn de keels waar Pit in zit. Nou, daar staat op het uittenue, in de nek. Zowel de broek als de shirt zitten hele zebra-motief in. Ja, want we zijn natuurlijk voor oorsprong, noemt iedereen ons de zebra's. En de superboer natuurlijk, dat blijft onze geuzennaam. Maar komt natuurlijk vooral door die blauw-witte strepen.
1: En commercieel is het ook interessant. De businessclub barst bijna uit zijn voegen. En dit was het nieuws. Lees meer op regio8.nl of download onze app.

0: Het is sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Shop nu de nieuwste trends met tot 50% extra korting bovenop de outletprijs bij je favoriete merken. Zoals Nike, Levi's en Tommy Hilfiger en nog veel meer. Mis het niet. Sale in designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
1: Regio 8.

0: Glendora. Daan?
1: Ja?
0: Ja, we zijn ergens achtergekomen en doen we ook een fun fact, of niet?
1: Ja, maar echt, dit is echt mindblowing.
0: Ja, als je kijkt naar het logo van Coca-Cola.
1: Ja.
0: En je gaat dan, je kijkt dan naar de C van cola en de L van cola.
1: Ja.
0: Ja, dan vormt het eigenlijk gewoon een 6-7.
1: Ja, ja hebt het net laten zien aan mij.
0: Ik heb het je laten, het klopt wel.
1: Nou, mij viel het nooit op. Ik ga zo meteen kijken of ze bij Get a Grip een cola blik hier hebben. En dan ga ik echt even goed kijken.
0: Je moet echt maar eens goed kijken, want het staat er al jaren op en niemand heeft doorgehad.
1: Ja, echt niemand. En we drinken al vanaf, wat is het, jaren 70 of zo.
0: Ja, we drinken al heel lang cola. Dus
1: cola, echt niet normaal.
0: Ja, maar zo meteen schakelen we weer met...
1: Dit moet iemand door hebben gehad.
0: Ja, zo meteen schakelen we weer even met Sky. Denk je dat hij er klaar voor is?
1: Denk het niet.
0: Nou, we gaan het zo meteen merken. Hij gaat zo meteen weer in gesprek op de kaderfeesten.

0: De Doetinchemse kadefeesten.
1: Ja, daar staat hij weer. Sky, wie heb je bij je?
2: Jawel, we hebben hier iemand van Sport ID. Ja, ik moet het wel goed uitspreken natuurlijk. Jij bent hier ook lekker bezig vandaag weer?
3: Ja, we zijn vandaag inderdaad weer druk met allemaal scholen om allemaal beachsporten te doen. Dus die komen gezellig langs en zijn hier allemaal beachvolleybal, voetbal en basketbal aan het spelen.
2: En vind je een beetje dat ze het een beetje goed aan het doen zijn, goed aan het bewegen?
3: Ja, ze zijn hartstikke hard aan het sporten en hartstikke leuk. Ze hebben volgens mij ook heel veel plezier. Ik zie heel veel blije gezichten, dus dat gaat hartstikke goed.
2: Zeker weten. En als je nog een tip aan mensen mag geven die wat minder bewegen, die nu op de bank zitten en denken van ja, ik wil toch wel heel graag bewegen en het lukt me gewoon niet. Heb jij daar nog een goede tip voor?
3: Nou, vooral heel klein beginnen, weet je. Je kan al beginnen met lekker wandelen, zoek lekker de buitenlucht op, maar zoek ook vooral een maatje of een partner om maar zo te zeggen met wie je kan bewegen. En dan gaat het een stuk beter.
2: Nou, je hoort het, dus kom in beweging. En dan gaan we nu weer lekker terug naar Jochem in de studio.
1: Hey, tot straks, Sky.

0: Good Luck en Boris Smit, Be Yourself. Daan?
1: Ja?
0: En jij loopt... kan je het een beetje moeilijk te maken, hè? Van zeggen of hij er wel klaar voor is?
1: Ja, klopt.
0: En je wijs gaan doen, maar ga jij eens even die kant op sturen. Kijk of jij een interviewtje kan doen.
1: Ja, kan niet. Ik ben aan het eten nu.
0: Ja, nee, je gaat maar gewoon even die kant op. We spreken je dan...
1: Even wachten nog.
0: Nee, we komen 1:15 bij je, oké? Okay,
1: ja, nee, ja, moet wel lukken. Kwartiertje.
0: Hey, Sky, kom jij dan zo meteen even terug de studio in? Dan kan Daan daar even heen.
2: Oké. Okay.

0: van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vlees.
2: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
3: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
2: Nog niet helemaal dus.
3: Ja, die administratie. Toevallig tips?
2: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
3: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
2: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
4: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week alle stukken Wapenaar 48 plus kaas 50% korting. En alle literpakken Campina Lang Lekker 2 plus 3 gratis. Een voordelige zomer. Dat is de ja van Jumbo.
5: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En krijg een Galaxy Watch 8 cadeau ter waarde van €429. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
6: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar €1,95. Met de

0: korting geldt op de meest getoonde prijs.
1: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. 10 juli staat de jackpot op 11,1 miljoen. Belastingvrij.
2: Oh yeah.
1: Je hebt nog 2 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
3: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale blijf je extra voordelig. De Boxspring Home 226, nu voor €1.390. Swiss Sense.
4: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 1 uur. Regio 8 Nieuws.
5: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Regio 8. Seniorennetwerk NL vindt het afschaffen van de leeftijdskorting in bus, metro en tram voor 65-plussers teleurstellend. De korting zou voor zo'n 3,5 miljoen mensen komen te vervallen. Voor veel ouderen is het openbaar vervoer geen luxe, maar een noodzakelijke voorziening om zelfstandig te blijven, zegt het netwerk, dat zo'n 170.000 leden telt. De organisatie denkt dat een deel van de ouderen minder gebruik van het openbaar vervoer zal maken, en dat valt niet te rijmen met de ambitie om mensen langer zelfstandig, mobiel en maatschappelijk actief te houden. Wat de provincie Noord-Holland betreft is het besluit van het Openbaar Ministerie om Tata Steel strafrechtelijk te vervolgen een zaak tussen die twee partijen. Het OM stelt dat het Noord-Hollandse staalbedrijf met opzet schadelijke stoffen in de lucht heeft gebracht. De omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied bemoeit zich met vergunningen, toezicht en handhaving bij Tata. Zo zou het bedrijf kans lopen dat een vergunning van kooksgasfabrieken 1 en 2 wordt ingetrokken, omdat deze te veel schadelijke stoffen uitstoten. In het Franse departement Savoie is een 22-jarige vrijwillige brandweerman om het leven gekomen tijdens het bestrijden van een bosbrand. De man was samen met collega's bezig met het blussen van een brand die 2 weken geleden was uitgebroken in een gebied dat moeilijk toegankelijk is. Ook elders in Frankrijk zijn natuurbranden uitgebroken. De brand bij Perpignan is nog niet onder controle. Daar is al zo'n 4900 hectare natuur verwoest. Op de NAVO-top in Ankara is de Amerikaanse president Trump met een slecht humeur aangeschoven. Hij is kwaad op Spanje, de afspraken met Iran kunnen wat hem betreft de prullenbak in, en hij vindt nog altijd dat Groenland Amerikaans moet worden. Aan NAVO-baas Mark Rutte de schone taak om Trump met lofuitingen weer op een redelijke manier bij de les te krijgen. Zo prees Rutte Trump voor het feit dat hij ervoor gezorgd heeft dat de Europese bondgenoten de defensiebudgetten fors hebben opgeschroefd. Het weer. In het noordoosten bewolking, maar vanuit het zuidwesten komt de zon tevoorschijn. Bij een matige noordwestenwind wordt het 21 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
6: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
7: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietjes stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
6: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
8: Van 3 tot en met 10 juli verandert de kade aan de Oude IJssel in Doetinchem in een bruisend festivalterrein. 8 dagen lang draait alles om samen beleven.
9: De Doetinchemse kade.
8: Breng het beste van de regio samen. Lokale horeca, sportverenigingen, artiesten en organisaties bundelen hun krachten om een uniek evenement neer te zetten. Ontmoeting, kwaliteit en sfeer staan centraal. Kom voor sport, muziek, goed eten en om te genieten aan het water.
9: De Doetinchemse Kadefeesten
8: is er voor iedereen en precies zoals de zomer bedoeld is.
9: Check doetinchemsekadefeesten.nl.

0: hadden jullie aan zaterdag?
1: Ik heb letterlijk niks.
2: Het gaat de hele dag regenen, hè?
3: Nee, ik heb geen regenjas.
2: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
4: Specialist in tegels en sanitair. Max for Home, Fabriekstraat 1602 in Doetinchem.
5: Van 11 tot en met 14 juli barst het feest weer los op het Zwarteplein in Ulft. De Oerse Kermis. Zaterdagavond, Q-Music The Party. 4 uur fout. Hoe fouter, hoe beter. Zondag, feest in de tent met huisband Kaliber, Anita Berends en Jorieke Sterke. Maandag, traditioneel vogel- en koningsschieten. Dinsdagmiddag de kindermiddag met Troeftheater. En s'avonds feest met Kaliber en een spetterend gastoptreden van Orgel Joken. Kijk voor het volledige programma op eendrachthulp.nl. De Oerse Kermis. Alle dagen gratis entree. Geen gouden hoer. Kermis. Vier toch in Oer.
6: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
7: Het tweede uur van Get a Grip. Met dank aan Rozier Verzekeringen en Advies Genderingen. Meer grip op jouw verzekeringen.

0: Grid. De stem van de jongeren. Nieuws uit binnen- en buitenland.
1: En met dit uur ook weer nieuws vanaf de kaderfeest. Sky, jij bent er even in de studio.
2: Ja, ik ben heel even terug in de studio om toch even nog Daan een beetje af te kraken. Want hij deed dat ook de hele tijd bij mij net.
1: Oh, je zat gewoon te luisteren daar?
2: Ja, ik hoorde het wel hoor,
1: Je hoorde het.
2: Ja, natuurlijk.
1: Hij moet zo meteen 12:15 gaan we weer even met hem in gesprek op de kaderfeesten. En jij bent als het goed is vanaf 2:30 weer die kant op, hè?
2: Oh, oké, jazeker, absoluut.
1: Want dat begreep ik wel, dat Daan nu even één interviewtje doet en daarna weer terugkomt. En dan moet jij weer die kant op. Dus,
2: ja, we wisselen af.
1: Ja, en Thijs en Milan schuiven zo meteen ook nog even aan voor een WK-update. Dat en nog veel meer tussen nu en een paar minuten voor 2:00.

0: Haarlemse kaderfeesten.
1: Ja, laten we weer gaan schakelen naar de kaderfeesten, want daar staat hier Daan.
2: Ja, Jochem, het is hier hartstikke gezellig op de woensdagmiddag van de kaderfeesten. Er wordt hier gebeachvolleybald op dit moment. En we spraken net dus al een scheidsrechter. We spraken al heel veel mensen hier. En we spreken nu een toeschouwer, dat is...
3: Jamie.
2: Jamie, goedemiddag. En jou, ja, wie speelt van jou mee?
3: Miguel ter Horst, mijn neefje.
2: En hoe vind je dat hij het doet vandaag?
3: Ja, volgens mij wel aardig. Hij heeft plezier en volgens mij hebben ze het wel leuk.
2: Volgens mij is het wel leuk. Dat klinkt nog niet heel overtuigend. Doet hij het goed?
3: Ja, hij doet hartstikke goed.
2: Precies, dat wil ik horen inderdaad. That's the spirit inderdaad. Jij bent hier vandaag nog de hele dag ook? Op rondstruinen op het trein?
3: Nee, waarschijnlijk niet. Ik blijf hier eventjes kort even kijken en dan weer verder.
2: En dan neem je hem daarna weer mee naar huis? Of hoe zit dat?
3: Volgens mij is het voor zijn school, dus ik weet het verder niet. Dus ik denk dat hij hier gewoon blijft.
2: Helemaal leuk. En voor jou een thuiswedstrijdje, hè? Want jij woont in Doetinchem.
3: Dat klopt.
2: Is het jouw eerste keer op de kaderfeesten?
3: Ja, ik ben nog niet geweest. Dus,
2: En wat is de sfeer? Hoe vind je de sfeer tot nu toe?
3: Nou, lekker rustig.
2: Een hele fijne dag nog en moedig hem lekker aan, hè?
3: Dat zal ik doen.
2: Dankjewel.
1: Dankjewel, Daan.

0: Biggie Lee en Happy Now. Sky, hoe vond jij het interview van
1: Daan? Kijk, hij zit me helemaal af te krijgen, dus dan kan ik het ook wel. Jongen, wat was dit toch slecht. Nee, ik wil toch even zeggen dat hij het wel... Ja, ik ga het toch wel zeggen, hij heeft het nog niet gezegd, maar hij heeft het wel goed gedaan, vind ik.
0: Hij doet het goed.
1: Hij doet het heel goed.
0: Ja. Daan is onderweg terug naar de studio. Jij moet die kant op,
1: ja,
0: denk
1: ik. Ja, ik ga heel snel nu even van de stoel af, jongens. En dan ga ik er vandoor, jongens. Ik ga er vandoor. Bye, bye.
0: Nou, daar gaat Sky. Zometeen dus na 1:30 meer Get a Grip. En dan praten we nog een keer met Sky op de kaderfeesten. En Daan, die is onderweg terug naar de studio. Zometeen meer Get a Grip.
2: Greetings, girls.

0: voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen. 500 gram voor maar €2,99. Fans van voordeel. Aldi.
1: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon, alles veel later komt wanneer je vrienden ineens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
0: En ook naar Aldi. Voor deze week nergens goedkoper. Mini Prime Tros tomaten. 300 gram maar €0,99. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van. Fans van voordeel. Aldi.
2: Ik hoor mensen denken, hoezo gebruikt die Gullis Vitapro? Nou, omdat ik ook lekker wil blijven genieten van het leven. En Vitapro helpt me dus om mijn spieren lekker soepel te houden. Want er zit vitamine D in. Bestel het dan zelf ook even op vitapro.nl.

0: zaterdag zomaar vallen.
1: Oh, nu al zin in zaterdag.
0: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust, 18 plus.
2: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
3: Mogen we 2 tosties, 2 ijsthee en...
4: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
3: Zonnebrandcreme?
2: Ja, want na 1 tosti onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
5: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze.

0: met cryptomunten.
1: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
2: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
3: Regio 8, headlines.
4: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8. Seniorennetwerk NL vindt het afschaffen van de leeftijdskorting in bus, metro en tram voor 65-plussers teleurstellend. De organisatie denkt dat een deel van de ouderen minder gebruik van het openbaar vervoer zal maken, en dat valt niet te rijmen met de ambitie om mensen langer zelfstandig, mobiel en maatschappelijk actief te houden. Wat de provincie Noord-Holland betreft is het besluit van het Openbaar Ministerie om Tata Steel strafrechtelijk te vervolgen een zaak tussen die twee partijen. In het Franse departement Savoie is een 22-jarige vrijwillige brandweerman om het leven gekomen tijdens het bestrijden van een bosbrand. Op de NAVO-top in Ankara is de Amerikaanse president Trump met een slecht humeur aangeschoven. Aan NAVO-baas Mark Rutte de schone taak om Trump met lofuitingen weer op een redelijke manier bij de les te krijgen. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8.
3: Ho, daar heen hem. De weerboer van het oosten. Gerrit Vossers.
5: Vanmiddag is er eerst veel bewolking. Af en toe een klein beetje zon, maar gaandeweg de middag komt de zon wat beter door. De temperatuur loopt op naar 24 tot 25 graden bij een matige wind uit noordwestelijke richtingen. Vanavond volgen er vanuit het westen wat meer opklaringen. Komt de zon er wat vaker bij. Maar komende nacht is er weer wat meer bewolking. Het koelt dan af naar een graad of 15. De donderdag hebben we ook een bewolkt begin. Later komt de zon er wat meer door. En met een matige noordenwind wordt het dan 27 graden. Vrijdag in het weekend dan gaat de zon wat meer schijnen. Dan wordt het 29 graden op de vrijdag. En in het weekend wordt het 30 graden of wat meer.
3: Live vanaf de Melkweg in Doetinchem. Get a grip.
6: Get a grip. De stem van de jongeren.

0: Een Cheerio. Thijs.
1: Ik weet waar het over gaat hebben.
0: We gaan het erover hebben. Het WK, wat een dag was het gisteren.
1: Het was een bijzondere avond.
0: Ja, dat sowieso. Vandaag een rustdag, dus geen wedstrijd om vooruit te blikken.
1: Er is genoeg ophef om over te praten vandaag alsnog. Dus een rustdag zal het niet zijn.
0: Dus daarom de WK-update. Ja, laten we meteen beginnen eigenlijk met de saaiste pot. Zwitserland-Colombia. Zwitserland voor het eerst in 62 jaar of zo.
1: Serieus?
0: Kwartfinalist.
1: Vind ik... Oh, dat is alleen WK of ook EK?
0: WK.
1: Ja, ik dacht gewoon, het EK hadden ze toen best ver, toch?
0: Ja, precies. Dus hebben ze goed gedaan?
1: Ja, netjes. Ik had niet verwacht.
0: Penalties.
1: Ja, volgens mij was geen leuke wedstrijd, hè?
0: En Arganji van Zwitserland zegt, ja, ik neem geen penalties meer, want ik mis ze toch alleen maar.
1: Dat las ik net, ja. Wat was er gebeurd?
0: Ja, hij heeft hem gemist.
1: Hij heeft hem overgeschoten, of gewoon...
0: Weer gemist.
1: Pijnlijk.
0: Zoveelste al zegt, ja, ik mis ze alleen maar, ik ga geen penalties meer nemen.
1: Nee, na een tijdje snap ik wel dat je niet meer wil nemen.
0: En Milan, heb jij ooit een penalty gemist?
2: Nou, niet in de wedstrijd zelf, volgens mij.
0: En wel na de wedstrijd?
2: Ja, dat wel vaak. Als je na de wedstrijd met z'n allen penalties ging schieten...
1: Muurtje bouwen.
0: Ja, inderdaad. Hey, dan gaan we door naar eigenlijk de wedstrijd waar alle ophef om ontstaan is.
1: Wat ook terecht is, want dat slaat natuurlijk helemaal nergens op.
0: Argentinië, Egypte. Egypte speelde echt hartstikke goed.
1: Ik heb gekeken in de pauze bij de Jumbo. Heb ik toch even een kleine drie kwartier meegesnoepeld. Ik vond het wel een leuk potje, maar Egypte was gewoon beter.
0: Egypte was veel beter, komt ook terecht op voorsprong. Ja. Vervolgens maken ze de 0-2. Die wordt ook terecht afgekeurd, vind ik.
1: Nee,
0: wordt wel een overtreding gemaakt vooraf.
1: Dat is toch veel te licht, Jochem.
0: Nee, maar kijk, weet je, nu zeg ik, hij wordt terecht afgekeurd. Want dan kan je die 3-2 van Argentinië ook afkeuren. Want die had afgekeurd moeten worden.
1: Ja, die hebben dus niet gezien, want er was een pauze afgelopen.
0: Ja, er was ook een overtreding in de 16 meter van Argentinië gemaakt.
2: Bij Salah.
0: Ja. Hij had een penalty moeten zijn voor Egypte, wordt niet gegeven. Maar ondertussen scoort Argentinië uit de counter.
1: Tja.
0: En daar is al de ophef over ontstaan. Van ja, je keurt die ene af, waarom die andere dan niet?
1: Ja, dat is ook weer zo.
0: Dus er is heel veel ophef. Ja, is de scheidsrechter, is de FIFA weer eigenlijk een Argentinië-fan?
1: Dan begint het nu toch wel steeds meer op te... Ja, kijk, normaal ben ik niet van dat soort theorieën, maar het begint er toch nu wel heel erg op te lijken.
0: Tegen KV, die was het dan zo, nu weer.
2: Maar ook gewoon de vorige WK, ze worden zo erg bevoordeeld.
0: Dat, dus laten we hopen dat een Frankrijk of Spanje toch eventjes het...
1: Ik zag mijn beeld trouwens van de trainer van Egypte, maar die ging ook goed door het lint, hè?
0: En terecht.
1: Die zat ook gebaren, volgens mij no to racism, allemaal dat soort gebaren. Dat vond ik dan wel iets te ver gaan, moet ik zeggen.
0: Maar ja, weet je, je verliest en je ligt eruit. Hij zegt ook, ik ga geen wedstrijd meer kijken van dit WK, want dit...
1: Ik geef hem zeker gelijk. Ik zou ook geen, in ieder geval het WK wel, maar geen Argentinië meer.
0: Zeker, ja, behalve de finale. Als we dan tegen de Frankrijk staan, dan zijn je tegen de Frankrijk.
1: Die winnen toch gewoon weer. Die worden gewoon weer, let maar op. Ik krijg hem zo in landen geschoven, dat Argentinië. Walgelijk.
0: We gaan het zien. Zometeen schakelen we nog één keer met Sky. Die gaat weer in gesprek op de kaderfeesten. En Daan, die is onderweg terug. Zometeen dus de kaderfeesten.

0: De Doetinchemse kadefeesten.
1: Dan gaan we weer schakelen. Sky, hoor ik het nou goed? Heb je daar Kygo aan staan?
2: Ja, we zijn lekker aan het genieten van de muziek. En we hebben hier ook weer iemand. Ik ga even vragen wat hij aan het doen is. Ja, hallo, hallo. Met wie sta ik hier?
3: Met Miron.
2: Ja, en wat ben jij hier aan het doen op de kadefeesten in Doetinchem?
3: We hebben net lesgegeven aan kinderen hier, een aantal beachsporten. En nu ben ik medailles aan het uitreiken voor die kinderen die ze hebben verdiend na het sporten.
2: Ja, vind je dat ze het goed hebben gedaan?
3: Ze hebben het goed gedaan. Allemaal fanatiek, allemaal een uurtje lekker gesport. Dus goed bezig. Zeker.
2: Hou jij zelf ook een beetje van deze sport?
3: Ik hou zeker van sporten. Voetbal zit erbij, daar zit ik zelf op. Dus dat is helemaal leuk dat het erbij is. En volleybal en basketbal is ook top. Dus zeker leuk.
2: Oké. En jij gaat hier zelf ook wel eens alleen heen met vrienden of zo naar de kadefeesten of dat niet?
3: Ik ben afgelopen zaterdag toevallig geweest, dus ik ga er zeker naartoe. En ik heb de eendjesrace gezien, dus ik ga zeker deze kant op.
2: Ah, de eendjesrace, hartstikke leuk. Ja, nou ja, Jochem, je hoort het, hier is het hartstikke gezellig. En we gaan nog eventjes door met feesten. Wij gaan weer terug naar jou in de studio.
1: Hey, dankjewel, we spreken je morgen weer.

0: Four Seasons en Frankie Vol en Silverstar. Ja, jongens. We zitten er alweer op.
1: Ja, het is voorbij gevlogen vandaag.
0: Ja, weet je wie er ook voorbij is gevlogen? Sky, die is ook weer terug. Geef me even een microfoon, jongens.
2: Hij vloog van boven.
3: Ja, we zijn weer teruggevlogen naar de studio.
0: Hey, je hebt het goed gedaan vandaag, jongen.
3: Ja, dankjewel. Jij ook.
0: Hey, Daan.
4: Ja?
0: Ja, morgen dan moeten wij het helaas zonder Sky doen.
4: Ja, nou, is maar beter. Nee, grap.
3: Oh, jongen.
0: Ik zou,
3: geef nu een paar mappen. Ik kan het niet zien, maar ik geef nu een paar mappen, jongens.
4: Ja, hey, ik heb op blauwe plekken.
0: Hey Sky, als ik jou was, zou ik hem gewoon vrijdag terugpakken, hoor.
3: Ja, ga dan ik zeker ik ook doen.
0: Ja, jongens, wij zijn er morgen weer 12 uur met een nieuwe Get a Grip vanaf de kaderfeesten.
3: Jojo! Yo.

0: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
1: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
0: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
2: Social Deal, Beauty Deals, Take One en actie Bo.
3: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
2: Sorry Bo, het is beauty.
4: Oh ja, en waarom staat er dan beauty?
3: Social Deal, deals die je niet mag missen.
5: Oh baby, alleen deze woensdag baby dagdeals. Met kruidvatluiers en luierbroekjes 4 jumbo packs voor €50. En kruidvat knijpfruit 7 voor €5.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
7: 18 plus speelbewust.
8: Ja.
9: Echt serieus?
8: Zin, zin, zin, zin.

0: Makkelijk retour.
1: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
2: 18 plus speelbewust.
3: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 2 uur. Regio 8 nieuws.
4: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Regio 8. Kortsluiting na een kapotte waterleiding was de oorzaak van de fatale brand in een flatgebouw in Antwerpen vorige week. Bij de montage van een nieuwe elektriciteitskast werd een waterleiding geraakt. Door het lek op de 10e verdieping ontstond kortsluiting in de kelder. De brand verspreidde zich zeer snel via de aanwezige schachten. Bij de brand kwamen 5 vrouwen om het leven, 4 bewoners van het gebouw en een vrouw die bij haar moeder op bezoek was. Seniorennetwerk NL vindt het afschaffen van de leeftijdskorting in bus, metro en tram voor 65-plussers teleurstellend. De korting zou voor zo'n 3,5 miljoen mensen komen te vervallen. Voor veel ouderen is het openbaar vervoer geen luxe, maar een noodzakelijke voorziening om zelfstandig te blijven, zegt het netwerk, dat zo'n 170.000 leden telt. De organisatie denkt dat een deel van de ouderen minder gebruik van het openbaar vervoer zal maken, en dat valt niet te rijmen met de ambitie om mensen langer zelfstandig, mobiel en maatschappelijk actief te houden. De explosies gisteren tijdens het bezoek van de Franse president Macron in Syrië hebben aan zeker 1 persoon het leven gekost. Verder zouden er 36 gewonden zijn gevallen. Macron was het eerste Europese staatshoofd dat een bezoek aan Syrië bracht sinds de val van het regime van Assad. De explosieven waren verstopt in de buurt van het hotel waar de Franse president verbleef, maar kwamen tot ontploffing toen Macron al onderweg was naar het presidentieel paleis. Frankrijk en Syrië hebben afgesproken dat de twee de banden verder aanhalen. Het Pakistanse vrachtvliegtuig dat gisteravond boven de Arabische Zee vermist is geraakt, had kort daarvoor navigatieproblemen. De Boeing 737 was vertrokken uit de Verenigde Arabische Emiraten met als eindbestemming Pakistan. Rond 9:15 gisteravond verloor het toestel met 5 mensen aan boord het contact met de luchtverkeersleiding. Volgens Flight Radar 24 is het toestel mogelijk ten zuidwesten van Karachi in zee gestort. Het weer. In het noordoosten bewolking, maar vanuit het zuidwesten komt de zon tevoorschijn. Bij een matige noordwestenwind is het 21 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: baby! Alleen deze woensdag baby dagdeals. Met kruidvatluiers en luierbroekjes 4 jumbo-packs voor €50. En kruidvat knijpfruit 7 voor €5.
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Kom naar Doetinchem. Lekker winkelen. Lekker uit eten in de culinaire hoofdstad van de Achterhoek. Lekker genieten van museumbezoek, film en theater. Festival Buitengewoon, met fantastische acts, op zondag 11 juli. Meer weten? Kijk op lekkerdoetinchem.nl. Je beleeft het allemaal in Doetinchem. Lekker hoor.
0: Nee!
3: Smartphone met een barst in het display? Belpunt Doetinchem. Professionele reparatie van alle gangbare smartphones. Topservice, een gratis leentoestel en vaak dezelfde dag alweer gemaakt. Belpunt Doetinchem. De telecomspecialist van de Achterhoek. Check bel.nl.
4: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
5: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
6: Nieuwbouw, verbouw, renovatie, nieuwe badkamer of keuken. Brugink in Heelweg doet het allemaal. Brugink heeft ook een ruim assortiment keukens, sanitair en tegels. Kwaliteit en veelzijdigheid komen samen onder één dak, gecreëerd door eigen vakmensen. Dat is handig, dat is Brugink. Het begint op brugginkgroep.nl.
7: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
8: Ga voor een fris en schoon huis met Vibra. Nu Lenore wasverzachter, een fles van 882 ml voor maar €2,99. Of Witreus toiletblok 50 gram, 2 stuks voor maar €3. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.

0: zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-fles Coca-Cola? 2 liter voor maar 1,77. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
1: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar 1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
0: En we gaan nog even door met een megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL zak rode puntpaprika's. 750 gram voor maar 2,79. Lidl.
2: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
0: Door de Consumentenbond bewezen. Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Lidl, je verdient het.
3: Dit voordeel voelt pas echt goed bij Trekpleister. Nu 15% korting op heel veel producten van VSM. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
4: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon, alles veel later komt wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor 30 euro per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
5: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
6: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
7: Of deze, in een leuk plaatsje.
8: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
9: Regio 8 Nieuws.
10: Goedemiddag, ik ben Marcel Vermeer. Henk van Braak uit Varsseveld, oud-eigenaar van het landbouw- en grondverzetbedrijf Kramp uit Varsseveld, is maandag 6 juli op 78-jarige leeftijd overleden. Ook was hij zeer betrokken bij het wel en wee van de graafschap. Hij maakte tot 2013 deel uit van de Raad van Commissarissen van de Superboeren en was een van de stadioneigenaren. En Van Braak schoot de graafschap in financieel opzicht meerdere keren te hulp in tijden dat het niet goed ging met de club. Op 17 augustus speelt de Graafschap de eerste thuiswedstrijd van het seizoen in de keukenkampioendivisie tegen Jong AZ. Maar er is nog geen graspriet te zien. Het veld in stadion De Vijverberg in Doetinchem was in zeer slechte staat. Daarom heeft de directie besloten, in overleg met de technische staf, het veld te vervangen door een hybride grasmat. Dat is gras met een paar procent kunstgras.

erin. Op 13 juli is de opening van de asielopvanglocatie aan de Terborseweg in Doetinchem. Eerder werd een risicoanalyse openbaar gemaakt, waarin de mogelijke risico's op het gebied van veiligheid en leefbaarheid werden benoemd. En nu heeft de gemeente een beheerplan gemaakt met concrete maatregelen. Zo moet de communicatie naar omwonenden duidelijk zijn en het COA komt met een klachten- en meldsysteem. Via een speciale meldkaart wordt uitgelegd waar inwoners meldingen kunnen doen. Bronkhorst gaat tussen nu en 2050 groeien. Niet qua inwoneraantal, maar zelfs met minder inwoners zijn er extra huizen nodig. Dat voorspelt onderzoeksbureau ABF in een rapport in opdracht van het kabinet. Alleen al in de komende 5 jaar krijgen de bewoners van 330 nieuwbouwhuizen de sleutel. Van de 36.000 inwoners die Bronkhorst nu nog heeft, zijn er over een kleine kwart eeuw, volgens die voorspelling, nog 34.550 over. En tot zover het nieuws uit de Achterhoek en de Liemers. Kijk voor meer nieuws op regio8.nl of in de Regio 8-app.

0: Mam, waar is mijn zwemband?
1: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
2: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij.
3: Allsafe geeft ruimte.
4: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Kies een mix barbecue. Vlees, vis, vega en salades. 4 voor 10 euro. En alle meloenen met 25% korting. Een voordelige zomer? Dat is de ja van Jumbo.
2: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
5: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
6: Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
7: Huntenpop, zaterdag 22 augustus. Ru Park Ulft. Met Direct, Suzanne en Freek, Bluff, Son Milieu, Bente, Pommelien Thijs, Therapy, Drukwerk, Outsiders en wel 30 andere artiesten. Voor info en tickets, kijk op huntenpop.nl.
8: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo- of hbo-diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
9: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 3 uur. Regio 8 nieuws.
10: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Regio 8. De 25-jarige Eve Ey, die verdacht wordt op nieuwjaarsdag 2 tieners in het Amsterdamse Piet Wiedijkpark te hebben doodgeschoten, wordt deze week in het Pieterbaancentrum opgenomen. De verdachte heeft beloofd daaraan mee te werken. De slachtoffers waren 16 en 18 jaar en werden in een asielzoekerscentrum opgevangen. Hij is verschillende malen verhoord en heeft nog geen verklaring willen afleggen. Hij beroept zich op zijn zwijgrecht. De Raad van State heeft bepaald dat asielzoekers die een valse verklaring hebben afgelegd bij het aanvragen van asiel, hun verblijfsvergunning terecht zijn kwijtgeraakt. Het gaat in deze zaak om een jurist die tot 2020 asielzoekers nepverhalen voor hun aanvraag verkocht. Voor veel geld garandeerde hij verblijfsvergunningen. Toen duidelijk werd dat de asielmotieven niet klopten, werden de verblijfsvergunningen ingetrokken. De jurist werd tot 4 jaar gevangenis veroordeeld. De raad vindt wel dat de aanvragen opnieuw beoordeeld moeten worden. De Europese Commissie heeft gereageerd op de ferme uitspraken van de Amerikaanse president Trump tijdens de NAVO-top over Spanje. Daar dreigde hij de handel met Spanje stop te zetten. De commissie zal de belangen van de lidstaten waar Spanje ook onder valt volledig beschermen. Vorig jaar zomer werd door de EU met de VS een akkoord gesloten. De commissie verwacht dat de VS zich aan de afspraken houdt. Trump noemde Spanje een vreselijke partner, onder andere omdat het land de defensieuitgaven niet naar 5% wil verhogen. In het Europees Parlement is een meerderheid voor het voortzetten van de besprekingen met Oekraïne tot toetreding tot de EU. 460 Europarlementariërs stemden voor, 136 tegen. De stemming verliep niet bepaald zachtzinnig. Over en weer werden harde verwijten gemaakt. Het voortzetten van de gesprekken met Moldavië kon op nog meer steun rekenen. 505 parlementariërs waren voor en 115 tegen. Het weer. In het noordoosten bewolking, maar vanuit het zuidwesten komt de zon tevoorschijn. Bij een matige noordwestenwind is het 21 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
9: Zometeen bij Regio 8.

0: de hoek.
1: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
2: Autobedrijf Schadeherstel en Basstraat Leuwentaal in Ulft is jouw partner in uitstekend onderhoud, schadeherstel en reiniging van personen- en bedrijfswagens. Maar ook het adres voor professioneel spuitwerk van industriële producten.
3: Auto en Schadeherstel Leuwentaal.
2: Kijk op leuwentaalulft.nl.
4: 10, 11 en 12 juli is het weer tijd voor het Pleinenfeest op het Prins Klausplein in Dinxperlo. Vrijdag geniet je van een gezellige filmavond. Zaterdag struin je over de zomerbraderie. En zorgt Team Loka voor een spetterende feestavond. En zondag sluit Thomas Bergen het weekend muzikaal af. Bekijk de complete line-up op Wat te doen in Dinxperlo. Het Pleinenfeest wordt mede mogelijk gemaakt door alle centrumondernemers van Dinxperlo.
2: Autobedrijf Leuwentaal in Ulft. Voor onderhoud, APK, airco-service en uitlijnen van je auto.
3: Auto en schadeherstel. Leuwentaal.
2: Kijk op leuwentaalulft.nl.
4: 10, 11 en 12 juli is het weer tijd voor het Pleinenfeest op het Prins Klausplein in Dinxperlo. Vrijdag geniet je van een gezellige filmavond. Zaterdag struin je over de zomerbraderie. En zorgt Team Loka voor een spetterende feestavond. En zondag sluit Thomas Bergen het weekend muzikaal af. Bekijk de complete line-up op Wat te doen in Dinxperlo. Het Pleinenfeest wordt mede mogelijk gemaakt door alle centrumondernemers van Dinxperlo.
5: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Boxspring Home 226, nu voor €1390. Swiss Sense.
6: Heerle den Hartog.
7: Ja, een hele goede...

Steve Miller Band en Rocking Me. Ja, daar zijn we dan weer, hè? Want het is grijs buiten. Het levert niet zo heel veel op, dit weer. Maar goed, hè, het is beter dan al die hitte van de afgelopen keer. Dat moeten we niet meer hebben. Hey, ondertussen is er een hele interessante gast in de studio aangekomen. Narenjo Bleekman. En die heeft een bedrijfje. Wilt u meer over gaan vertellen? Want ja, als je nou een vieze bank hebt, hè, of een vies huis, en je hebt gewoon echt even wat hulp nodig, kan je Bleekman bellen. Maar waarom en hoe en wat en zus en zo, zometeen meer informatie naar Noah Kayen en Doors.

0: Bee Gees en spiks en speks. Het is toch wel lekker als je huis helemaal spik en span is en zo niet? Nou, dan heb ik hier in de studio Marenjo Bleekman uit Gaanderen. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Goedemiddag, welkom in de studio van Ulf. Ben je hier al een keer geweest?
1: Nee, dit is de eerste keer voor mij. Het ziet er super mooi uit.
0: Oké, nou dat is mooi dat het er mooi uitziet. Goed, we zijn hier dus vanwege jouw bedrijf, Fris Thuis Achterhoek heet het. En het gaat over het schoonmaken van je bank, maar volgens mij gaat het nog net iets verder dan dat, of niet?
1: Ja, zeker. Zelf heb ik ook altijd een vieze bank gehad. En toen dacht ik, ik ga mijn bank eens een keertje schoonmaken. En dat beviel eigenlijk zo dat ik steeds meer mensen daarmee kon helpen.
0: Ja, dus je hebt al wat mensen geholpen met de bank schoonmaken.
1: Ja, zeker. En niet alleen banken, maar ook gewoon matrassen. Want iedereen ligt natuurlijk altijd lang op zijn matras.
0: Ja, en dan heb je al vaak ook niet door hoe vies dat wel niet is.
1: Klopt, correct.
0: Hoe vies is dat dan bijvoorbeeld?
1: Ja, je verliest natuurlijk heel veel vocht in de nacht. En zeker op een matras. Ja, dat gaat er natuurlijk met het reinigen allemaal uit. Dus je hebt gewoon weer een fris matras.
0: Ja, dus eigenlijk lig je dus eigenlijk gewoon op je eigen zweet.
1: Letterlijk en figuurlijk wel, ja.
0: Bah. Ja, en banken kunnen ook behoorlijk vies worden, denk ik. Zeker als er kinderen zijn, huisdieren. Volgens mij kan er dan ook heel veel viezigheid gebeuren, of niet?
1: Ja, zeker. En zeker bij kleine kinderen die nog wel eens knoeien op de bank en je toch altijd die vlekken net even niet eruit krijgt zelfstandig. Ja, dan kom ik.
0: Ja, dan kom jij. Dus dan kan je gewoon even jou bellen en dan wordt het zo opgelost.
1: Ja, zeker weten. Ja, want
0: wat voor apparatuur heb je dan? Wat doe je daar dan precies mee?
1: Ja, wij maken eigenlijk schoon met professionele reinigingsmiddelen en een hele grote stofzuiger. En waarmee we reinigingsmiddelen in de bank doen en dat laten inweken. En door die krachtige stofzuiger zuigen we eigenlijk het vuil er weer uit.
0: Ja. Ja, want je hebt hier ook echt een gigantische lijst aan mij gegeven. Even voor de beeldvorming. Ik zit hier te kijken naar 30 herkenbare problemen. Dus je hebt inderdaad wel behoorlijk wat meegemaakt of wat scenario's bedacht, geloof ik.
1: Ja, zeker. Elke keer kom je op hele mooie plekken en vreemde plekken. Maar iedereen heeft wel een vlek ergens waar ze eigenlijk tegenaan lopen.
0: Ja.
1: Maar het zonde is om een nieuwe bank te kopen natuurlijk.
0: Ja, dat is natuurlijk een beetje zonde. Hè? Als je het gewoon een beetje goed schoon kan maken, dan is het toch wel fijn dat je het nog even kan gebruiken. Zal ik een paar van die scenario's even opdoen? Want ik zie er een heleboel voorbij komen. Schaamte als er bezoek komt. Ja, dat mensen zich dus echt schamen voor hun vlekken.
1: Ja, je ziet toch heel vaak dat mensen toch een kleedje ergens opleggen op een vlek, bijvoorbeeld bij een bank.
0: Ja,
1: dat is eigenlijk helemaal niet nodig, want 9 van de 10 keer kunnen we die er gewoon heel goed uithalen en ziet de bank er weer als nieuw uit.
0: Ja, ik zie hier ook, even kijken, niemand weet welk middel veilig is. Zijn er middelen onveilig voor de bank? Ja, bleek zou ik sowieso niet gebruiken, denk ik. Maar...
1: Nee, ja, sowieso niet. Ja, het is toch een duur onderdeel van je huishouden.
0: Ja.
1: En het is niet de bedoeling dat daar nog meer schade op komt. Dus we gebruiken echt professionele reinigingsmiddelen die ook gewoon echt... ervoor zorgen dat je bank weer goed schoon wordt.
0: Oké, ja, wat voor reinigingsmiddelen bijvoorbeeld?
1: Het zijn geen huistuin- en keukenreinigingsmiddelen. Dus het zijn echt professionele reinigingsmiddelen die we daarvoor gebruiken.
0: Oh ja, oké. Ja, ik zit nog even verder te kijken. Ik zie inderdaad echt allerlei soorten vlekken. Dus voor alles kan het eigenlijk wel. Hè? Ik zie eetkamerstoelen, matras inderdaad. Ik zie nieuwe meubels zijn duur. Ik zie... Je hebt echt een heleboel heb je hier opgeschreven. Staat dit ook op je website?
1: Ja, het staat zeker op mijn website.
0: Kijk.
1: En dat is denk ik ook het mooiste. Als mensen een foto maken, kunnen we eigenlijk vanaf de foto al zien wat de vervuiling is. En daar de juiste oplossing aanbieden.
0: Ja, ik zie hier ook een heel leuk scenario. Ik zie hier, wat zie ik nu meer staan? Na een feestje blijft de schade zichtbaar. Dus mocht jij stiekem een feestje geven en je ouders die hebben niks door en je wilt het even opruimen en netjes hebben voordat ze terugkomen, kunnen ze jou dan ook bellen?
1: Zeker weten.
0: Ja, zeg je dan wat tegen die ouders of heb je dan geheimhoudingsplicht?
1: Nee, dat houden we gewoon geheim.
0: Ja, oké. Hey, dat is helemaal goed. Wat ik trouwens ook nog heel erg leuk vind, wat je ook nog buiten de uitzending had verteld. Fris Thuis Achterhoek is er echt voor bankreiniging. Maar daarnaast doe je ook nog iets heel bijzonders, hè? Want je bent ook nog eens bezig met Lego-blokjes. En dat heeft denk ik misschien iets meer uitleg nodig. Iets met modelbouw en dan Lego-blokjes, toch?
1: Ja. Ik ben Lego Serious Play facilitator. En dat wil eigenlijk zeggen dat ik met grote mensen met Lego bouw. En dan bouwen we geen huisjes of vliegtuigen, maar we bouwen bijvoorbeeld gevoel of een concept. Dus we bouwen echt iets wat je normaal eigenlijk niet doet. Zo kan ik met mensen bijvoorbeeld bouwen hun ideale werkdag. Of misschien waar ze tegenaan lopen in hun dagelijks leven. En dat je dat in Lego bouwt, waardoor je vanuit je hoofd met je handen gaat werken.
0: Ja.
1: Ga je er eigenlijk voor zorgen dat je iets anders gaat bouwen dan je eigenlijk misschien op papier zou zetten.
0: Ja, dat is echt, dat lijkt me echt ontzettend gaaf. Maar gaat het ook nog, heeft het ook nog, helpt het ook nog met de bank schoonmaken? Is er iets aan die kwaliteit wat je bij beide banen kunt gebruiken of dat niet?
1: Ja, zeker. Want een bank schoonmaken heeft misschien alles al met Lego te maken. Want het is ook de vervuiling is ook opgebouwd. En dat doe je met Lego ook. Daar bouw je eigenlijk ook steentjes tot het juiste.
0: Oké, dus stel je bent de bank aan het reinigen en je komt allemaal Lego blokjes tegen, dan kun jij er weer iets moois van bouwen.
1: Zeker weten.
0: Oké, dat vind ik ook heel interessant. Nou, als je nu nog niet overtuigd bent, hebben we ook nog wel wat leuks in petto. Een weggeefactie zouden we ook nog even over gaan nadenken, toch, Narenjo?
1: Zeker weten.
0: Ja, hou het dus in de gaten. Blijf zeker luisteren. Dit is Camille Cabello met Liar.

0: Zo, en One Republic met In Your Eyes.
1: Het
0: helemaal
1: thema
0: terug.
1: Trio.
0: Yes, dan zijn we er weer met een spiksplinternieuwe thema trio. En dat betekent dat je in mijn programma drie platen gaat horen die alle drie te maken hebben met het thema van vandaag. Het thema heb ik een beetje laten inspireren door wat er gisteren zich plaatsvond op het Zwarte Cross-terrein. Gigantisch veel grasmaaiers. Ja, weet je misschien nog die oproep van de Zwarte Cross van goh, hè, we hebben nog maaiers nodig. Mocht je nou nog een maaier hebben en niks te doen hebben, dan kom graag even langs. Nou, daar hebben we massaal mensen gehoor aan gegeven. En Narenja, je had het over 300, hè? Ja. 300 mensen, ja, ook. Ik zag ook al een filmpje met allemaal kinderen die dus ook al op de grasmaaiers zaten. Wat een gigantisch evenement was dit gewoon al. Echt, dit is gewoon de eerste Zwarte Cross stunt. Dus ik vond het wel leuk om hier ook eventjes een thema triootje aan te koppelen. Dus we gaan beginnen met George Ezra en dit is Green Grass.
2: Het thema trio.

0: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
1: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met Gamma. Want daar vind je het allergrootste assortiment verf. Met de voordeurpas nu 30% korting op Flexalakken. Dat zeg ik.
0: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultra matras. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
2: Snel naar Trekpleister voor fantastisch veel voordeel. Nu 2 plus 2 gratis op alles van Tena en Libresse. Inladen maar! Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: Liefies! Wat doen jullie aan zaterdag?
4: Ik heb letterlijk niks.
5: Het gaat de hele dag regenen, hè?
6: Nee, ik heb geen regen.

0: Bol.nl.
1: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Het is sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Shop nu de nieuwste trends met tot 50% extra korting bovenop de outletprijs bij je favoriete merken. Zoals Nike, Levi's en Tommy Hilfiger en nog veel meer. Mis het niet. Sale in designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
3: Regio 8 Nieuws.
4: Goedemiddag, ik ben Marcel Vermeer. Bronkhorst gaat tussen nu en 2050 groeien. Niet qua inwoneraantal, maar zelfs met minder inwoners zijn er extra huizen nodig. Dat voorspelt onderzoeksbureau ABF in een rapport in opdracht van het kabinet. Alleen al in de komende 5 jaar krijgen de bewoners van 330 nieuwbouwhuizen de sleutel. Van de 36.000 inwoners die Bronkhorst nu nog heeft, zijn er over een kleine kwart eeuw, volgens die voorspelling, nog 34.550 over. Henk van Braak uit Varsseveld, oud-eigenaar van het landbouw- en grondverzetbedrijf Kramp uit Varsseveld, is maandag 6 juli op 78-jarige leeftijd overleden. Ook was hij zeer betrokken bij het wel en wee van de graafschap. Hij maakte tot 2013 deel uit van de Raad van Commissarissen van de Superboeren en was een van de stadion-eigenaren. En Van Braak schoot de graafschap in financieel opzicht meerdere keren te hulp in tijden dat het niet goed ging met de club. Op 17 augustus speelt de Graafschap de eerste thuiswedstrijd van het seizoen in de keukenkampioendivisie tegen Jong AZ. Maar er is nog geen graspriet te zien. Het veld in stadion De Vijverberg in Doetinchem was in zeer slechte staat. Daarom heeft de directie besloten, in overleg met de technische staf, het veld te vervangen door een hybride grasmat. Dat is gras met een paar procent kunstgras erin. Op 13 juli is de opening van de asielopvanglocatie aan de Terborseweg in Doetinchem. Eerder werd een risicoanalyse openbaar gemaakt, waarin de mogelijke risico's op het gebied van veiligheid en leefbaarheid werden benoemd. En nu heeft de gemeente een beheerplan gemaakt met concrete maatregelen. Zo moet de communicatie naar omwonenden duidelijk zijn en het COA komt met een klachten- en meldsysteem. Via een speciale meldkaart wordt uitgelegd waar inwoners meldingen kunnen doen. En tot zover het nieuws uit de Achterhoek en de Liemers. Kijk voor meer nieuws op regio8.nl of in de Regio 8 app.
5: Dan nog even de verkeersinformatie. 2 files te melden op de A12 Arnhem richting Duitse grens tussen Zevenaar en de Duitse grens. Vertraging van 14 minuten 3 kilometer. En tenslotte op de A325, Nijmegen richting Knoopend Velperbroek. Tussen het Gelredoom en Westervoort. Vertraging van 5 minuten 4 kilometer.
3: Heerlen Den Hartog, Regio 8.

0: Bakema, Tobiget, Nicole Bus met Can't Bring Me Down. Zeker niet. Heb jij nou een gigantisch vieze bank? Denk je nou van, joh, echt, die vlek, ik heb het 10 keer geprobeerd, maar ik krijg hem er gewoon niet uit. Dan heb ik misschien wel de oplossing voor jou, hè? Toch, Narenjo?
1: Zeker weten.
0: Zeker weten, ja. Je zit volledig mee te genieten natuurlijk, want we gaan het weggeven, hè?
1: Zeker, we gaan een reiniging voor een bank weggeven.
0: Ja, mag je iets meer in de microfoon praten? Ja,
1: dan we gaan een reiniging weggeven voor de bank.
0: Een reiniging weggeven voor de bank. Maakt het nog uit hoe vies die is, hoeveel vlekken erop zitten?
1: Nou, het liefst dus zo vies mogelijk, want dan kan je zien hoe goed we zijn.
0: Oh, kijk eens aan. Dus je mag ook gewoon even extra knoeien, zeg maar, op de bank. Dat is dan ook geen probleem.
1: Zeker, maar wel een stoffenbank.
0: Stoffenbank, oké. Okay.
1: Dus geen leren bank.
0: Oké, okay. Waarom geen leer eigenlijk?
1: Dat hebben wij niet de juiste middelen voor. Dus en leer kan je 9 van 10 keer ook zelfstandig schoonmaken. En stof is toch altijd wat lastiger.
0: Oké, dus heb jij een stoffenbank? Stuur dan even een foto naar regio 8. Dat kan naar 06-47-47-0022. Maak je geen zorgen. Ik ga dat niet zomaar delen hoe vies die is, tenzij je dat zelf wil natuurlijk. Er hoeft geen schaamte achter te zitten hoe vies jouw bank is. Maar stuur dan die foto, hè, naar 06-47-47-0022. En wie weet win jij dus wel gewoon een gratis schoonmaakbeurt, mede mogelijk gemaakt door Fris Thuis Achterhoek. Hoe klinkt dat, Narenjo?
1: Ja, dat klinkt fantastisch. We gaan er weer iets fris van maken.
0: Kijk,

Family met Ocean Drive. Ja, zometeen nog heel veel meer regionaal nieuws. En dus ook weer wat nieuws over de Doetinchemse kadefeesten. Heb je het een beetje in de gaten gehouden?

0: tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
2: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
3: Heel voordelig smeren bij Trekpleister. Nu zonbescherming van Dr. Leenaerts, de tweede voor de halve prijs. Smeer hem nu meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
2: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale blijf je extra voordelig. De Box Spring Home 226, nu voor €1.390. Swiss Sense.
4: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
5: Ik heb letterlijk niks.
6: Het gaat de hele dag regenen, hè?
7: Nee, ik heb geen regenjas.
8: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
9: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
10: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, paar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
11: Brussel-Zuid.
10: Hé, nu al?
9: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
12: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 4 uur. Regio 8 nieuws.
13: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Regio 8. Volgens oud-economische zakenstaatssecretaris Mona Keijzer was er soms geen touwvast te knopen aan de maatregelen tegen het coronavirus. Dat zei zij tegen de parlementaire enquêtecommissie Corona. Als voorbeeld noemde zij de groepsgrootte die steeds wisselde. In september 2021 werd Keijzer uit het kabinet gezet nadat zij in een interview had gezegd dat zij van het coronabeleid afstand had genomen. Keijzer zei zelf weinig inspraak in de maatregelen te hebben gehad, maar dat ze aanvankelijk de maatregelen wel kon rechtvaardigen. In de Duitse deelstaat Beieren zijn bij een aanval op een gymnasium meerdere gewonden gevallen. Het is nog niet duidelijk of het hier om een steekpartij of een schietincident gaat. Het Duitse Bild meldt dat er 4 mensen zwaar gewond zijn geraakt. De autoriteiten hebben dat nog niet bevestigd. De politie heeft een 16-jarige verdachte kunnen oppakken. Wat het motief geweest is, is op dit moment nog onduidelijk. In een slotverklaring van de NAVO-top in het Turkse Ankara hebben de leiders van de NAVO-landen beloofd dat de hogere defensiebudgetten waargemaakt zullen worden en dat de Europese landen de NAVO-taken van de VS overnemen. Verder wil men dat Iran de straat van Hormuz vrijgeeft en het land mag er geen kernwapens op nahouden. Oekraïne krijgt zeker €140 miljard aan steun. En tijdens de NAVO-top heeft de Amerikaanse president Trump Iran gewaarschuwd dat de Verenigde Staten mogelijk vanavond nieuwe aanvallen zullen uitvoeren. De president zei letterlijk tegen aanwezige journalisten: "Ik geef een kleine waarschuwing, we gaan hen vanavond hard raken." En Iran haalde na de Amerikaanse aanvallen van gisteren op sociale media uit naar Trump. De aanleiding was het rode kaart-incident op het WK. De Iraanse president Peshmerga schrijft: de VS volgt haar bekende buitenlandse beleid. Regels omzeilen, rivalen intimideren, obstakels opwerpen en vals spelen. Het weer: in het noordoosten bewolking, maar vanuit het zuidwesten komt de zon tevoorschijn. Bij een matige noordwestenwind is het 21 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
14: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
15: Iedereen begrijpt elkaar.
16: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
17: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
18: Op zoek naar tegels op zijn niet meer. Kom naar Max voor Home en doe het in gewoon. De specialisten tegels en sanitair. Ga
11: naar maxvolhome.nl.
15: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
19: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
20: Of deze, in een leuk plaatje.
21: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen en voor zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
22: Specialist in tegels en sanitair. Max for Home, Fabriekstraat 1602 in Doetinchem.
23: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de krantenzomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar 4 euro. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
24: Tennissen, Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
25: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat? Opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
26: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. 10 juli staat de jackpot op 11,1 miljoen. Belastingvrij.
27: Oh yeah.
26: Je hebt nog 2 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
28: Heerle den Hartog.
29: We gaan even in beweging met de nieuwste van Madonna, Dansteria.

Madonna en Danceria. Zo, dat klonk lekker. We gaan nog even verder dansen, hoor. Dat doen we dit keer met David Bowie. Let's dance. Heerlijk. Hey, Doetinchemse kadefeesten. Die zijn nog wel even bezig. Wil jij daar nou heen? Dat kan. Moet je alleen even een berichtje sturen naar 06-4747-0022. Met de afkorting DTC. Stuur het op en wie weet maak jij wel kans op kaarten voor DJ On The Mail op 10 juli op Doetinchemse kadefeesten.

Amanda Marshall. En Fall From Grace, ja, die is behoorlijk aan het vallen. Die valt al het hele nummer lang. Dat is dus 4 minuten, hè? 4 minuten lang aan het vallen. Dat lijkt me best wel eng, ook al. Hele andere zaken, waaronder in Harreveld. In Harreveld maakten ze zich toch een klein beetje zorgen over de komst van eventueel een opvang voor 200 nareizende statushouders. En dat is dus niet alleen vanwege het feit dat het statushouders zijn en dat ze dus een plek willen hebben waar ze dus 200 bij elkaar willen hebben. Maar er is ook nog wat extra's aan de hand in zo'n klein dorp als Harreveld. Namelijk dat er dus ook nog een justitiële jeugdinstelling komt voor zo'n 70 jongeren. Ja, en meerdere inwoners vinden dat 2 grote voorzieningen te veel zijn voor zo'n klein dorp. En vorige week op dinsdag 30 juni ging het college van burgemeester en wethouders tijdens een informatieavond in gesprek met inwoners. En mensen spraken zorgen uit over de veiligheid, de leefbaarheid en ook nog eens het vertrouwen in de gemeente. Ja, ik kan me er ook wel enigszins iets bij voorstellen, hè. Dan heb je zo ontzettend veel mensen op 1 plekje. 2 van die grote instellingen. Ja, gaat dat goed? Ja, ik snap wel eventjes dat ze toch even wat verheldering willen. En dat er en hopelijk wordt er een oplossing voor bedacht. Dat in ieder geval de boel wel door kan gaan. En dat het gewoon veilig en vertrouwd voor iedereen blijft. Ik ben

0: Man in the Arena. Het moet een beetje denken aan het verhaal van Hunger Games. Zo spannend.
1: Het thema trio.
0: Ja, daar zijn we weer met het thema trio. En het thema van vandaag zijn al die grasmaaiers die zijn langs geweest op de Zwarte Cross gisteren. Ik weet niet of je het hebt meegekregen. Die oproep vanuit de Zwarte Cross van God, we hebben wat mensen nodig die ons kunnen helpen met het terrein maaien. Hè, dat we kunnen zorgen dat alles gewoon soepel verloopt. Nou, als je kijkt hoeveel mensen uiteindelijk met hun grasmaaier er zijn geweest, je houdt geen gras meer over. Er stonden echt 3000 is wel heel veel. Er stonden 300 man stond gewoon klaar om eventjes de boel te gaan grasmaaien. Ja, ik zag ook kinderen met van die gehoorbeschermers op de hoofd. Met hun kleine grasmaaier. En ik zie gewoon volwassenen ook met allemaal een grasmaaier. Volgens mij hebben ze gewoon de hele buurt opgetrommeld. Zo van, jongens, we gaan met z'n allen met de grasmaaier naar de Zwarte Cross. Let's go! Ja, echt een fantastisch beeld ook om te zien. Je kan ook nog een foto ervan vinden op de website van Regio 8. www.regio8.nl. Of bekijk het allemaal even via de Regio 8 app. En het thema van vandaag is dan ook gras. Hè? Want gras staat dan ook zeker centraal. En hier heb ik Mardi Gras met Too Busy Thinking About My Baby. Ja, het is een wat ouder nummer, maar zo ontzettend schattig.
1: Het thema trio.

0: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
1: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
0: Nog niet helemaal dus.
1: Tja, die administratie. Toevallig tips?
0: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
1: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
0: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
2: Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bo.
3: Ontdek de beste restaurant deals en meer op socialdeal.nl.
2: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
3: Rand? Nee.
2: Fair enough.
3: Social Deal, deals die je niet mag missen.
4: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een pak Ariel Big One met 12 pots bij besteding vanaf €35. En opschieten, want dat geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja. Van Jumbo.
3: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
5: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En krijg een Galaxy Watch 8 cadeau ter waarde van €429. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
6: Odido. Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
7: Zijn we al?
6: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
8: Oh ja, verzekering.
6: En weer door met de Ora autoverzekering.
9: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Dove, André Lon en Axe, 2 plus 3 gratis. Dus haal alles in huis voor een frisse zomer en kom naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
6: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
10: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
11: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
12: Regio 8 Nieuws.
13: Goedemiddag, ik ben Marcel van Meer. De gemeenteraad van Oost-Gelderen wil eerst weten wat de gevolgen zijn van een opvang voor maximaal 200 nareizende statushouders in Harreveld. En daarom stemde de raad gisteravond unaniem in met een onafhankelijk onderzoek. Pas daarna wil de gemeente verder beslissen over de plannen. En die plannen zorgen voor veel onrust in het dorp met ongeveer 500 inwoners. Op hetzelfde terrein komt ook een justitiële jeugdinstelling voor 70 jongeren. Op 17 augustus speelt de Graafschap de eerste thuiswedstrijd van het seizoen in de keukenkampioendivisie tegen Jong AZ. Maar er is nog geen graspriet te zien. Het veld in stadion De Vijverberg in Doetinchem was in zeer slechte staat. Daarom heeft de directie besloten, in overleg met de technische staf, het veld te vervangen door een hybride grasmat. Dat is gras met een paar procent kunstgras erin. Bronkhorst gaat tussen nu en 2050 groeien. Niet qua inwoneraantal, maar zelfs met minder inwoners.

0: Inwoners zijn er extra huizen nodig. Dat voorspelt onderzoeksbureau ABF in een rapport in opdracht van het kabinet. Alleen al in de komende 5 jaar krijgen de bewoners van 330 nieuwbouwhuizen de sleutel. Van de 36.000 inwoners die Bronckhorst nu nog heeft, zijn er over een kleine kwart eeuw, volgens die voorspelling, nog 34.550 over. Henk van Braak uit Varsseveld, oud-eigenaar van het landbouw- en grondverzetbedrijf Kramp uit Varsseveld, is maandag 6 juli op 78-jarige leeftijd overleden. Ook was hij zeer betrokken bij het wel en wee van de graafschap. Hij maakte tot 2013 deel uit van de Raad van Commissarissen van de Superboeren en was een van de stadioneigenaren. En Van Braak schoot de graafschap in financieel opzicht meerdere keren te hulp in tijden dat het niet goed ging met de club. En tot zover het nieuws uit de Achterhoek en de Liemers. Kijk voor meer nieuws op regio8.nl of in de Regio 8-app.
1: Dan nog even de verkeersinformatie. Op de A12 Arnhem richting Duitse grens tussen knooppunt Velperbroek en Zevenaar. 5 minuten vertraging, 4 kilometer. En ook op diezelfde weg Arnhem richting Duitse grens tussen afrit Beek en de Duitse grens. Vertraging van 8 minuten, 2 kilometer. Op de A325 Nijmegen richting knooppunt Velperbroek tussen Elden en Westervoort. Vertraging van 6 minuten, 5 kilometer. En tenslotte op de N325 knooppunt Velperbroek richting Nijmegen tussen knooppunt Velperbroek en Westervoort. Vertraging van 6 minuten, 2 kilometer.
2: Veerle Den Hartog, Regio 8.

0: met The Time of My Life is ook weer helemaal terug met nieuwe muziek. Ja, wat trouwens ook helemaal terug is, Espro, die ken je misschien wel als je door Wil heen rijdt en dan kom je op een gegeven moment in het buitengebied van Wil en dan zie je opeens daar random een fabriek staan en dan denk je, ach, daar is de Espro. Die hebben dus nu een nieuwe winkel geopend in een hartje Wil. En het is een grote shop en het heeft natuurlijk ook heel veel bekijks gehad. En hoe dat ongeveer heeft geklonken, ga ik je zo meteen meenemen in dat verhaal. Nou, Selena Gomez, Benny Blanco en Gracie Adams met Call Me When You Break Up.
1: Your call has been forwarded to an automatic voice message system. Your is not available.

0: Aha, I've been losing you. Ja, nee hoor. We gaan het gewoon uitgebreid hebben over kippetjes. En dan niet zomaar over kippetjes, maar over waar de kippetjes worden verkocht. Namelijk in Wil. Ja, er is een nieuwe winkel geopend genaamd de Esbro XXL. Het is zo ontzettend hoge kwaliteit kippenvlees. En ja, weet je, als het dan zo druk is, dan heb je toch wel op een gegeven moment wel behoefte aan een wat grotere ruimte om ook veel meer producten te kunnen verkopen. En dat is dus ook gelukt. Ze zitten in het voormalig gebouw waar dus eerst de Boni zat in Wil. En vandaag was dus de opening. Dus laten we eens even gaan luisteren hoe het er daaraan toe is gegaan.
1: Ja, spannend natuurlijk. Hè? Van, komen er veel mensen, komen er niet veel mensen. Nou, ik zag eigenlijk op het parkeerplaats viel het eigenlijk wel mee. Maar nu sta ik hier binnen en dan denk ik, jongens, wat gebeurt hier? Er was net iemand en die zei, als dit op televisie komt, dan zeg maar, het is hier drukker als in de kerk.
2: In de laatste dagen voor de opening moest er nog flink worden doorgewerkt voordat de deuren open konden.
1: Ja, de aanloop hier naartoe is, dan zie je hoe afhankelijk je bent van internet. En die hadden wij, gisteravond hadden we internet. Dus even lekker oefenen aan de kassa of even je mail checken. Dan moesten we even op en neer rijden.
2: Volgens medewerkers van de winkel stonden klanten al een week lang te popelen om weer hun boodschappen te kunnen doen. Om alles in goede banen te leiden werden zelfs verkeersregelaars ingeschakeld.
1: Ja, de mensen hebben natuurlijk anderhalve week moeten wachten op hun kipfilet die ze normaal even zo kunnen halen bij de Esbro. En ik heb ook gehoord, er zijn veel mensen teleurgesteld, want die kwamen voor een dichte deur, helaas.
3: Het is nog maar kort na opening, maar zijn er nu al momenten geweest van u dacht, ja, hier doen we het natuurlijk eigenlijk allemaal voor.
1: Nu ik hier zo sta, denk ik van ja, geweldig dit, geweldig. Dus ik hoop dat het zich ook over een beetje over wereld verspreidt. En want er zijn natuurlijk nog meer winkeliers als alleen de Esbro Shop. Hè? Daar doe je het ook een beetje voor.
0: Ja, toch ongelooflijk hoeveel kip er wel niet doorheen gaat. We vragen toch even af of we genoeg kippen hebben. Ja, volgens mij wel, toch?

0: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen:
1: vakantie!
0: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
2: Drie ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger en de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
3: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Topdeal van deze week: Weber BMX Egalisatie standaard 2+1 gratis. Karwei, maak het mooier.
4: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon alles veel later komt wanneer je vrienden ineens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
5: Goedemorgen!
6: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
7: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming. 1+1 gratis!
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
10: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
11: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 5 uur. Regio 8 nieuws.
12: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Regio 8. De 25-jarige IVE, die verdacht wordt op nieuwjaarsdag 2 tieners in het Amsterdamse Piet Wiedijkpark te hebben doodgeschoten, zou volgens justitie een bovenmatige interesse in wapens hebben. In de telefoon van de verdachte werden 5354 afbeeldingen van vuurwapens, messen en munitie aangetroffen. De twee slachtoffers waren 16 en 18 jaar en verbleven in een asielzoekerscentrum. Hij wordt deze week in het Pieter Baan Centrum opgenomen, waar hij psychisch onderzocht en geobserveerd zal worden. In de 4 grote steden van Nederland worden voorbereidingen getroffen voor de WK-wedstrijd van morgen tussen Frankrijk en Marokko. In Rotterdam worden speciale verkeersmaatregelen genomen en moeten de zogenoemde calamiteitenroutes vrijgehouden worden. De gemeente zegt dat er ruimte voor feest is, maar dat het niet te laat moet worden. In Amsterdam zullen politie, straatcoaches en buurtvaders op de been zijn om op een feestelijk verloop toe te zien. NAVO-secretaris-generaal Mark Rutte zegt dat het bondgenootschap de energieinfrastructuur gaat versterken. Er wordt €27 miljard vrijgemaakt om bestaande faciliteiten te vernieuwen, maar er worden ook nieuwe pijpleidingen naar het oosten aangelegd. Rutte spreekt van een historische stap. Het oude netwerk stamt nog uit de tijd van de Koude Oorlog. De details van de plannen moeten nog wel worden uitgewerkt. De drummer van de Beatles, Ringo Starr, heeft op zijn 86e verjaardag van de Universiteit van Liverpool een eredoctoraat in de muziek gekregen. Starr ontving de onderscheiding tijdens een besloten ceremonie in Los Angeles. Hij bedankte de Universiteit van Liverpool voor het eredoctoraat en voor het feit dat men naar Los Angeles was gekomen om het uit te reiken. Starr voelde zich zeer vereerd en zei: "Zoals iedereen weet ben ik in Liverpool geboren. Het is mijn geboortestad en ik zal er altijd van blijven houden." Het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog. In de nacht daalt het kwik naar 15 graden. Morgen een grijze start, later klaart het op. Bij een noordenwind wordt het 22 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
11: Zometeen bij Regio 8.

0: ritme van de Achterhoek.
1: Oh baby! Alleen deze woensdag baby dagdeals. Met kruidvatluiers en luierbroekjes 4 jumbo packs voor €50. En kruidvat knijpfruit 7 voor €5.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
0: Van 3 tot en met 10 juli verandert de kade aan de Oude IJssel in Doetinchem in een bruisend festivalterrein. 8 dagen lang draait alles om samen beleven.
3: De Doetinchemse Kadefeesten.
0: Breng het beste van de regio samen. Lokale horeca, sportverenigingen, artiesten en organisaties bundelen hun krachten om een uniek evenement neer te zetten. Ontmoeting, kwaliteit en sfeer staan centraal. Kom voor sport, muziek, goed eten en om te genieten aan het water.
3: De Doetinchemse Kadefeesten.
0: Is er voor iedereen en precies zoals de zomer bedoeld is.
3: Check doetinchemsekadefeesten.nl.
4: Asbest, veilig en deskundig laten verwijderen. Eén aanspreekpunt voor inventarisatie, vergunningaanvraag, saneren, het leggen van nieuwe dakbedekking en zelfs het monteren van zonnepanelen. Decovic.nl. Boah.
5: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
6: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
7: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
0: Den Hartog.
8: Ja, de helft van de week is inmiddels alweer voorbij. He he. En hopelijk mag je nu ook naar huis. En pak je dan nog net niet de laatste trein?

0: Aletta Adams en Window of Hope. Zou het dan ook een raam van hoop kunnen zijn voor gemeente Bronckhorst? Ja, het heeft even geduurd, maar er is dan toch witte rook. Nee, er is geen nieuwe paus, maar er is wel een coalitieakkoord ondertekend. En dat is dan ook meteen als laatste Achterhoekse gemeente Bronckhorst. En die moesten toch wel echt op cruciale onderwerpen toch wel wat compromissen sluiten. Dat ging dan niet zonder slag of stoot.
1: Het was natuurlijk een intensief proces. We hebben de tijd genomen om het goed door te werken. De grotere onderwerpen natuurlijk ook wat meer tijd te nemen om daar op een goede manier met elkaar doorheen te werken eigenlijk.
2: De grootste verschillen tussen GBB en PRO, dat is gewoon energietransitie geweest en ook wel een beetje migratie. Voor de rest zitten wij heel dicht bij elkaar. Dat hebben we ook gemerkt en dat is ook heel fijn.
3: Waar de GBB de afgelopen jaren fel tegenstander was van de komst van windturbines, hebben ze toch iets water bij de wijn moeten doen. Om de energiedoelen te halen, kijkt de coalitie nu naar initiatieven uit de samenleving.
1: Ik denk dat daar ontzettend veel energie zit, ook in de samenleving, om dat op te pakken. We hebben hier en daar natuurlijk al wel even gepolst, ook zeker ook in het gebied van Keppel en Eldrik. En die hebben ontzettend veel zin ook om op deze nieuwe manier van dit vraagstuk oplossen ook samen te gaan werken. Dus.
4: Want eigenlijk hangt het daar heel erg boven de markt. Komen er nu wel of geen windmolens? Maar kunt u daar een duidelijk antwoord over geven?
1: Ja. Nee, voorlopig dus gaan we aan de slag met die lokale transitieplannen. Daar gaan we dus minimaal die ruim 2 jaar mee bezig. En daarna kijken we wat is er dan nog nodig ten opzichte van het doel wat we in 2030 hebben gesteld in het akkoord. En als blijkt dat we dan nog niet ver genoeg zijn, dan gaan we op dat moment kijken welke vormen van grootschalige opwek passen dan op dat moment met de doorontwikkelende technieken. Welke past dan het beste op dat moment bij Bronckhorst.
3: Om het aantrekkelijk te maken voor inwoners om Bronckhorst te helpen, wordt er een innovatie-aanjaagfonds op poten gezet. Dit is er niet alleen op het thema energie, maar onder andere ook op het gebied van woningbouw en landbouw.
5: We willen zeker de bal leggen bij inwoners. We merken altijd dat er heel veel initiatieven zijn en dan wordt er bij de gemeente soms wel eens aangeklopt van hoe kunnen jullie ons helpen. Dit is een manier, de kaders moeten nog uiteraard uitgedacht worden en bepaald worden, ook mede door de raad. Maar dit is een manier waarop we dit echt kunnen stimuleren.
3: Net als in verschillende andere gemeenten maakt de asielopvang het nodige los in de samenleving. De coalitie houdt vast aan de spreidingswet en de locaties in Hengelo en Vorden. De gemeente is nog wel afhankelijk van het COA.
2: En een van die kansen die zit gewoon in het feit dat COA steeds meer het deurtje op een kier zet om meer met gemeentes in gesprek te willen. En die kans willen wij vastgrijpen.
1: En hoe dat er precies uitkomt te zien, ja, dat zal echt in het gesprek met het COA moeten gebeuren. Omdat de locaties heeft de gemeenteraad natuurlijk in de afgelopen periode wel vastgesteld. Maar wij denken wel dat er voldoende mogelijkheden zijn om dat op een andere manier in te richten.
3: Het nieuwe college van Bronckhorst groeit van 4 naar 5 wethouders. Donderdagavond tijdens de raadsvergadering staat de benoeming van de nieuwe bestuurders op de agenda.
0: Ja, dat wordt inderdaad nog een ontzettend mooi iets, denk ik. En ze klinken allemaal ook wel redelijk positief over de uitkomst. Kijk, dat klinkt hoopvol in ieder geval. Nu maar eens even kijken hoe dat in de praktijk zo gaat, zouden ze zeggen. Dit is de nieuwste van Davina Michel. Would I be friends with me?

0: I be friends with me?
1: Ja, dat is op zich wel een goede vraag om jezelf af te stellen. Hè? Van, zou je nou iemand tegenkomen die echt precies lijkt op jou? Zou je daar dan vrienden mee kunnen zijn? Vind ik een goeie om over na te denken.
2: Het thema trio.
1: En waar we ook even over na kunnen denken is de allerlaatste track van het thema trio. Want daar zijn we alweer. Zo snel gaat die tijd. Het is niet normaal. En het thema van vandaag voor de allerlaatste keer zijn de grasmaaiers bij de Zwarte Cross. Ja, want je hebt die oproep misschien al wel meegekregen. Dat ze dus hebben gevraagd van, goh, hè, we zoeken nog mensen die kunnen helpen met het maaien van het gras. En mocht je nog een grasmaaier hebben liggen en tijd hebben en zin hebben, kom ons dan alsjeblieft helpen. Nou, en daar hebben zo'n 300 mensen gehoor aan gegeven. Gigantisch veel. En als je ook die foto kijkt op de website van Regio 8, www.regio8.nl, dan zie je ook echt een hele verzameling. Een aantal mensen hebben petjes op. Ik zie ook, ik heb ook zelfs kinderen voorbij zien racen met een grasmaaier. Joh, er blijft geen gras meer over. Maar dat is juist niet goed als er geen gras meer over blijft. Want dan heb je dat verhaal van Hydra dat niet meer klopt. Ja, dat verhaal van Hydra. Ja, dat liedje. Als het gras 2 kontjes hoog is. Ik heb net even een beetje geluisterd naar die tekst. En ik vind het toch wel grappig. Het gaat over een meisje die wordt geprikt door een bij. Hè? En oh jee, kijk nou uit met als dat gras nou zo hoog is. En je weet niet wat er gaat gebeuren. Vervolgens komen ze de boerenzoon tegen of zo. Weet ik veel wat het is. En die ziet haar dan daar liggen. En die komt eraan en die komt haar redden. En het is eigenlijk allemaal heel stereotypisch en heel cliché. Maar het heeft wel ook wel weer wat. Hè? Als er komt, als de gras 2 kontjes hoog is. En op een gegeven moment zit ze daar dus met haar baby. En dan vertelt ze in dat gras. En dan vertelt ze dus precies datzelfde verhaal. Gaat ze dat ook zingen als het gras 2 kontjes hoog is. Nou, ik heb het eigenlijk al verteld. Maar dit is dus de laatste track van het thema trio. Hydra, als het gras 2 kontjes hoog is.
2: Het thema trio.
1: En dan vraag ik me ook af, hoe kom je bij die vergelijking, joh? 2 kontjes, maar hoe groot is een kont? Dat verschilt toch ook wel weer per persoon, zou je denken. Toch?

0: toevallig tips?
1: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
0: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
1: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
2: Fans van Waanzinnig Voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99.
3: Fans van Voordeel.
2: Aldi.
4: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
2: En ook naar Aldi. Voor deze week nergens goedkoper. Mini Pruim trostomaten. 300 gram maar €0,99. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
3: Fans van Voordeel.
2: Aldi.
5: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
6: Als je Vodafone Mobiel
5: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
6: krijg je tot wel €20 korting.
5: Elk

0: Spontaan met de trein naar België.
1: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
0: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over Eurocity direct op nsinternational.nl.
2: Regio 8 Nieuws.
3: Goedemiddag, ik ben Marcel van Meer. Op 13 juli is de opening van de asielopvanglocatie aan de Terborseweg in Doetinchem. Eerder werd een risicoanalyse openbaar gemaakt, waarin de mogelijke risico's op het gebied van veiligheid en leefbaarheid werden benoemd. En nu heeft de gemeente een beheerplan gemaakt met concrete maatregelen. Zo moet de communicatie naar omwonenden duidelijk zijn en het COA komt met een klachten- en meldsysteem. Via een speciale meldkaart wordt uitgelegd waar inwoners meldingen kunnen doen. Bronkhorst gaat tussen nu en 2050 groeien. Niet qua inwoneraantal, maar zelfs met minder inwoners zijn er extra huizen nodig. Dat voorspelt onderzoeksbureau ABF in een rapport in opdracht van het kabinet. Alleen al in de komende 5 jaar krijgen de bewoners van 330 nieuwbouwhuizen de sleutel. Van de 36.000 inwoners die Bronkhorst nu nog heeft, zijn er over een kleine kwart eeuw, volgens die voorspelling, nog 34.550 over. Henk van Braak uit Varsseveld, oud-eigenaar van het landbouw- en grondverzetbedrijf Kramp uit Varsseveld, is maandag 6 juli op 78-jarige leeftijd overleden. Ook was hij zeer betrokken bij het wel en wee van de graafschap. Hij maakte tot 2013 deel uit van de Raad van Commissarissen van de Superboeren en was een van de stadioneigenaren. En Van Braak schoot de graafschap in financieel opzicht meerdere keren te hulp in tijden dat het niet goed ging met de club. Op 17 augustus speelt de graafschap de eerste thuiswedstrijd van het seizoen in de keukenkampioendivisie tegen Jong AZ. Maar er is nog geen graspriet te zien. Het veld in stadion De Vijverberg in Doetinchem was in zeer slechte staat. Daarom heeft de directie besloten, in overleg met de technische staf, het veld te vervangen door een hybride grasmat. Dat is gras met een paar procent kunstgras erin. En tot zover het nieuws uit de Achterhoek en de Liemers. Kijk voor meer nieuws op regio8.nl of in de Regio 8 app.
4: Buiten is het
5: 22 graden.
4: Oh, oh, oh. Spreek tot ons, wijze weerboer van het oosten.
5: Ja, daar heb je hem weer hoor. De enige, de enige echte Gerrit Vossers. Goedemiddag.
6: Goedemiddag.
5: Nou, volgens mij is het gras bij de Zwarte Cross alweer helemaal kort gemaaid.
6: Ja, ik zag het ook in de media, maar het was mooi. En ook de regio 8 had mooie foto's. Dus ja, het was een, denk ik, best wel een unieke stunt, ja.
5: Ja, volgens mij zag je ze ook nog rijden, hè, na afloop.
6: Ja, ik zag ze ook nog rijden. Ik kwam van Groenlo af. Ik moest daar aan de Oude Winstwijks planten water geven. En het was al gauw 9:30 of zo. En toen kwam ik terug en daar reed ik over Lieverde. Ik denk, god, wat moeten al die maïs maar

0: achteraf bedacht ik me. En toen denk dat kan niet anders als ze komen van de Zwarte Cross.
1: Ja, nee, dat kan inderdaad ook niet anders. We moeten nog wel even wachten. Wat we nu wel alvast kunnen vertellen is natuurlijk het weer voor de komende paar dagen. Dus ja. Ik ben benieuwd.
0: Ja, nou ja, vandaag was toch wel ook weer een beetje een unieke dag. Want de hele dag bewolking. En om Nederland heen, daar was de zon aanwezig. Maar bij ons werd toch behoorlijk wat vochtige lucht aangevoerd met die noordwestelijke stroming. En die zorgde ook voor dat de hele dag door bewolkt is en de temperatuur niet verder kwam dan ruim 23 graden. Alleen in Zeeland was de dag door de meeste zon aanwezig. En als ik nu kijk, dan zijn er ook wel wat opklaringen onderweg. Maar het zal toch later op de avond zijn die opklaring ons ook bereiken. En dan kan nog eventjes de zon te zien zijn, net voor zonsondergang. Maar komende nacht dan is het natuurlijk hartstikke duister. En dan hebben we ook nog wel wat opklaring. Koelt af naar een graad of 14 tot 15, dus het koelt ook weer lekker af. En morgen dan ziet de dag er wel anders uit. In de ochtend kan nog wat bewolking aanwezig zijn. Maar later komt de zon erdoor, eerder dan vandaag. En dan met een noordenwind morgen zal de temperatuur oplopen naar 25 graden als maximum. En vrijdag dan komen we nog wat hoger uit. Draait de wind door naar noordoostelijke richting. En dan kan het 28 graden worden. En in het weekend zitten we rond 29 tot 30 graden zo'n beetje. En dan komen we weer met tropische temperaturen in aanraking. En dat kan begin volgende week ook nog. Ja, en de neerslagkansen die blijven voorlopig klein. Dus we gaan nog wel een aantal droge dagen tegemoet, maar ook wel warme dagen. Maar gelukkig niet zo warm dan 14 dagen terug.
1: Nee, het is wel een beetje afwisseling nog.
0: Ja, en de wind die komt uit een andere hoek, noordoosthoek. Dus het koelt s'nachts ook nog wel redelijk af. We gaan richting de 16 graden, ook in het weekend. En dat is wat anders dan 22 graden, wat we laatst hebben gehad.
1: Ja, nee, precies. Nou, ik ben blij dat er in ieder geval geen plaknachten meer. Bah.
0: Nee, gelukkig niet.
1: Nou, helemaal goed. We gaan het in de gaten houden morgen. Dan spreken we elkaar natuurlijk gewoon weer rond 5:30.
0: Doen we. Goed gehad.
1: Yes, goed gehad. Dan nog even een paar files te melden op de wegen in de Achterhoek. Op de A12 Arnhem richting Duitse grens. Om te beginnen tussen Afrit Beek en de Duitse grens. Kleine vertraging van 2 minuten 1 kilometer. Heeft natuurlijk te maken met de grenscontroles daar ook. Op de N314 Doetinchem richting Zutphen. Tussen de N348 Zutphen en de aansluiting met de N319. Vertraging van 8 minuten 2 kilometer. En dan nog 2 op de N325 Nijmegen richting Knoopend Velperbroek. En de andere richting Knoopend Velperbroek richting Nijmegen. Allebei file. Dit moet ik echt anders aanpassen. Ik wilde wat anders proberen, maar dat werkt niet. Oké, op de N325 Nijmegen richting Knoopend Velperbroek tussen het Gelredome en Westervoort. Vertraging van 3 minuten 4 kilometer. En de tegenovergestelde richting, zelfde weg. Knoopend Velperbroek richting Nijmegen tussen Knoopend Velperbroek en Westervoort. Vertraging van 5 minuten 2 kilometer.

Spandau Ballet, Only When You Leave. Nou, bijna. vanavond gaat er wat bijzonders gebeuren. Zeker waard om even te blijven luisteren. Zeker. Want er zijn wat mensen die zijn momenteel bij de Doetinchemse kaderfeesten. En die gaan even een beetje verslag geven. Die gaan even wat mensen spreken op dat terrein. Om te kijken wat is daar momenteel nog allemaal aan de hand. Want ja, de kaderfeesten die gaan nog gewoon vrolijk door. Hè? Want het begon 3 juli. En het is nog steeds bezig. En het gaat door tot met 10 juli. Ja, dus nog 2 dagjes. En dan is het voorbij. Dus maak nou eventjes ruimte en tijd en zin. Want het is gewoon een ontzettend leuk evenement. Zeker waard om daarheen te gaan. En als je nog steeds niet overtuigd bent, blijf dan dus vanavond nog even luisteren. Kom je 1 keer in de zoveel tijd. Een heel interessant...

Mevrouw Taylor Swift getrouwd inmiddels met Travis Kelce. Mocht je dat niet hebben meegekregen. De echte Swifties die hebben allemaal rondom Madison Square Garden gekeken. In New York. Hè? Ontzettend groot stadion is dat. Maar daar is dus Taylor Swift getrouwd. Ja, mocht je helemaal niks interesseren, maakt niet uit. We gaan gewoon weer verder. Want dit is hem alweer. Het is al bijna 6 uur. Het is tijd om lekker gewoon te eten, om te ontspannen, om even helemaal niks te doen. En dan even bijkomen, lekker naar bed. En dan morgenochtend kan je er gewoon weer fris en fruitig tegenaan. En morgenmiddag dan ben ik er gewoon weer. Zelfde tijd, zelfde zender, zelfde meid van 3 tot 6. Dus een hele fijne avond toegewenst. En tot morgen.

0: De Lidl-deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-pak koffiepads? 46 pads vanaf 3,29. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
1: Ik zet mijn zonnebril maar op, want ik zie alleen maar stralende gezichten. Nu bij Kruidvat Nivea gezichtsverzorging 1 plus 1 gratis. Hoho! Kom je huid verwennen bij
2: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
0: En we gaan nog even door met de megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL zak rode puntpaprika's. 750 gram voor maar 2,79. Lidl.
3: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
4: Even bollen. Iedereen.

0: geld op de meest getoonde prijs.
1: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het tet naar Beter Bed.
2: Vitepro. Met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
3: Mam, waar is mijn zwemband?
4: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
5: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij.
6: Allsafe! Geeft ruimte.
7: Wacht even. Dit wil je horen. KFC heeft nu 20 hot wings voor maar €10. Ja, je hoort het goed. Voor maar €10. Dus waar wacht je op? Snel naar KFC. I want
5: chicken. Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
8: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
9: Dit is Regio 8. Van de Achterhoek. 6 uur. Regio 8 Nieuws.
10: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Regio 8. De ondernemingsraad van Tata Steel is bezorgd over de toekomst van het bedrijf, nu het OM heeft aangekondigd strafvervolging te gaan instellen wegens de uitstoot van gevaarlijke stoffen. Het Openbaar Ministerie verdenkt het staalconcern in IJmuiden, het vroegere Hoogovens, ervan dat het opzettelijk gevaarlijke stoffen uitstoot die gevaar voor de volksgezondheid hebben en soms zonder de juiste vergunningen te werken. Voor de kust bij Pakistan hebben reddingswerkers het wrak gevonden van het gisteravond vermiste vrachtvliegtuig. De Boeing 737, die met 5 mensen aan boord onderweg was van de Verenigde Arabische Emiraten naar Pakistan, verdween rond 9:15 van de radar. Het had kort daarvoor navigatieproblemen gemeld. Het lot van de bemanning is nog niet bekend. De steekpartij bij een schoolgebouw in het Zuid-Duitse Schongau is vermoedelijk het werk van 1 dader, dat meldt de politie. Het gaat om een 16-jarige persoon. Mogelijk gaat het om een oud-leerling van de school die psychische problemen heeft. Bij de aanval eerder vanmiddag raakten 2 meisjes gewond. Ze verkeren niet in levensgevaar. Het is niet bekend of de daders en de slachtoffers elkaar kennen. En een populaire pantalon van het modeconcern Zara kan verwondingen opleveren, omdat vrouwen die hem dragen struikelen over de lange, extra wijde pijpen. Op social media gaan filmpjes rond van vrouwen die in de extreem dunne polyesterbroek blijven haken en ten val komen. Bij een Britse influencer moest een teennagel worden verwijderd. Modejournalist Drogendijk adviseert in het AD om geen hoge hakken onder de broek te dragen. Het weer, het is bijna overal droog en de temperatuur ligt nog boven de 20 graden. In de nacht koelt het af naar zo'n 15 graden bij een zwakke tot matige noordenwind. Plaatselijk mist in het midden en zuiden. Morgen zonnig en warm. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
11: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor €5. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl. 10, 11 en 12 juli is het weer tijd voor het Pleinenfeest op het Prins Klausplein in Dinxperlo. Vrijdag geniet je van een gezellige filmavond. Zaterdag struin je over de zomerbraderie. En zorgt Team Loka voor een spetterende feestavond. En zondag sluit Thomas Bergen het weekend muzikaal af. Bekijk de complete line-up op Wat te doen in Dinxperlo. Het Pleinenfeest wordt mede mogelijk gemaakt door alle centrumondernemers van Dinxperlo.
12: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
13: Nieuwbouw, verbouw, renovatie, nieuwe badkamer of keuken. Brugink in Heelweg doet het allemaal. Brugink heeft ook een ruim assortiment keukens, sanitair en tegels. Kwaliteit en veelzijdigheid komen samen onder 1 dak. Gecreëerd door eigen vakmensen. Dat is handig, dat is Brugink. Het begint op brugginkgroep.nl.
14: Kom naar Doetinchem. Lekker winkelen. Lekker uit eten in de culinaire hoofdstad van de Achterhoek. Lekker genieten van museumbezoek, film en theater. Festival Buitengewoon. Met fantastische acts op zondag 11 juli. Meer weten? Kijk op lekkerdoetinchem.nl. Je beleeft het allemaal in Doetinchem. Lekker hoor.

0: Jawel, jawel. We zijn hier weer op de Kranenfeesten in Doetinchem. En we hebben weer iemand voor ons staan. Dit is namelijk...
1: Robert Hummelink.
0: Ja. En jij bent hier met wat vrienden?
1: Ja, het zijn ook vrienden van me. Ik ben hier voor het werk. We hebben een netwerkborrel van de IGND. Dat is een belangenvereniging voor bedrijven.
0: Ah, oké. En ik hoorde net al iets over een wethouder van de gemeente. Wat houdt het eigenlijk in?
1: Dat is een hele lastige vraag, maar ik ben inderdaad wethouder en ik heb een aantal, vanuit het gemeentebestuur mag ik een aantal portefeuilles op mij nemen en uitvoeren.
0: En gaan jullie ook nog een beetje trefballen voor de rest of houden jullie dat voor gezien?
1: Nee, ik heb dat gevraagd in het college van burgemeester en wethouders wie er mee wilde doen, maar er was helemaal niemand.
0: Dat is wel een beetje saai dan, hè? Dat is wel een beetje, vind ik wel een beetje matig. Maar goed, laten we dan maar gewoon weer lekker teruggaan naar de studio. Wat? Wat wil je nou? Oh, ja, nou ja, het wordt hier allemaal heel erg lekker duidelijk hier. Maar we gaan weer lekker terug naar Veerle.

0: feesten.
1: We staan hier bij, ja, wat is het, de beachvolleybalbaan bij Vera van Visio Kort.
2: Zeker, zeker.
1: Wat maakt jullie hier staan met ja, een heleboel collega's?
2: Ja, ze zijn allemaal collega's inderdaad. En, ja, we zijn toen allemaal mee.
1: Kun je iets vertellen over Visio Kort en waarom jullie eigenlijk hier zijn?
2: Ja, Visio Kort is uit Doesburg. Er zijn een paar fysio's en is een medisch fitness. En daar werken wij inderdaad. En het was maandag kwamen we erachter dat hier dus een feest was. En nu doen wij spontaan even mee.
1: Hoe is dat gegaan?
2: Hoe dat is gegaan? Nou, daar zit hij. Niek, die heeft ons allemaal gevraagd. En toen heeft hij ons overgehaald om mee te doen.
1: En hoe bevalt het?
2: Sorry?
1: Hoe bevalt het om hier mee te doen? En hoe is het gegaan met de wedstrijd?
2: Ja, we hebben nu 1 wedstrijd gespeeld. Nou, dat waren we wel tegen pro's. Dat was wel lastig. 2 ballen in het water, maar voor de rest was leuk. Nu wachten op de volgende wedstrijd.
1: En helpt zo'n fysio-achtergrond nou bij het spel? Als je zeg maar tactisch moet inleven?
2: Nee, zeker niet. Nee, dat echt niet. Kunnen misschien mensen die geblesseerd raken kunnen wel helpen. Maar voor de rest hebben we niks met het spel mee te maken. Nee.
1: En zijn er nog dingen die je wilt doen op het festival? Wat vind je het leukste eigenlijk?
2: Hier op het festival?
1: Ja.
2: En bier drinken natuurlijk.
1: Het bier drinken. En heb je een favoriete bier hier? Want ik denk dat er best wel veel verschillende biertjes zijn.
2: Nee, wel Heineken. Prima, tussendoor.
1: Heel erg bedankt en heel erg veel succes bij de wedstrijd. En ik hoop dat jullie winnen.
2: Ja, dat hoop ik ook. We gaan ons best doen, dankjewel.

0: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. En ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
1: Deze week in de bonus. Alle Bertolli 1 plus 1 gratis. AH Roomboter of Rabarber Appeltaart 50% korting. En tickets voor Moulin Rouge de Musical voor €49. De meeste en de beste aanbiedingen.
2: Lekkere van Albert Heijn.
3: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar €1. IKEA, een wereld aan ideeën.
4: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
5: hoi,
4: of binnenkort vertrekt,
6: adios.
4: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
5: Fijne vakantie.
7: Schoonmaken wordt een feestje met Vibra. Profiteer nu van combinatievoordeel. Dusty ontvetter spray en afwasmiddel. 2 stuks voor maar €4. Exclusief verkrijgbaar in de winkel of shop op vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
8: Wacht niet langer en pak je voordeel bij Trekpleister. Nu heel veel Nivea, 2 plus 2 gratis. Dat wil je niet missen. Ga deze week nog naar de winkel en sla in voor een schijntje. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
9: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
10: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon, alles veel later komt wanneer je vrienden ineens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
11: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 7 uur. Regio 8 nieuws.
12: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Regio 8. Volgens de Amerikaanse president Trump gaat Israël zich terugtrekken uit Libanon. Hij zei dit vanmiddag op een persconferentie na de NAVO-top in Ankara. Volgens hem heeft hij dit met de Israëlische premier Netanyahu besproken. Israël en Libanon hadden eerder al afgesproken dat het Libanese leger als proef de controle in 2 gebieden gaat overnemen. Als dat inderdaad gebeurt, dan zullen de Libanezen volgende week in Rome verder gaan onderhandelen over vrede. De energieprijzen in Europa zijn weer gestegen naar het niveau van voor de vredesonderhandelingen tussen Iran en de VS van een paar weken geleden. De olie- en gasmarkt reageert daarmee op de recente aanvallen over en weer tussen beide landen en de retoriek van Amerikaanse president Trump, die vandaag onderhandelingen met de Iraanse leiders tijdverlies noemde en dreigde om vannacht keihard te gaan toeslaan. De ondernemingsraad van Tata Steel is bezorgd over de toekomst van het bedrijf, nu het OM heeft aangekondigd strafvervolging te gaan instellen wegens de uitstoot van gevaarlijke stoffen. Het Openbaar Ministerie verdenkt het staalconcern in IJmuiden, het vroegere Hoogovens, ervan dat het opzettelijk gevaarlijke stoffen uitstoot die gevaar voor de volksgezondheid hebben en soms zonder de juiste vergunningen te werken. En een populaire pantalon van het modeconcern Zara kan verwondingen opleveren, omdat vrouwen die hem dragen struikelen over de lange, extra wijde pijpen. Op social media gaan filmpjes rond van vrouwen die in de extreem dunne polyesterbroek blijven haken en ten val komen. Bij een Britse influencer moest een teennagel worden verwijderd. Modejournalist Drogendijk adviseert in het AD om geen hoge hakken onder de broek te dragen. Het weer, het is bijna overal droog en de temperatuur ligt nog boven de 20 graden. In de nacht koelt het af naar zo'n 15 graden bij een zwakke tot matige noordenwind. Plaatselijk mist in het midden en zuiden. Morgen zonnig en warm. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
13: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik het. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
14: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals Care Almond Handzeep, 500 ml voor maar €1,15. En Care Cream Caring Shower Gel voor maar €1,79. Altijd laag.
13: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultra matras. 50%! Dus red ik het naar Beter Bed.
5: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Wees er snel bij. Alleen deze week 30% korting op bijna alle Philips verlichting. Karwei, maak het mooier.
10: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon, alles veel later komt wanneer je vrienden heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
6: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: sieren. Een maatschappij, dat ben jij.
1: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer, check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB.

0: feesten.
1: We staan hier onder een hele grote, ja, wat is het, een tent. En ik sta hier met twee mensen van Mainfight. Stel jezelf even voor.
2: Hoi, ik ben Wouter, 29 jaar, kom uit Zeerenberg en werk bij Mainfight. En vandaag doen we mee aan het volleybaltoernooi.
1: Ja?
3: Ja, ik ben Jordi, ook 29 jaar en ik kom uit Doetinchem.
1: Wat maakt dat jullie hier staan?
3: Ja, natuurlijk een eer om je bedrijf te vertegenwoordigen. En ja, dat is wel heel erg leuk.
1: En jullie gaan hier ook een sport doen, denk ik.
3: Ja, we zijn aan het volleyballen.
1: En hoe gaat dat?
3: Ja, tot nu toe hebben we er één wedstrijd gehad. En die hebben, was dat, 17-9 gewonnen of zo. Dus gaat gestaag.
1: Oh, wauw. Hoe is dat gekomen dat die score zo hoog is?
3: Ja, sterk samenspel, goede coaching van elkaar en elkaar de ruimte geven.
1: Hadden jullie die score verwacht?
3: Nou ja, verwacht, dat weet je niet, hè? Want je komt tegen een ander bedrijf en er zijn allemaal, ja, gewoon mensen. Misschien zitten ze wel op volleybal en dat weten wij in ieder geval allemaal niet. Dus ja, dat weet je nooit.
1: En wat is jullie ervaring van spel hier?
3: Ervaring van spel? En dan had je het over deze wedstrijd?
1: Ja.
3: Ja, het was heel erg leuk. Sportief ook onderling. En dus heel gemoedelijk allemaal.
1: En als jullie volgend jaar weer gevraagd worden voor dit festival, zouden jullie dan weer gaan?
3: Ja, zeker. Zeker.
2: Zonder twijfel.
1: Heel erg bedankt en heel erg veel succes met het vertegenwoordigen van Mainfright hier op de Kaderfeesten in Doetinchem. Ja.

0: Haagse kadefeesten.
1: Jawel, we zijn nog steeds hier live vanaf de kadefeesten in Doetinchem. En ik sta hier met een bekende, want jij hebt hier in Doetinchem ook gringo's natuurlijk en nog heel veel andere dingetjes. Maar wat ben jij eigenlijk hier op dit festival aan het doen?
2: Hier ben ik organisator van het festival eigenlijk. Samen met een aantal anderen. Ik ga ze niet allemaal opnoemen, maar zeker minstens zo belangrijk. En we zijn hier een heus evenement aan het neerzetten die eigenlijk werkelijk waar alle kanten op gaat. En dat is, we zijn nu net iets over de helft en het is super aan.
1: Nou, zeker weten. En loopt het een beetje lekker allemaal? Is het een beetje bij de restaurants, gaat het wel een beetje goed?
2: Ja, ik krijg zeker vanaf dat front krijg ik de signalen dat het allemaal goed loopt en goed gaat. Daarentegen ben ik hier natuurlijk zelf om te controleren of het hier goed gaat. En ik ben zeer tevreden.
1: En hoe gaat het bij jou met de trefballen? Doe je daar nog een beetje aan mee?
2: We zijn aardig aan ballen. We hebben gisteren meegedaan. Dat gaat supergoed. Het veld is toch wel redelijk klein. Volgens mij is hier de bedoeling dat je juist het punt niet verliest. En degene die het punt wil winnen, die verliest sowieso.
1: Kan ik me ook nog inschrijven voor het gehandicapte team?
2: Zeker, bij deze morgen 1 team.
1: Nou, hartstikke mooi. We hebben hier, met wie hebben we hier eigenlijk gesproken? Daar heb ik nog helemaal niet over gehad.
2: Met Luc Schatelier. En ik nodig iedereen uit om hier te komen bij de Doetinchemse kadefeesten.
1: Nou, zo is het. En wij gaan weer even door met de trefballen. Ik ga het ook proberen, dus we gaan weer terug. Regio 8.

0: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
1: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
0: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Boxspring Home 226, nu voor €1390. Swiss Sense.
2: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
3: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
4: Of deze, in een leuk plaatsje.
5: Met 20.000.

0: hadden jullie aan zaterdag?
1: Ik heb letterlijk niks.
2: Het gaat de hele dag regenen, hè?
3: Nee, ik heb geen regenjas.
4: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
5: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
6: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, maar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
7: Brussel-Zuid.
6: Hé, nu al?
5: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
8: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
9: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
10: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 8 uur. Regio 8 nieuws.
11: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Regio 8.
12: Het kabinet heeft vandaag samen met de gemeente en jeugdbeschermingsorganisaties een plan gepresenteerd om de jeugdzorg te verbeteren. Het contact met het gezin, dat nu nog door verschillende instanties wordt onderhouden, komt in handen van lokale teams. 1 aanspreekpunt per gezin. Het plan moet binnen 3 jaar worden gerealiseerd. Het kabinet stelt er dit jaar 18 miljoen euro voor beschikbaar en volgend jaar nog eens 17 miljoen. Mensen die binnen 2 kilometer van Tata Steel in IJmuiden wonen, lopen een verhoogd risico op longaandoeningen, hart- en vaatziekten en maag- en darmproblemen. Onderzoeksinstituut Nivel leidt dit af uit gegevens van huisartsen. Het OM maakt eerder bekend Tata Steel strafrechtelijk te gaan vervolgen voor de uitstoot van gevaarlijke stoffen. Het kabinet zegt pas in september in te gaan op de mogelijke gevolgen voor de geplande subsidie van 2 miljard euro aan het bedrijf. Volgens de Amerikaanse president Trump gaat Israël zich terugtrekken uit Libanon. Hij zei dit vanmiddag op een persconferentie na de NAVO-top in Ankara. Volgens hem heeft hij dit met de Israëlische premier Netanyahu besproken. Israël en Libanon hadden eerder al afgesproken dat het Libanese leger als proef de controle in 2 gebieden gaat overnemen. Als dat inderdaad gebeurt, dan zullen de Libanezen volgende week in Rome verder gaan onderhandelen over vrede. De energieprijzen in Europa zijn weer gestegen naar het niveau van voor de vredesonderhandelingen tussen Iran en de VS van een paar weken geleden. De olie- en gasmarkt reageert daarmee op de recente aanvallen over en weer tussen beide landen en de retoriek van Amerikaanse president Trump, die vandaag onderhandelingen met de Iraanse leiders tijdverlies noemde en dreigde om vannacht keihard te gaan toeslaan. Het weer, het is bijna overal droog en de temperatuur ligt nog boven de 20 graden. In de nacht koelt het af naar zo'n 15 graden bij een zwakke tot matige noordenwind. Plaatselijk mist in het midden en zuiden. Morgen zonnig en warm. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
13: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
14: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
13: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
15: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees, heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar €1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
16: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
17: Comfortabel in de overgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal overgangbalanstabletten met cayennepeperextract. Helpt je silhouet te behouden en op gewicht te blijven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
18: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale blijf je extra voordelig. De Box Spring Home 226, nu voor €1,390. Swiss Sense.
19: Toe aan een last-minute zomerbreak?
0: Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.

0: Doetinchemse kadefeesten.
1: Jawel, we zijn hier nog steeds live vanaf de kadefeesten in Doetinchem. Samen met een bekende. Jawel, want hier staat Claudia. Die zit bij Get a Grip in Doetinchem.
2: Hallo allemaal, goedenavond.
1: Hallo, hallo. Ja, jij bent hier ook op de kadefeest. Vind je het een beetje leuk?
2: Ik vind het gezellig. Het is een gezellig sfeertje hier zo. En eigenlijk zou iedereen even moeten komen, want iedereen kan gewoon naar binnen komen. Gratis. En even naar de volleybalwedstrijden gaan kijken. En iedereen aanmoedigen uiteraard.
1: Oh. Vind je ook een beetje het anders als... Ja jongens, nu moet ik het even weten hoor. Wat was het? Achterland, dankjewel. Is dit een beetje een andere sfeer als Achterland?
2: Het is wel iets anders, want het is natuurlijk veel sportiever. Hè? Achterland is alleen maar gezelligheid, een beetje borreltje, dingetje, hapje. Hier wordt ook nog sportief, zijn we hier. Ja.
1: Zeker weten, want jij zit ook nog natuurlijk bij de horeca, bij Get a Grip. En hoe vind je dat dan eigenlijk?
2: Ja, ik vind het gewoon heel gezellig. Ik vind het allemaal gezellig met iedereen. En ik mag graag iedereen van een drankje en een hapje voorzien. Ik wil graag iedereen verzorgen. Dus ja, ik heb het heel erg naar mijn zin.
1: Nou, hartstikke mooi. Dan gaan we nu weer terug.

0: Ja, vele ben je er ook.
1: Ja, ik ben erbij. Jazeker.
0: Ja. Laten we beginnen met jou te bedanken, want jij bent de hele avond in de studio geweest om alles door te zetten wat we vanavond uitgezonden hebben. Ik sta nog steeds bij Sky, bij Bart en bij Axel.
2: Hallo.
0: Zo, je hebt vanavond de techniek gedaan.
2: Ja, dat klopt.
0: Hoe ging het?
2: Het ging heel goed.
0: Eitje.
2: Zeker.
0: Goede verbindingen hebben we. Sky, wat heb je vandaag vooral niet geleerd?
3: Dat er geen stomme mensen zijn op de wereld, want hier op de KNFeest sowieso zijn er allemaal hele lieve mensen. Dus dat is hartstikke leuk om te spreken.
0: Bart heeft vanavond ook, net zoals gisteren, interviews gedaan. Bart, vandaag heb je een koptelefoon opgehad. Merk je het verschil?
2: Ik merk heel erg veel verschil. En ja, het is ook heel erg leuk vooral om te doen. Een beetje als kwartetten van hoeveel bedrijven kun je spotten?
0: Ja, absoluut. Nou, de kaderfeesten gaan nog even door vanavond. Wij gaan lekker naar huis toe. Nou, we gaan eerst even lekker een kopje koffie drinken. Dan gaan we lekker naar huis. Morgen zijn we er weer tussen 12 en 2. Live verslag van Get a Grip op Regio 8. En morgenavond. En we zijn de hele week er gewoon lekker bij. Maar groot applaus voor deze jongens. Jongens, even applaus voor Veerle.
1: Yeah. Ja.
0: Terug naar de studio in Elf.

0: sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
1: Vodafone Mobiel
2: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
1: krijg je tot wel 20 euro korting.
2: Elke maand weer.

0: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
1: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 9 uur. Regio 8 nieuws.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Regio 8. Oekraïne mag zelf Patriot-raketten gaan maken. De Amerikaanse president Trump heeft toegezegd dat het land hiervoor een licentie krijgt. Lockheed Martin, de producent van de wapens, is volgens hem nog niet op de hoogte, maar dat gaat hij regelen. Volgens NAVO-baas Rutte is de toezegging een enorme doorbraak. President Zelensky kreeg tijdens de NAVO-top in Ankara ook een toezegging voor financiële steun ter waarde van 140 miljard euro. De Russische regering heeft de uitvoer van diesel verboden. Dit als reactie op de tekorten die zijn ontstaan door de luchtaanvallen van Oekraïne op belangrijke olieraffinaderijen. Vicepremier Novak maakte de maatregel vandaag bekend op de Russische tv. De verkoop van benzine en diesel in Rusland zelf was al beperkt en er staan elke dag lange files voor de tankstations. Het kabinet heeft vandaag samen met de gemeente en jeugdbeschermingsorganisaties een plan gepresenteerd om de jeugdzorg te verbeteren. Het contact met het gezin, dat nu nog door verschillende instanties wordt onderhouden, komt in handen van lokale teams. 1 aanspreekpunt per gezin. Het plan moet binnen 3 jaar worden gerealiseerd. Het kabinet stelt er dit jaar 18 miljoen euro voor beschikbaar en volgend jaar nog eens 17 miljoen. Mensen die binnen 2 kilometer van Tata Steel in IJmuiden wonen, lopen een verhoogd risico op longaandoeningen, hart- en vaatziekten en maag- en darmproblemen. Onderzoeksinstituut Nivel leidt dit af uit gegevens van huisartsen. Het OM maakt eerder bekend Tata Steel strafrechtelijk te gaan vervolgen voor de uitstoot van gevaarlijke stoffen. Het kabinet zegt pas in september in te gaan op de mogelijke gevolgen voor de geplande subsidie van 2 miljard euro aan het bedrijf. Het weer, het is overal droog en de temperatuur ligt nog rond de 18-19 graden. In de nacht koelt het af naar zo'n 15 graden bij een zwakke tot matige noordenwind. Er is kans op plaatselijk mist in het midden en zuiden van het land. Morgen zonnig en warm. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
3: De prijsfavorieten.

0: Ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
1: Wacht niet langer en pak je voordeel bij Trekpleister. Nu heel veel Nivea, 2 plus 2 gratis. Dat wil je niet missen. Ga deze week nog naar de winkel en sla in voor een schijntje. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken? Ik kan...

0: Eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar MaxiZoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. MaxiZoo, alles voor je dier.
2: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
3: Ik heb letterlijk niks.
4: Het gaat de hele dag regenen, hè?
5: Nee, ik heb geen regenjas.
4: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
6: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
7: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
6: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.

0: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
1: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, met ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
0: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
2: Ga voor een fris en schoon huis met Vibra. Nu Lenor wasverzachter, een fles van 882 ml voor maar 2,99.

0: maatschappij, dat ben jij.
1: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
2: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Gillette, 1 plus 1 gratis. Zo heb je alles in huis voor een gladde huid, ook als je thuis blijft. Kom voor meer zomerdeals naar de winkel of shop op ethos.nl.
3: Mooi van Ethos.
4: Het is sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Shop nu de nieuwste trends met tot 50% extra korting bovenop de outletprijs bij je favoriete merken. Zoals Nike, Levi's en Tommy Hilfiger en nog veel meer. Mis het niet. Sale in designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
5: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 10 uur. Regio 8 nieuws.
6: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Regio 8.
7: Vakbonden FNV en Nu91 roepen ziekenhuizen in Nederland op om hun verpleegkundigen een hogere vergoeding voor oproepdiensten te gaan betalen. Gisteren veroordeelde een rechter het Deventer ziekenhuis tot het met terugwerkende kracht uitbetalen van de hogere vergoeding aan 9 verpleegkundigen. Het Maastad ziekenhuis in Rotterdam verloor vorige week een soortgelijke zaak. Een foto van een Palestijnse gevangene die halfnaakt vastgebonden op een bed ligt heeft tot grote verontwaardiging geleid. De foto is door een Israëlische militair op Instagram gezet en toen door een Palestijnse activist doorgeplaatst op X. Volgens mensenrechtenorganisaties toont de foto aan dat Israël gevangenen martelt. Wie de gevangene is, is nog niet bekend, wel de locatie en de betrokken militairen. Aldus het Israëlische leger dat zegt de zaak te onderzoeken. Oekraïne mag zelf Patriot-raketten gaan maken. De Amerikaanse president Trump heeft toegezegd dat het land hiervoor een licentie krijgt. Lockheed Martin, de producent van de wapens, is volgens hem nog niet op de hoogte, maar dat gaat hij regelen. Volgens NAVO-baas Rutte is de toezegging een enorme doorbraak. President Zelensky kreeg tijdens de NAVO-top in Ankara ook een toezegging voor financiële steun ter waarde van €140 miljard. De Russische regering heeft de uitvoer van diesel verboden. Dit als reactie op de tekorten die zijn ontstaan door de luchtaanvallen van Oekraïne op belangrijke olieraffinaderijen. Vicepremier Novak maakte de maatregel vandaag bekend op de Russische tv. De verkoop van benzine en diesel in Rusland zelf was al beperkt en er staan elke dag lange files voor de tankstations. Het weer, het is overal droog en de temperatuur ligt nog rond de 18, 19 graden. In de nacht koelt het af naar zo'n 15 graden bij een zwakke tot matige noordenwind. Er is kans op plaatselijk mist in het midden en zuiden van het land. Morgen zonnig en warm.
6: Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: Deze week in de bonus. Alle Bertolli 1 plus 1 gratis. AH Roomboter of Gabarber Appeltaart 50% korting. En tickets voor Moulin Rouge de Musical voor €49. De meeste en de beste aanbiedingen. Lekkere van
1: Albert Heijn. 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar €1,95. Met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
2: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft.
3: Hoi.
2: Of binnenkort vertrekt.
4: Adios.
2: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
3: Fijne vakantie.
5: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon alles veel later komt. Wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet. Iedereen alweer rustig zit. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
6: Het is sale in de designer-outlets van Roermond en Roosendaal. Shop nu de nieuwste trends met tot 50% extra korting bovenop de outletprijs bij je favoriete merken. Zoals Nike, Levi's en Tommy Hilfiger en nog veel meer. Mis het niet. Sale in designer-outlet Roermond en designer-outlet Roosendaal.

0: De Lidl-deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-pak koffiepads? 46 pads vanaf 3,29. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
1: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt... ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
0: En we gaan nog even door met een megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL zak rode puntpaprika's. 750 gram voor maar 2,79. Lidl.
2: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
3: Iedereen begrijpt elkaar.
4: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
5: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
6: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 11 uur. Regio 8 nieuws.
7: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Regio 8. Als het aan de Amerikaanse president Trump ligt... dan wordt Syrië van de terrorismelijst gehaald. Hij heeft hierover een brief aan de Syrische regering gestuurd. Eerder op de dag sprak hij na de NAVO-top in Ankara... al met president al-Shara. Volgens Trump kan deze na het opheffen van de sancties... zijn land weer opnieuw opbouwen... en staan Amerikaanse bedrijven klaar om te investeren in Syrië. Het Amerikaanse congres moet het besluit van Trump nog beoordelen. Bij een ongeluk op de N31 bij Leeuwarden zijn woensdagavond 2 personen gewond geraakt. Door nog onbekende oorzaak kantelde hun bestelwagen tijdens het rijden en kwam op de vangrail in de middenberm terecht. De weg raakte bezaaid met spullen uit de auto en een passerend busje liep schade op. De gewonden uit de bestelwagen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Vakbonden FNV en Nu 91 roepen ziekenhuizen in Nederland op... om hun verpleegkundigen een hogere vergoeding voor oproepdiensten te gaan betalen. Gisteren veroordeelde een rechter het Deventer ziekenhuis... tot het met terugwerkende kracht uitbetalen van de hogere vergoeding... aan 9 verpleegkundigen. Het Maastad ziekenhuis in Rotterdam verloor vorige week een soortgelijke zaak. Een foto van een Palestijnse gevangene... die half naakt vastgebonden op een bed ligt... heeft tot grote verontwaardiging geleid. De foto is door een Israëlische militair op Instagram gezet... en toen door een Palestijnse activist doorgeplaatst op X. Volgens mensenrechtenorganisaties toont de foto aan... dat Israël gevangenen martelt. Wie de gevangene is, is nog niet bekend. Wel de locatie en de betrokken militairen. Aldus het Israëlische leger dat zegt de zaak te onderzoeken. En dan nog het weer. Het is overal droog met flinke opklaringen. Het koelt in de nacht af naar zo'n 15 graden... bij een zwakke tot matige noordenwind. In het midden en zuiden van het land kans op mist. Overdag zonnig en warm. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
8: 10, 11 en 12 juli is het weer tijd voor het Pleinenfeest... op het Prins Klausplein in Dinxperlo. Vrijdag geniet je van een gezellige filmavond. Zaterdag straan je over de zomerbraderie. En zorgt Team Loka voor een spetterende feestavond. En zondag sluit Thomas Bergen het weekend muzikaal af. Bekijk de complete line-up op Wat te doen in Dinxperlo. Het Pleinenfeest wordt mede mogelijk gemaakt... door alle centrumondernemers van Dinxperlo.
9: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
10: Ze zijn er weer! Giga goedkoopjes bij Trekpleister. Shop nu Gillette Labs, extra voordelig, met 50% korting. Ga dus nu meteen naar de winkel en mis het niet! Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
9: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultramatras. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.

0: sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
1: Nu met de Gamma Voordeelpas 20% korting op sierbestrating, grind en split. Je droomtuin? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
2: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En krijg een Galaxy Watch 8 cadeau ter waarde van €429. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
3: Odido. Schoonmaken wordt een feestje met Vibra. Profiteer nu van combinatievoordeel. Dusty ontvetter spray en afwasmiddel. 2 stuks voor maar €4. Exclusief verkrijgbaar in de winkel of shop op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
4: Met Eurocity Direct ben je razendsnel in België.
5: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, maar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
6: Brussel Zuid.
5: Hé, nu al?
4: Ja, reis razendsnel naar België. Zonder veel tussenstops. Vind alles over Eurocity Direct op nsinternational.nl.
7: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 12 uur. Regio 8 nieuws.
8: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Regio 8.
9: Er komen meldingen uit Iran over explosies in de haven Bandar Abbas en kustplaatsen aan de Indische Oceaan en Persische Golf. Het Amerikaanse leger heeft bevestigd nieuwe aanvallen uit te voeren op het land vanwege het opnieuw blokkeren van de straat van Hormuz. Iran dreigt de aanvallen te vergelden met massale aanvallen. President Trump had eerder al gedreigd vannacht keihard toe te slaan. Na de NAVO-top in Ankara noemde hij onderhandelingen met het regime tijdverlies. Het Amerikaanse softwarebedrijf Apple gaat meer dan $30 miljard investeren in het produceren van chips in de Verenigde Staten. Meer investeren in het binnenland en minder in China en Taiwan is een grote wens van de Amerikaanse president Trump. Vorig jaar dreigde hij Apple nog met een importheffing op iPhones als het bedrijf niet zou buigen. Apple is nu een meerjarige samenwerking aangegaan met de Amerikaanse chipfabrikant Broadcom. De politie heeft op het industrieterrein Moerdijk een inwoner uit Dordrecht aangehouden op verdenking van het smokkelen van cocaïne in een partij bananen. Een huiszoeking bij de 39-jarige verdachte leverde €53.000 contant geld op. Ook werden een auto en een motorboot in beslag genomen. De drugs waren volgens Omroep Brabant gevonden in supermarkten in Sint-Oederode en Den Bosch. Als het aan de Amerikaanse president Trump ligt, dan wordt Syrië van de terrorismelijst gehaald. Hij heeft hierover een brief aan de Syrische regering gestuurd. Hij sprak na de NAVO-top in Ankara al met president al-Shara. Volgens Trump kan deze na het opheffen van de sancties zijn land weer opnieuw opbouwen en staan Amerikaanse bedrijven klaar om te investeren in Syrië. En dan nog het weer. Het is overal droog met flinke opklaringen. Het koelt in de nacht af naar zo'n 15 graden bij een zwakke tot matige noordenwind. In het midden en zuiden van het land kans op mist. Overdag zonnig en warm. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
10: Regio 8. Dit uur gegarandeerd.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Regio 8.
2: Er komen meldingen uit Iran over explosies in de haven Bandar Abbas en kustplaatsen aan de Indische Oceaan en Persische Golf. Het Amerikaanse leger heeft bevestigd nieuwe aanvallen uit te voeren op het land vanwege het opnieuw blokkeren van de straat van Hormuz. Iran dreigt de aanvallen te vergelden met massale aanvallen. President Trump had eerder al gedreigd vannacht keihard toe te slaan. Na de NAVO-top in Ankara noemde hij onderhandelingen met het regime tijdverlies. Het Amerikaanse softwarebedrijf Apple gaat meer dan $30 miljard investeren in het produceren van chips in de Verenigde Staten. Meer investeren in het binnenland en minder in China en Taiwan is een grote wens van de Amerikaanse president Trump. Vorig jaar dreigde hij Apple nog met een importheffing op iPhones als het bedrijf niet zou buigen. Apple is nu een meerjarige samenwerking aangegaan met de Amerikaanse chipfabrikant Broadcom. De politie heeft op het industrieterrein Moerdijk een inwoner uit Dordrecht aangehouden op verdenking van het smokkelen van cocaïne in een partij bananen. Een huiszoeking bij de 39-jarige verdachte leverde €53.000 contant geld op. Ook werden een auto en een motorboot in beslag genomen. De drugs waren volgens Omroep Brabant gevonden in supermarkten in Sint-Oederode en Den Bosch. Als het aan de Amerikaanse president Trump ligt, dan wordt Syrië van de terrorismelijst gehaald. Hij heeft hierover een brief aan de Syrische regering gestuurd. Hij sprak na de NAVO-top in Ankara al met president al-Shara. Volgens Trump kan deze na het opheffen van de sancties zijn land weer opnieuw opbouwen en staan Amerikaanse bedrijven klaar om te investeren in Syrië. En dan nog het weer. Het is overal droog met flinke opklaringen. Het koelt in de nacht af naar zo'n 15 graden bij een zwakke tot matige noordenwind. In het midden en zuiden van het land kans op mist. Overdag zonnig en warm. Tot zover het radionieuws op Regio 8.